0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Omodachéco. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
2: Aan deze kant oké, wij hebben er goestingen, hè, Anke?
3: Maar zeer veel, maar uitzonderlijk veel.
2: Uitzonderlijk veel.
3: Hou vast.
2: Grim? Jij ook goesting?
4: Ja.
2: Oké, nieuws van 6.
5: Goedemorgen. Geen stunt voor Alexander Bloks. Ook Elise Mertens ligt eruit daar op de US Open en nieuwe aanvallen in Iran. Exit Alexander Bloks op de US Open tennis en dus geen historische halve finale voor onze landgenoot. Hij moest in de derde set opgeven tegen de Rus Khachanov. Bloks had te veel last van blessures, maar spelen in het hoofdstadion van de US Open was een kans dat hij niet kon laten liggen, zei hij tijdens de persconferentie nadien.
6: De enige reden waarom ik op het veld stapte is omdat ik besef hoe zeldzaam het is om op Arthur Ashe te spelen. Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven. In de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
5: Ook Elise Mertens gaat niet door naar de finale van het dubbelspel daar op de US Open. Samen met haar Russische partner Schneider verloor ze tegen een Tsjechisch-Amerikaans duo. In twee sets werd 6-0 en 7-6. En in het zuiden van Iran zijn opnieuw meerdere explosies gemeld. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera ging het om een vijandige luchtaanval. Het is niet duidelijk wie erachter zit. Sinds eind augustus laait het geweld in het Midden-Oosten ook opnieuw op. Daarbij worden ook olietankers in de straat van Hormuz geviseerd. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het zou wel droog blijven. Nu nog 11 graden, maar de temperatuur klimt tot een graad of 21. Morgen meestal droog en zonnig met aan de kust kans op een bui bij 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig bij 21 graden.
2: We gaan eraan beginnen. Veel succes met al uw ochtendrituelen, vrienden. Dat is niet altijd even makkelijk. Dat heb ik nu ook door, maar we moeten het straks eens over hebben. Iemand heeft mij gisteren iets verteld waar ik van dacht, hè?

0: En dat lukt al redelijk goed de voorbije 10 seizoenen.
1: Een blik achter de schermen.
0: Maar vrienden, vroeg opstaan, dat is natuurlijk fijn. Maar er zitten ook altijd een paar andere kanten aan de medaille. Ik had gisteren een speciaal gesprek met iemand die zei... Goh, sta je elke dag om 4 uur op? Ik zei, ja, tuurlijk, ja, dat is ons vak, dat doen wij. Ja, maar en dan zo 's ochtends al douchen. Ik zei, natuurlijk, ja, want je wil fris aan de dag beginnen. En dan nu al 's ochtends staan afdrogen. Ik dacht, 's ochtends staan afdrogen. Natuurlijk, ja, als je gedoucht hebt, je afdrogen. En die zei, oh, dat vind ik echt elke dag, hoe laat het ook is, of ik nu vroeg opsta of laat, het gruwelijkste, dat je ook moet afdrogen na het douchen.
2: Ja.
0: Ik dacht, maar wat een raar iemand is dat.
2: Snap dat?
0: Ja, snap
2: dat? Ja, ik vind dat ook gedoe.
0: Afdrogen na het douchen, die vond dat, wow.
3: En zo luchtdrogen ook al altijd leuk als het weer het enigszins toelaat. Gewoon niet afdrogen en dan gewoon zo op bed gaan liggen of zo. Of zo wat
0: zo half nat op bed gaan liggen.
2: Oh, ja. Oh, dan is uw bed de hele tijd nog nat.
0: Ja.
2: Of gedrupt heel het huis onder.
0: Ja,
2: maar, en heeft hij kort haar?
0: Die heeft kort haar, ja.
2: Als vrouw is dat nogal wat anders met lang haar, hè.
0: Ja,
2: dat blijft nog langer druppen.
0: Maar toen hij dat zei, dat ik dacht dat je daar echt iets kunt van maken, dat je afdrogen een dingetje vindt.
2: Ja.
0: Maar toen dacht ik, heb ik zo ook iets? En ik heb ook zoiets.
2: Een ochtendritueel dat je verschrikkelijk vindt.
0: Ja, maar verschrikkelijk. Waar ik van denk, oh, dat moet nu ook nog weer. Ik denk dat iedereen zoiets heeft. Nee,
2: heb zeker ook zoiets.
0: Nee, ik ga het vertellen. Het is heel simpel, maar het is ook stom. Het slaat nergens op. Het duurt 10 seconden en ik vind het verschrikkelijk.
2: Oké, wat?
0: Mijn schoenen staan altijd beneden.
2: Ja?
0: En dat ik mijn veters moet strikken elke ochtend.
2: Ah, ja.
0: Ik weet niet waarom. Ik wil mijn voeten, de schoenen daarin steken en daarom draag ik ook graag...
2: Mokassins. Ja.
0: Maar dan zo en dan moet je buigen, moet je je voet naar je middel brengen. Ik doe het niet graag. Ik vind het overbodig.
2: Ja. Maar ik zit altijd in de zetel als ik mijn veters strik.
0: Ah ja.
2: Ik bedoel, dan zit je nog even in de zetel, want dat is mijn hobby.
0: Ah, dat heb ik geen
2: idee. Dan koppel ik het nuttige aan het aangenaam.
0: Heb jij iets waar je aan denkt?
2: Zeker, elke dag opnieuw. Kijk, ik sta op en dan ga ik een kwartier in de zetel zitten scrollen. Standaard.
0: Een kwartier? Wow.
2: Ja, om wakker te worden.
0: Oh, een tijdverlies.
2: Ja, ik weet het, maar dat moet ik doen. En dan denk ik, oh, nu moet ik dat ene taakje doen vooraleer ik in actie kan schieten.
0: En dat is?
2: Altijd opnieuw, denk ik. Ik heb hier geen zin in. In het weekend ook, ik stel het altijd uit. Tot ik denk, ja, nu gaat het echt niet meer. Ik moet het doen.
0: Ja.
2: Mijn lenzen aandoen.
0: Ah, maar dat snap
2: anders
0: ik ook wel.
2: Anders zie ik geen steek.
0: Nee, dat snap ik wel.
2: Oh, ik heb echt min 3,25.
0: Nee,
2: ik zie niks.
0: Dat snap ik. Ja.
2: Maar dan, oh, soms zijn mijn ogen nog te droog. En dan ben ik zo 3 keer een lens aan het steken. Of heb ik verkeerd, links en rechts. En ik heb kruidvatlenzen. Goedkope brol.
0: Ja, dat.
2: Soms moet ik 3 keer een nieuwe lens uit mijn pakje halen, omdat die niet blijft zitten. Gedoe.
0: Ja, maar ik snap het wel.
2: Snap je?
0: Ja, dat is waar. Dan moet je ook in je ogen en zo, dan valt een veter strikken eigenlijk nog wel mee.
2: Maar als die lenzen dan aan zijn en ik zie de wereld,
0: ja,
2: dan ligt de wereld aan mijn voeten.
0: Oh, hey. Laat ze maar strikken.

0: Jennifer Lopez en Ain't It Funny. Ja, zo waar. Zo mensen die zeggen, je moet de veters gewoon niet ontstrikken. Gewoon gestrikt laten. Veters van je schoen. Maar,
1: en dan met een schoenlepel erin. Want anders is het elke ochtend vechten met je schoenen. Hè?
0: Ja, die achterkant maakt je heel lang kapot. Of jij maakt de schoen kapot.
1: Ja.
0: Zijn al van de losse schoenen zijn. Soms lukt dat wel. Och, ik heb alle trucken al toegepast. Joël heeft wel een goede tip voor jou. Hij zit wel in de autolijn. Is niet fantastisch. Maar Joël, hallo.
2: Hey, goedemorgen Sven. Goedemorgen,
0: Anke. Klinkt al veel beter, Joël. Zeg eens, je hebt een tip voor Anke.
2: Ja, waarom gaat ze niet luisteren voor de ogen te laten lezen?
1: De ogen laten lezen, ja. Ik denk, ik heb daar een beetje schrik voor.
0: Ja?
1: Maar ik ben ooit eens naar een oogarts geweest, 10 jaar geleden.
0: Uh-huh.
1: Toen was ik 36. En weet je wat hij toen zei?
0: Je moet het nu wel snel doen.
1: Nee? Die zei, ik zou het niet meer doen.
0: Het is te laat.
1: Ja, maar ja. Stom, hè? Maar ik zou dat... Dat lijkt me heerlijk om je ogen open te doen en je ziet terug de wereld.
0: Een vriendin van ons heeft het onlangs nog gedaan.
1: Ja?
0: Denk vorig jaar of zo.
1: Ik heb ook een klein beetje schrik.
0: Dat fout zou gaan.
1: Ja, dat ik dan de eerste ben bij wie het fout loopt. Ja. Want het loopt nooit fout, hè? Loopt nooit fout.
0: Nee,
1: toch?
0: Dat loopt niet fout.
1: Dat is toch nog nooit fout gelopen?
0: Nee.
1: Ja, misschien moet ik het dan toch eens doen.
0: Ik zou het wel overwegen. Ik ga het nooit doen, omdat ik, om een of andere reden vind ik, een bril is een soort van verlengde van mijzelf geworden.
1: En je hebt ook al een brillengezicht intussen.
0: Ik heb ook een brillengezicht. Als ik hem afzet, ben ik een rare man. Ja. Kijk hoe raar ik eruit zie.
1: Met die bril op.
0: Sorry. Ik ben een broten hier. Dus nee, ik ga het houden zoals het is. Maar dankjewel voor de tip,
1: Joël. Ja, Joël. Het is terug op de radar gezet.
0: Ja,
1: is
0: er wel over nadenken, sowieso.

0: 10% korting op AVV najaarssmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
1: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
6: Voor als je mening telt.
4: Zal wel zijn.
6: Voor als de planeet ook telt.
7: Allokus, pro-planeet. Hier.
6: En voor als elke cent telt.
7: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo! €2 in de pocket. Slim, hè?
6: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
5: Bij VdKBank zit je 3 keer goed.
6: Voor jezelf, je streek en de planeet.
5: VdKBank.
6: Klaar voor nog eens 100 jaar.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent. Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
11: 3 avocados voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
12: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
13: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
14: If you got a problem. Ja,
15: ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
13: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
16: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
17: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Ramen, deuren, verandas?
20: Reinhards Aluminium.
21: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
22: Dit is Sven en Anke.

0: Stoffers motto, lekker blijven draaien. You spin me round like a record, dead or alive.
1: Straks bij Sven en Anke.
0: Oh jongens, het is echt zoveel dat we voor jullie hebben. We hebben onder andere Bryan Adams klaanstaan. Can't stop this thing we started. We hebben niks als cijfer, nul. We hebben wel een cijfer, maar het is nul.
2: Oh.
0: Het cijfer is nul.
2: Ga ik een leuk cijfer vinden?
0: Je gaat een heel leuk cijfer vinden. Okay. Iets wat je nog niet wist, maar het is nul. Okay. Stelt niks voor ons cijfer, dat weet je nu al. En we hebben ook take van de week. En het is geen gemakkelijke deze week.
2: Het is geen gemakkelijke. Maar als je even nadenkt...
0: Ja, we gaan wat tips geven.
2: Iedereen weet wel... Beetje wel waar die klepel hangt.
0: Ja. Het is een scène van iets van niet zo lang geleden. We spelen dat na en je kan ofwel een streamsabonnement winnen ofwel tickets om naar de cinema te gaan.
2: Gisteren omstreeks 7:50 kreeg ik een privébericht van Grim Vermeijden. Ik dacht, wat stuurt Grim nu privé naar mij dat niet in onze groepsapp kan eigenlijk? Onze groepschat.
0: De tip van Anke is zometeen voorzichtig met je dickpics, dat je ze niet naar de verkeerde stuurt. Voilà, die komt in. Of is iets anders nog?
2: Nee, het is iets wat je echt wil hebben. Okay. Echt, als je de jaren 80 en 90 hebt meegemaakt, wil je het hebben.
0: Oké.

0: is de muziek die je ook te horen krijgt op onze digitale zender Joe 80s en 90s uit 1991. Brian Adams en Can't Stop This Thing We Started. En jouw tip gaat ook naar de jaren 80 terug of nog verder, Anke?
1: Misschien jaren 70 ook nog, maar het is iets wat niet meer van deze tijd is.
0: Oké. Okay.
1: Maar wat je wel wil hebben.
0: Okay.
1: En het is beschikbaar terug op de markt. Je kan het kopen.
0: Nieuws van 6:30 met Grim.
2: Goedemorgen. Er zijn tijdens de eerste helft van dit jaar opnieuw meer appartementen verkocht aan de kust. Zo'n 8% meer in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de notarissen. Het zijn vooral Vlamingen en 50-plussers die kiezen voor een woning aan zee. Meer over die cijfers in ons nieuws van 7. Alexander Blok staat niet in de halve finale van de US Open Tennis. Hij moest in de derde set opgeven tegen de Rus Kachanov. Blok had te veel last van blessures. Hij stijgt wel enkele plaatsen op de wereldranglijst en wordt 30ste. En ook Elise Mertens gaat niet door naar de finale van het dubbelspel daar op de US Open. Samen met haar Russische partner Schneider verloor ze tegen een Tsjechisch-Amerikaans duo in 2 sets, 6-0 en 7-6. De dag start zonnig, nadien wolken, maar het blijft wel droog. Nu is het nog 11 graden, maar de temperatuur klimt tot een graad of 21. En morgen meestal droog en zonnig, met aan de kust wel kans op een buitje bij 20 graden.
1: Waar gaat het dan langzaam op deze donderdagochtend richting Antwerpen? E313 tussen Randst en Wommelgem verlies je 10 minuten. A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan 5 minuten. 10 minuten richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Afliegem door een ongeval. En nog 10 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
4: 6:30. Een tip voor een...
1: Oh, fantastisch.
4: Leven.
1: Ik ben niet zo van de gadgets. Je hebt echt van die gadget freaks, maar ik hoef dat allemaal niet. Maar nu is er toch één gadget op de markt gekomen. Grim stuurde het gisteravond in mijn WhatsApp om 8:50 dat ik dacht, ik ga dat bestellen. Ik wil dit echt hebben. Het is iets wat je in je gsm plucht.
0: Mm-hmm.
1: En wat is het? Het is eigenlijk de hoorn van de telefoon van de jaren 80.
0: Zo echt, wij zijn wel een bakkeliet bijna. Hij is zo'n hele oude hoorn.
1: Niet die van de jaren 90, die telefoon.
0: Niet die zo, strakke witte zo, hè?
1: Nee. Zo, of die dingen, hè? Zo, dat was toch de donkerblauw-grijze zo.
0: Nee,
1: zo'n hele gladde.
0: Die
1: was
0: toch niet, hè?
1: Die niet. Nee, het is echt zo met zo'n bol aan het oor.
0: Ja.
1: En een bol waar je in babbelt met gaatjes in.
0: Iedereen jonger dan 30 denkt nu, hé, waar gaat dit over?
1: En een kruldraad waar je zo met je vinger mee kon spelen. Dat is eigenlijk een fidget toy, hè? Zouden ze nu zeggen. Ah wel, dan moet je gewoon inpluggen en dan kan je bellen zoals in de jaren 80. Dat is toch tof? Want ik vind dat niet fijn zo bellen met de gsm.
0: Ja.
1: En dat geluid, dat komt dan ook, gaat beter binnenkomen.
0: Ja.
1: En gewoon, dan kun je ook tegelijkertijd met die draad spelen.
0: Hoeveel kost dat ding? Is het duur?
1: €30.
0: Oh, oké. Okay.
1: Of dollar. Nee, waar, euro. Nee, waar, 28 euro.
0: En waar kan je dat kopen?
1: Het heet Ringpop.
0: Mm-hmm.
1: Ringpop.store, maar het is een hele lange link. En ik stel voor, als mensen nu denken, maar Anke, ik wil ook nooit gadgets, maar dit wil ik nu ook.
0: Ja.
1: Laat het even weten via de Joe-app en dan sturen wij de link door.
0: Dat is een goed idee. Ik heb er trouwens zo één nog thuis staan. Zo'n oude bakkelieten telefoon in Barcelona. En die heb ik leeg laten, maar ik had die gevonden in een antiekwinkel. Ik heb die leeg laten maken en daar zit eigenlijk de bediening van de deurbel in.
5: Ach, dat is leuk.
0: Dus als er beneden eigenlijk iemand aanbelt bij ons aan de deur, dan rinkelt die telefoon eigenlijk op de oude manier. Ik moet die horen ook echt op. Nee, maar ik zeg, hola, qué tal, wie staat daar?
1: Oh.
0: En dan moet ik in plaats van op een knop te drukken bij een gewone deurbel, moet ik aan de draaischijf draaien. Zo, rup, helemaal tot aan de nul, tot aan dat ijzermetalen dingetje wat daar zit.
5: Als het dan regent in Barcelona, ben je wel helemaal nat voor dat hele deurbel.
1: Dat vind ik weer persoonlijk te veel gedoe eigenlijk.
0: Ja, maar dat is ook mooi in het interieur. Dat ziet er heel mooi uit, heel tof. En in die oude techniek zit eigenlijk een moderne deur open.

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
2: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens... Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Ierse. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
5: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontacten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
8: Opperste concentratie, het is erop of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
9: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
10: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
11: Volkswagen.

0: doen nog even alsof het bloedheet is buiten met Señorita.
1: Goedemorgen allemaal, het is 10 september vandaag.
2: Vandaag in de spotlight.
1: Ah, we weten dat ze gaan proberen het geld uit onze zakken te kloppen. De regering is geld aan het zoeken om de putten te dichten. Ja, dan denk je soms wel, hadden we maar in Amerika gewoond. Op 3 november zijn het in de VS midterms. Dan kiezen de Amerikanen een nieuw congres. Maar in de aanloop daarnaartoe heeft de Amerikaanse president Donald Trump een serieus probleem. Want hij blijft maar roepen en hij blijft maar tekeer gaan. Hij blijft maar geld uitgeven en schulden maken. Zijn populariteit is historisch laag. Nog maar een goede 30% van de Amerikanen staat achter hem. Dat is heel laag voor een zittende president. Maar Trump zou Trump niet zijn als hij geen konijn uit zijn hoge hoed zou getoverd hebben. Hij kwam vannacht op een Republikeins partijcongres in Dallas met een opvallend cadeautje. Ik zal het straks vertalen als je het niet begrepen hebt, maar je moet er eens naar luisteren. Trump heeft dit beloofd aan elke Amerikaan.
3: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend. We'll call it the Trump dividend. Congratulations.
1: Dus hij zegt tegen zijn publiek, maar tegen heel Amerika. Ik weet dat je misschien niet voor mij gaat stemmen. Of hij weet dat, maar hij zegt, je gaat natuurlijk voor mij stemmen. Maar ik ga jullie ook belonen. Als je voor mij stemt, dan krijg je een Trump-dividend van $5,000. Omgerekend €4,300 ongeveer per persoon in Amerika. Dat bij 240 volwassen Amerikanen zou dat de schatkist $1,2 biljoen kosten. Niemand weet waar dat geld vandaan gaat komen. Hij zelf natuurlijk ook niet op dit moment, maar hij heeft het wel beloofd. Hij zegt tegen elke Amerikaan, je krijgt van mij $5,000.
0: Ja.
1: Geld dat er niet is, hè? Want er zit een enorme schuld.
0: Stel je voor dat dat hier zou zijn.
1: Ja, ja. Terwijl de leven zegt alleen maar, het gaat u kosten.
0: Het gaat ons kosten.
1: Het gaat ons kosten. Maar ja, goed. Allee, beide zijn niet leuk.
0: Nee.
1: Beide zijn niet leuk natuurlijk. Hè.
0: Ja. Ach ja, wat moeten we daar weer op zeggen?
1: Ja, die Trump.
0: Die gekke Trump toch altijd.
1: Ja, maar die roept ook maar wat. Hè.
4: Misschien kan je ook doen, of je voor hem gestemd hebt, $5,000 innen. En dan voor een andere stem.
1: Ja, maar nee, maar
0: hij gaat niet,
1: de man. Hij gaat het gewoon aan iedereen geven, heeft hij beloofd. Je moet niet bewijzen dat je voor hem gestemd hebt. Ja. Iedereen $5,000. Kerstcadeautjes, alsjeblieft.
0: We gaan emigreren.
1: Ah.

0: Queen en We Will Rock You. Het is alweer september en Date Night is ook terug bij Joe.
1: Date Night. Het is op date met Herman Brusselmans.
2: Ja, ik moet je niet vertellen dat dat geen saai gesprek geweest is. Jongens toch, dat wordt een heerlijk gesprek. Brusselmans heeft het gehad over zijn probleem tussen de lakens.
0: Zijn probleem tussen de lakens,
2: ja,
0: wat?
2: Ja, daar moet je voor luisteren, hè.
0: Maar wat is zijn probleem tussen de lakens?
2: Hij heeft een probleem tussen de lakens.
0: Ja, maar hij is een man van in de 60.
2: Ja, en hij moet wel wat...
0: Wij noemen dat geen probleem, we hebben dat pilletjes vooraan.
2: Ja, maar hij moet heel veel pakken. Maar, oei, heb ik al misschien al iets te veel gezegd.
0: Ja, maar dat is toch niet raar?
2: Maar hij noemt het zelf een probleem. Okay, alleen, okay, sorry. Okay.
0: Blauw pilletje. Ja. Bedoel, als er iemand ooit nodig heeft, dan brengen we ze mee, hè, Sander.
2: Ja? Hoe is Sander? Sander wordt hier ook in de hoek geduwd.
3: Ben je iets betrokken? Ja?
0: Nee, zijn papa is dokter, hij kan dat leveren.
3: Die liggen daar wel,
0: ja.
2: Altijd, je pakt dat mee voor Sven.
3: Ik breng morgen mee.
2: Oh, dat is fijn. Nee, het gaat over vreemd gaan. Het gaat er van alles, hij gaat geen onderwerp uit de weg. En Tess vraagt ook altijd naar... Wie is je favoriete one-night stand? En
0: one
2: dat
0: stand.
2: Natuurlijk ook met Herman Brusselmans gedaan.
0: Ja?
2: De vraag gesteld, wie is jouw favoriete one-night stand? En toen gebeurde er dit.
4: Een paar keren is mij dat gevraagd en ik heb altijd hetzelfde antwoord gegeven.
2: En wat is dat?
4: Tess Goossens.
2: Nee, dat is niet waar.
4: Echt waar.
2: En ik wist dat niet. Maar is dat echt waar?
4: Ja, dat is echt waar. Maar dat is nu echt wel al een paar jaar geleden dat ze mij gevraagd hebben.
2: Ik weet even niet wat zeggen, hè. Allee, merci.
4: Ja, gedaan. Maar nu begin je natuurlijk redelijk bejaard te worden. Hè.
2: Ja, ik krijg het een beetje warm. Ik dacht dat je mij, aan het foppen was.
4: Nee.
2: Ja, nee, ze heeft dat mopje niet gehoord.
0: Ja, maar mopje, of hij heeft het straal genegeerd. Hij zegt, ja, het was jaren geleden, maar nu zeg je nou een doos geworden.
2: Nee, ze heeft dat niet gehoord, want ik zou dat op dat moment ook niet horen.
0: Nee?
2: Ja, als zo iemand zo'n beruchte schrijver tegen u zegt, je bent al jaren mijn favoriete one-night stand.
0: En dan zegt hij, maar nu zijn we wel een beetje oud aan het worden, zegt hij.
2: Heeft ze het niet gehoord?
0: Nee, ja,

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolley snoep voor maar 4,39 €. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,92 €. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Weet je wat wij ook zijn? Uw sprekende klok. Het is 7:00.
4: Amai.
3: Ja, maar ja. Goedemorgen bij de volgende piep. Piep is het 7:00. Het nieuws met Grim.
5: Goedemorgen allemaal. Appartementen aan de kust zijn opnieuw populairder. Een nieuwe opvouwbare iPhone. En Alexander Bloks kan niet stunten op de US Open. Er zijn opnieuw meer appartementen aan de kust verkocht. Zo'n 8% meer tijdens de eerste helft van dit jaar. Als je de cijfers vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de kustbarometer van de notarissen. Vooral Kokzijde, Middelkerk en Blankenbergen zijn populair. Notaris Bart van Opstal.
6: Je ziet dat vandaag de dag kopers toch wel gemakkelijker dichtbij iets kopen. Je hebt dan ook het klimaat dat ook wel een rol speelt, want aan de Belgische kust heb je minder extreme temperaturen die je bijvoorbeeld in het zuiden van Europa wat meer kan hebben.
5: Ook de prijs ging met zo'n 7% omhoog. Gemiddeld betaal je zo'n €350.000. Apple heeft zijn nieuwste iPhone voorgesteld, de iPhone Duo. Die kan je openvouwen zodat het scherm een pak groter wordt. Collega Kenneth D.
7: Het is meteen ook de dunste iPhone ooit gemaakt. En er is natuurlijk iOS, het besturingssysteem, dat speciaal voor de schermverhoudingen van dit toestel helemaal werd aangepast. Maar ik denk dat voor veel mensen het meest uitzonderlijke nog wel de prijs gaat zijn. Voor het duurste model van de iPhone Duo betaal je net geen €4000 in ons land.
5: Concurrenten Samsung en Google hebben al langer zo'n plooibare smartphones. Exit Alexander Bloks op de US Open Tennis en dus geen historische halve finale voor onze landgenoot. Hij moest in de derde set opgeven tegen de Rus Kachanov. Bloks had te veel last van een blessure. Maar spelen in het hoofdstadion van de US Open was een kans die hij niet kon laten liggen, zei hij tijdens de persconferentie nadien.
8: De enige reden waarom ik op het veld stapte is omdat ik besef hoe zeldzaam het is om op Arthur Ashe te spelen. Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven. In de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
5: Blok stijgt wel enkele plaatsen op de wereldranglijst. Hij wordt nu 30ste. En ook Elise Mertens gaat niet door naar de finale van het dubbelspel daar op de US Open. Samen met haar Russische partner Schneider verloor ze tegen een Tsjechisch-Amerikaans duo. In twee sets werd 6-0 en 7-6. En in de Champions League voetbal zijn Liverpool, Barcelona en Paris Saint-Germain sterk aan de competitiefase begonnen. Liverpool won van Atletico Madrid met 2-1. Barcelona klopte Feyenoord met 5-1. En PSG versloeg Bratislava met 6-1. En Napoli met Kevin De Bruyne op het veld verloor met 0-1 van Arsenal.
4: Het wordt een goede donderdag, denk ik, hè Frank?
9: Ja, toch een redelijke dag. Het blijft overal droog. De zon gaat van de partij zijn. Af en toe wat stapelwolken die wel kunnen ontstaan in de loop van de dag. En na een frisse start toch wel met temperaturen zo rond de 10 graden... wordt het uiteindelijk 20 graden op de meeste plaatsen. Morgen beginnen we dan grijs met wat regen in het westen van het land. Dat schuift dan ook verder door naar het oosten. Het wordt dan 21 graden. En wat het weekend betreft zaterdag een droge dag met 22 graden. Zondag gaat het wel tijdelijk regenen. En dan is het een graad of 20.
4: Het gaat langzaam richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Verlies je 20 minuten. 10 minuten extra richting Brussel op de E40 tussen Haasrode en Bertem. En op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. 10 minuten. Sven
3: en Anke. Beste vrienden, Anke zei deze ochtend, ja, ik moet vandaag iets gaan doen in mijn agenda. Maar ik denk dat ik eigenlijk niet goed weet waar ik aan begin. En ik zei, ik heb het al lang gedaan. En eigenlijk iedereen van onze leeftijd zou het moeten doen.
4: Ik weet niet goed wat het inhoudt. Ja. Exact. Waar waag ik me aan?
3: Ja, maar je waagt je aan niks.
4: Wat ga ik doen?
3: Je helpt alleen maar aan.

0: beste muziek aller tijden wakker te maken tussen 6 en 10 bij Joe. Muziek op de eerste plaats, deze Centerfold.
1: Maar een blik achter de schermen. Achter de schermen.
0: Oh, soms zijn er toch verhalen die we jullie moeten delen, maar jullie er ook iets aan zullen hebben. Want gisteren hadden we een gesprek. Anke zei, oh, we hadden de agenda aan het overlopen. En ze zei, oh, morgen moet ik iets gaan doen. En ik weet eigenlijk niet goed waar ik aan begin. En toen je mij dan vertelde, dacht ik, ja, maar ja, dat is wel goed dat je dat gaat doen, Anke.
2: Ja, voor de tweede keer in mijn leven ga ik een blanco check tekenen. Onvoorbereid, onwetend. Ja, 11 jaar geleden was de eerste keer met jou, hè. Toen ik aan deze ochtendshow begon, wist ik het ook niet. Nee. Wat ik tekende.
3: Nu nog altijd niet.
2: Ook al wat verrassingsjes tegengekomen op het hobbelig parcours van de voorbije 10 jaar. En nu ga ik opnieuw iets tekenen.
0: Ja, is wel iets
2: waarvan
0: anders.
2: Ik eigenlijk al wel zo... Weet je, ik heb dat al wel eens in het nieuws gehoord. Bij ons zat het vorige week of 2 weken geleden nog in het nieuws.
0: Ja.
2: En af en toe hoor ik wel eens iemand en... Ja, ik dacht, maar het is echt iets, het is iets waarvan ik het nog maar ken sinds 3 maanden of zo. En mijn ouders stuurden mij in de zomer, begin van de zomer, een bericht van, ja, kun jij dan, welke dag is het vandaag? 9 september, hè?
0: 9 september.
2: Kun jij dan, 10 september, ja. Kun jij dan om 5 uur bij de notaris zijn?
0: Ah.
2: Kent wel, hè, zo 3 maanden van tevoren en de notaris kan maar op 1 moment.
0: Dan schenk je 7 huizen en 14 appartementen.
2: Ja, I wish. Nee, om 17 uur. En dan ga ik, dus ik ga dat vandaag doen, met mijn ouders allebei voor de zorgvolmacht.
0: Ja, dat hebben wij al gedaan.
2: Zorgvolmacht.
0: Mijn broer en ik hebben dat al gedaan met mijn ouders,
2: ja,
0: een hele tijd geleden. En dat is heel slim dat je dat doet. Maar toen, jij zei ook echt, ja, blanco check, ik weet eigenlijk niet waar ik aan begin.
2: Ja, ik weet, het is iets
0: half
2: van keuzes maken of verantwoordelijkheid. Anders, want als je het niet tekent, dan gaat de verantwoordelijkheid naar de staat of zo.
0: De slimste mens had je 1 punt gescoord, denk ik.
3: Wat is het dan?
0: Ja, weet je wat? Dus toen jij het erover had, toen zeiden we, weet je, wat is dat eigenlijk? Laat het ons dus uitleggen door een man die er alles van weet. Bart van Opstal, dat is de notaris. Zat er net al met de appartementen aan de kust ook in het nieuws. Maar hij gaat hier ook over en zal het echt kunnen uitleggen. En voor mensen van onze leeftijd met oudere ouders, echt.

0: Goedemorgen, Alizé en Lolita.
1: De ochtend van Show.
2: Bon, vanmiddag gaat het gebeuren. Ik ga de zorgvolmacht laten tekenen voor mijn ouders, van mijn ouders. Ik weet zelfs niet hoe ik het moet omschrijven, want ik weet eigenlijk niet goed wat het inhoudt. Goedemorgen, dag notaris Bart van Opstal.
0: Dag Bart, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, ik heb het, weet je, mijn ouders hebben mij die afspraak eigenlijk gemaakt. Ik weet niet goed wat ik moet gaan doen. Wat houdt dat in, die zorgvolmacht?
3: Oh, dat wil eigenlijk zeggen dat jouw ouders heel vooruitziend zijn.
2: Okay.
3: Want eigenlijk regelen ze de situatie waarbij je ouders of een van de ouders later zou ziek worden of zou dement worden of zou onbekwaam worden. Ja, dan zijn er een aantal zaken die niet meer kunnen. Er zijn bepaalde bankzaken die je niet meer kan doen. Er zijn transacties die je niet meer kan doen. Er zijn medische beslissingen die je niet meer kan nemen. En dus ja, wordt dat toch wel bemoeilijkt door die ziekte. En wat doet een zorgvolmacht?
2: Uh-huh.
3: Een zorgvolmacht maakt dat ze meestal eerst onderling aan elkaar de volmacht geven om dan dus de grote beslissingen te nemen. Maar het feit dat ze jou erbij betrekken, wil zeggen dat jij ook de volmachtdrager bent. Dat wil zeggen dat jouw ouders heel veel vertrouwen hebben in jou. En
2: snap
3: dat ze zeggen, kijk, als wij ziek zijn of als wij zouden dement worden, dan willen wij dat onze dochter de beslissingen neemt in onze naam, omdat we er alle vertrouwen in hebben.
0: Ja, ja.
2: Zeg maar Bart, is dat gewoon een document dat is opgesteld, of kan je dan zelf ook nog kiezen van ze mag dit en dit en dit doen? Mag je dat nog een beetje customizen, zal ik maar zeggen?
3: Ja, dus er bestaan heel veel verschillende soorten zorgvolmachten. Hè. En je moet het een beetje kijken naar de gezinssituatie. Hè. Ben je enig kind of zijn er meerdere kinderen? Hoe is de relatie met de kinderen? Heb je ook vertrouwen in de kinderen of heb je enkel maar vertrouwen in bepaalde kinderen? Dus je moet natuurlijk een beetje aanpassen aan de familiale situatie en trouwens ook aan je eigen wensen. Hè. Wat wil je doen? Wil je een hele omvattende zorgvolmacht maken of wil je echt maar een heel beperkte zorgvolmacht maken? Dus er zijn heel veel opties mogelijk, ja.
2: Oké, moet ik ook de kleine lettertjes lezen bij dit contract? Want stel nu dat ze willen dat ik hen allebei in mijn huis neem op een bepaalde leeftijd, omdat ze niet naar het woonzorgcentrum. Kan je dat
0: lezen?
2: Ook opnemen in die zorgvolmacht? Niet dat ik iets teken dat ik denk van, wat heb ik nu gedaan?
3: Ja, het gebeurt inderdaad wel eens dat de ouders zeggen, kijk, dit zijn onze richtlijnen. Wat ze eigenlijk wel is dat ze in de zorgvolmacht zeggen, kijk, ik wil zo lang mogelijk thuis verzorgd blijven. Of wanneer ik naar een rust- en verzorgingstehuis ga, dan zou ik liefst willen dat het in dat huis is. Dus dat zijn eigenlijk bepaalde zaken die wel in die zorgvolmacht mag opgenomen worden. En dat gebeurt ook. Hè. Maar het feit dat je naar de notaris gaat, wil natuurlijk zeggen dat één, wij het allemaal uitgelegd krijgt, want dat zijn complexe documenten die toch niet zo simpel zijn.
2: Hey.
3: En twee, dat je natuurlijk ook de vragen kan stellen. Hè, want dat is eigenlijk ook de bedoeling dat naarmate dat je die uitleg krijgt, dat je zegt, ja, maar wat in dat geval en wat in dat geval. En het is pas als jij zegt, ik vind het goed, ik wil die opdracht wel aanvaarden, ja, pas dan wordt die zorgvolmacht getekend.
0: Ja, maar zo,
2: dat is inderdaad echt iets voor mij. Hè. Zo complexe materie en daar dan interessant intelligente vragen over stellen. Het is helemaal mijn mug.
0: Nee, maar goed dat je naar een notaris gaat daarvoor, want die begeleiden je daar zeer, zeer goed bij. Het is wat je moet doen. Hè. Als je wat ouder wordt, dan moet je echt zorgen dat de mensen die je graag hebt, de juiste beslissingen voor je nemen. Dankjewel Bart van Opstal.
2: Merci.
4: Sven en Anke.
1: Good times. Great music.
5: This is Joe. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké?
1: Draai een keer in de grond.
0: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
2: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
3: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
2: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel 9.100 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be. Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
2: VTM.
7: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK.

0: Soms moet een mens springen in het leven, Van Halen en Jump.
1: Zeg, heel veel reacties op het gesprek over de zorgvolmacht die je voor je ouders zou moeten tekenen. Sandra stuurt, doe het maar. Wij hadden het niet gedaan met de schoonouders. En alles moest gaan via het vrederecht, omdat niks op papier stond. En veel mensen zeggen ook, wij zijn jong en wij hebben het met onze partner gedaan. Hmm. Eigenlijk ook interessant, hè?
0: Natuurlijk.
1: Moet ik Tom nog meevragen voor straks?
0: Nee, moet je niet zo lang wachten, daar heb je al gelijk in. Zeg, het cijfer van de dag. We hebben het nog niet zo vaak gedaan, maar het is niet eens een cijfer. Het is nul. Dat is het cijfer van de dag. Nul.
1: Het is wel een cijfer, hè?
0: Ja, dat is wel een cijfer. Maar het is wel heel boeiend, is altijd.

0: doet dan nog eens en hij heeft een dochter verwelkomd in zijn home. Samen met zijn man hebben ze nu een kindje, Yael Louise.
1: Oké, zo meteen het cijfer van de dag op deze donderdagochtend na het nieuws van 7:30 met Grim Vermeer.
2: Goedemorgen. Er zijn tijdens de eerste helft van dit jaar opnieuw meer appartementen verkocht aan de kust. Zo'n 8% meer in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de notarissen. Het zijn vooral Vlamingen en 50-plussers die kiezen voor een woning aan zee. In Texas in de VS heeft de Amerikaanse president Trump zijn aanhangers toegesproken. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november. Hij beloofde elke Amerikaanse volwassene €5000 als de Republikeinen ongehavend die midterms doorkomen. En tennisser Alexander Bloks is gestrand in de kwartfinales van de US Open nadat hij moest opgeven in de derde ronde tegen de Rus Khachanov. Bloks had te veel last van zijn rug. En ook Elise Mertens gaat niet door naar de finale van het dubbelspel op de US Open daar. Samen met haar Russische partner verloor ze in 2 sets van een Tsjechisch-Amerikaans duo. Eerst zon, nadien wolken, maar het blijft wel droog vandaag bij 21 graden. Ook morgen meestal droog en zonnig met aan de kust wel kans op een buitje bij 20 graden.
0: MeTime krijg je op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar sta je 20 minuten stil. Een kwartier op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Bommelgem een kwartier file. 10 minuten extra op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de Brusselse binnenring tussen Strombeek en Machelen een kwartier. Ook een kwartier richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. En op de E40 tussen Haasrode en Berthem 10 minuten.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
4: Het cijfer van de dag.
1: Oh, jullie zijn zo goed, jullie zijn zo goed. Nee, 0 is niet de puntenscore in de Champions League van Club Brugge tot nu toe. Nee, dat is het niet. En 0 is ook niet het aantal keren dat Sven geknuffeld wil worden. Helemaal eigenlijk wel. Per week door Anke. Eigenlijk is dat ook
0: wel. Nee. Je hebt u gezegd, dat is niet waar.
1: Maar dat is dus niet het cijfer wat we zoeken. Ik zal maar meteen echt zeggen waarover het gaat. Het gaat over katten.
0: Och.
1: Ja, het gaat over katten, het gaat over poezen, het gaat over jullie huisdieren.
0: Ja?
1: En katten hebben er 0 van. En je zou denken, ja, maar daar hebben katten er wel een heel pak van.
0: En
1: katten
0: honden
1: hebben
0: wel.
1: Er 0 van. Dat weet ik eigenlijk niet. En dat gaan we aan Joshua vragen, zo meteen de dierenarts.
0: Empathie.
1: Empathie? Nee, katten hebben wel empathie hoor. Katten zijn wel heel lief.
0: Maar is het een karaktereigenschap of is het iets fysiek in hun lichaam?
1: Het is een eigenschap die ze niet hebben, maar waar je echt van zou denken, dat hebben katten toch echt wel.
0: Ja, dat ze hun naam niet horen. Ze kunnen hun naam niet horen.
1: Nee, dat is het niet.
0: Niet hun naam? Nee,
1: het is wel een fysiek iets eerder. Ja, meer een fysiek ding.
0: Maar is het met iets zintuigelijks?
1: Zintuigelijks, ja. Het is wel, hè, Sander, dat is iets zintuigelijks. Hè? Ja, eigenlijk
0: wel.
1: Het
0: is met voelen.
1: Het is niets met voelen.
0: Want ze zeggen toch altijd, katten kunnen zo van zoveel meter naar beneden...
1: 7 levens hebben. Ja. En ik dan zou zeggen, ze hebben maar 0 levens. Nee, dat klopt.
0: Nee, maar ik bedoel zo dat ze iets met iets met hun pootjes?
1: Het is niets met hun pootjes te
0: nageltjes?
1: Maken. Niets met hun nageltjes te maken.
0: Wacht.
1: Ja, nee, maar ja.
0: Geslachtsdeel?
1: Nee, niks met
0: natte neus?
1: Nee.
0: Oren?
1: Nee, maar je komt dichter.
0: Ze hebben geen oorsmeer.
1: Het is één ding wat ze niet hebben en daardoor iets wat ze ook eigenlijk niet kunnen.

0: Dat zijn zowel van die kleine engeltjes die met je hart kunnen spelen. Katten, maar er zijn dingen die ze niet kunnen, beste vrienden.
1: Het cijfer van de dag.
0: Nul. Zelfs nul. Iets wat katten totaal niet kunnen. En er komen zoveel goede dingen binnen, waarvan ik denk dat er verschillende zullen kloppen eigenlijk.
2: Judith stuurt, zeg, ik ben een grote kattenkenner, maar nu vind ik het moeilijk hoor. Wat komt er binnen? Katten kunnen niet achteruit stappen, stuurt Hans. Door de mond ademen, doen katten niet, komt hier binnen. Geen zweetklieren, komt verschillende keren binnen. Ze kunnen niet knipperen met de ogen. Niet knipogen. Ze hebben geen smaakpapillen. Ze proeven geen suiker, omdat ze zo geen zoetreceptoren hebben, komt hier vaak binnen. Ze hebben geen wimpers. Ze hebben geen sleutelbeenderen.
0: Ja, maar die zijn allemaal heel boeiend ook, van sleutelbeenderen.
2: En daardoor kunnen ze zich zo in nauwe holtes wringen.
0: Ja, en anderen noemen dat dan weer dat ze geen schouderblad zouden hebben. Ja. Want er is een reden om katten die gaan door gaten, jongen, dat kan je niet voorstellen. Je denkt, hoe krijg je dat er allemaal doorheen? Ongelooflijk.
2: Ja, vegan eten.
0: Vegan eten?
2: Dat is er nog iemand. Wat? Doen ze niets.
0: Doen ze niet.
2: Doen ze niets. Ja, ja, maar ze hebben het al gezegd.
0: Ja, het zit er wel tussen. Het zit er wel tussen. En Joshua gaat het ons uitleggen. Want ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Ik wist dat eigenlijk ook totaal niet. Ik las het ergens en denk, hè? Maar dat betekent wel dat we anders met katten moeten omgaan. Zometeen hier.
3: Irritatie vanavond bij VTM. Want nachtlawaai tijdens de blok in Kot Madame Sarafian. En bij VTM 2 speelt Bayern München tegen Bodo Glimt in de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
6: Dit was fantastisch.
5: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
7: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
8: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Sven en Anke.
10: Elke ochtend van

0: Alex Warren en Passenger. Over goed uurtje doen we Take van de Week. Ik kan daar nu al iets over verklappen. Het is een van de vele programma's waar hij in zit.
1: Het cijfer van de dag.
0: Nul. Er is iets wat katten niet hebben en dus niet kunnen.
2: Ja, we hebben al heel

0: receptoren.
1: Ah, ja.
0: Dus de smaak zoet kunnen die niet waarnemen. Dus alles van suiker en zo, dat proeven die niet.
2: Ja, en mensen denken, we gaan ze een snoepje geven. Of ze mogen meer een beetje van de chocolademousse proeven. Pff, maakt dat niet uit, ze kunnen even goed kip krijgen, hè?
0: Wel, het hangt er vanaf natuurlijk wat er nog allemaal in die chocomousse en al zitten. Maar waarschijnlijk gaan ze sowieso meer de voorkeur geven aan die kip, omdat ze vooral getriggerd worden door eiwitten en vetten.
2: Oké.
1: Okay. Maar katten, eten die alles? Want dat is toch niet zoals met honden, dat die aan tafels toe staan van geef mij, geef mij, geef mij. Allee, vroeger hadden wij katten en ik heb het gevoel dat die nooit zo mee wou eten als ik een koekje aan het eten was of whatever.
0: Wel, laten we zeggen, er zijn vooral uitzonderingen. Er zijn katten die echt bijna gelijk honden zitten te bedelen. Maar dat is wel de overgrote minderheid. En dat is waarschijnlijk voor een groot stuk net daardoor. Heel veel van de, ook wel iets minder gezonde snacks en dingen die wij graag eten, zeker als dessertje, ja, dat is allemaal zoet, hè. Dat is allemaal suiker. En daar zijn die relatief onverschillig voor. En daarom dat die veel minder getriggerd worden, terwijl honden dat uiteraard wel doen.
2: Zeg maar, en dan misschien soms komt dat dan omdat het genetisch zo gegroeid is in de loop der tijden, dat zoet slecht zou zijn voor hen. En dat ze daardoor een afkeer daarvoor ook hebben gekregen. En het ook niet meer proeven om den duur. Of heeft dat daar niks mee te maken, denk je?
0: Het zal waarschijnlijk minder te maken hebben met het feit dat het slecht is. Want dan, vaak als het niet slecht is, gaan ze juist meer receptoren kweken. Zoals bijvoorbeeld bitter. Die hebben 7 bitterreceptoren. Omdat dat juist belangrijk is. Omdat gifstoffen en al, dat is heel vaak bitter.
2: Ah.
0: Dus dat moeten ze wel. En daarom dat katten heel vaak, vanaf dat iets maar een beetje bitter is, moeten ze er niet van hebben. Wat dat op zich niet slecht is. Zoet is meer. Ja, eigenlijk die hebben dat gewoon voor niks niet nodig.
2: Ja.
0: Zoetreceptoren. In het wild komt die dat bijna niet tegen. En wat gebeurt ermee dat je niet nodig hebt? Ja, dat wordt langzaamaan in de evolutie uitgefaseerd.
2: Okay.
0: Dat is eigenlijk gelijk dat je nog een frigo hebt die draait in je garage, maar waar je niks hebt inzitten, dat verbruikt energie, maar je doet er niks mee.
1: Ja, maar...
0: Dus je trekt je beter als beest.
2: Ja.
1: Hoe oneerlijk is dat dat wij wel zoetreceptoren hebben? Ik wil die van mij ook afstaan. Ik wil die van mij ook niet gebruiken. Dat komt eigenlijk door onze voorouders, die hebben het te vaak gebruikt, waardoor ik nu niet van de vreet kan afblijven.
2: Ja, dat zal het inderdaad zijn.
0: Excuses.
1: Ik kan daar niks aan doen.
2: Oké, maar we hebben veel bijgeleerd. Eiwitten, dat vinden ze belangrijk. Eiwitten. En wat nog? Wat moet je nog geven?
0: Eiwitten en vetten.
2: Eiwitten en vetten.
0: Dat is belangrijk. Ja, maar eiwitten op nummer
1: 1. Proteïne. Daar is goed voor. Spieropbouw. Dat weet ik ook.
2: Die fitnesskap toch eigenlijk. Joshua Dutte, dankjewel voor de uitleg bij het cijfer. We hebben weer iets bijgeleerd op deze donderdag.
0: Graag gedaan.

0: Kijk, toch een beetje wakker worden alsjeblieft. Zeker als je onderweg bent. Sleeping My Car van Roxette bij Joe. We zijn bezig aan ons 11e seizoen. Er zijn wat dingen die nieuw zijn in ons programma. Ook dingen die terugkomen. Straks steek van de week, dan acteren wij iets uit een film of een serie na. Kan je leuke prijzen mee winnen. Dat is voor 8:15. Op datzelfde uur op woensdag hebben we altijd Rick Tors. En die was gisteren te gast. Rick Tors, als je dilemma's hebt voor hem, dan mag je die altijd opsturen. Via de Joe-app of via onze website. Want wie schotelde die dan echt voor? Gisteren was het wel een goed dilemma. Gisteren ging het over een papa die heel erg bezorgd was. Hun dochter ging op kot, het academiejaar staat binnenkort, en hij heeft nu al in het snotje dat haar nieuwe lief, relatief nieuwe lief, erbij gaat wonen op kot, terwijl zij betalen, terwijl hij vindt dat ze moeten studeren en zo. En ik vond Tors zijn antwoord heel slim. Ten eerste zei, moet je die jongen de hemel inprijzen, dan verdwijnt hij vanzelf wel, vroeg of laat, en steek uw studenten toch gewoon op een kot met een kotmadam, want die hadden stiekem alles in de gaten in jouw plaats.
1: Maar dan moeten ze wel blijven en niet halverwege het jaar stoppen.
0: Wat bedoel je, de studenten? Ja, natuurlijk.
1: Nee, het gaat over de Kotmadam.
0: Ah ja, de Kotmadam.
1: Ja, want vanavond is een nieuwe aflevering van Kotmadam Sarafian.
0: Barbara Sarafian.
1: En het nieuws is al bekend. Ze stopt. De Kotmadam stopt. Ze stopt halverwege het seizoen omdat ze het te druk heeft eigenlijk met haar professionele activiteiten. En het ging gewoon niet meer. En hoe gaan ze dat oplossen? Wij weten dat al stiekem. Wij weten dat al stiekem van in de wandelgangen.
0: Je mag het niet vertellen. Hè.
1: Maar ik mag het niet vertellen, hè?
0: Mag het niet vertellen.
1: Wat, u was al bang aan het kijken. Dat
0: maar mensen moeten vanavond
1: vertellen.
0: Kijken. Het gaat op televisie gebeuren. Wij mogen dat nog niet onthullen.
1: Ja, ja, maar het staat nu wel overal. Hè,
0: dat niet hoe ze het gaan oplossen. Staat
1: nee,
0: staat
1: dat niet. Maar dat gaan wij. We weten het al. En we hebben al een gesprekje geregeld voor morgen.
0: Ja, ja, ja, dat wel. Ja.
1: Dat mag ik toch zeggen.
0: Ja, dat mag je wel zeggen. Ja,
1: voor fans van het programma.
0: Ah, ja, oké, okay, dat is de chronologie. Dus het is al bekend dat ze stopt.
1: Ja?
0: Vanavond ga je zien op televisie wat er allemaal gebeurt, maar alle
1: en ik
0: details
1: mag niet zeggen wie de vervanger is. Oh.
0: Nee, dat mag je echt niet zeggen.
1: Nee.
0: Ja, maar die heb je toch gezegd. Dus morgen vroeg gaan we dan bellen met
1: de vervanger.
0: Oh. Ah ja, de vervanger.
1: Man, vrouw, kop meneer misschien.
0: Dat woord zo. Ja.

0: Hier ze. Kom maar dan, Bukkings. Dat zou nogal wat zijn. Ik kan nu al heen. Ik zou toch godverdekken nog iedere dag twee keer naar Holland of drie keer, nee? Allee, Anke, stel de kandidaat, jong. Ik hoop dat hij is. Zoei.
1: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Huh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt,
1: oh,
3: op conference peren en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, met een held.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
5: Hey, lieve studentjes en begeleiders. Welkom in het Zottekot, kalt Sven en Anke elke ochtend tussen 6 en 10. Nieuws met Grim.
6: Goedemorgen iedereen. De kust is opnieuw populair om iets te kopen. Trump belooft elke Amerikaan geld en Alexander Blok strandt in de kwartfinale van de US Open. Er zijn opnieuw meer appartementen aan de kust verkocht. Zo'n 8% meer tijdens de eerste helft van dit jaar, als je de cijfers vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de kustbarometer van de notarissen. Vooral Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen zijn populair. Notaris Bart van Opstal.
7: Je ziet dat vandaag de dag kopers toch wel gemakkelijker dichtbij iets kopen. Je hebt dan ook het klimaat dat ook wel een rol speelt. Want aan de Belgische kust heb je minder extreme temperaturen die je bijvoorbeeld in het zuiden van Europa wat meer kan hebben.
6: Ook de prijs ging met zo'n 7% omhoog. Gemiddeld betaal je zo'n €350.000. Op een republikeinse partijbijeenkomst in Texas in de VS heeft de Amerikaanse president Trump geld beloofd. €5.000 voor elke Amerikaanse volwassene. Dat is omgerekend zo'n €4.300. De voorwaarde is wel dat de republikeinen aan het roer blijven in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Dat is de inzet van de midterms. Het is voorlopig onduidelijk waar dat geld vandaan zou komen en zelfs of dat legaal is. En die partijcongressen vinden normaal gezien plaats in een verkiezingsjaar, maar Trump doet het nu al, want over 2 maanden zijn er dus de midterms, de tussentijdse verkiezingen, zeg maar. En de populariteit van Trump daalt en dus probeert hij stemmen te ronselen. Amerika-correspondente Grete Keizer volgde de speech van Trump.
8: Amerika staat voor een belangrijke keuze. Ofwel gaan we naar jaren van wanbeleid met de democraten in de meerderheid. Ofwel zetten we het succes dat ik ben begonnen, zetten we verder aan jullie de keuze. Trek dus massaal naar de stembus. De president trekt op verkiezingspad.
6: Want als de democraten de meerderheid pakken, kan Trump zijn beleid moeilijker doorduwen. Geen halve finale voor Alexander Blok op de US Open tennis. Hij gaf op in zijn kwartfinale tegen de Rus Khachanov in de 3e set door te hevige rugpijn.
9: De enige reden waarom ik op het veld startte is omdat ik besef hoe zeldzaam het is om op Arthur Ashe te spelen. Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven.
6: Blok is wel de eerste mannelijke Belg die in de kwartfinale stond op het toernooi daar. En het Antwerpse Zuidpark maakt kans op de European Prize for Urban Public Space. Dat is een Europese prijs die projecten beloont die de ruimte teruggeven aan stadsbewoners. Het Zuidpark was jarenlang een onderdeel van de haven. Nadien werd het een grote betonnen parking. En in de zomer van 2024 werd het omgetoverd tot een echt park. Of het de prijs ook wint, weten we op 15 oktober.
10: Ah, het is de ideale dag om in een Zuidpark te wandelen. Of een Oostpark, een Noordpark, een Westpark. Want het wordt een topdag, hè Frank?
11: Ja, ideaal weer dus om naar buiten te gaan. Wel op dit moment nog fris, maar uiteindelijk wordt het een graad of 20. Het zal overal droog zijn met een beetje een mix van zonnige perioden, maar op een moment wolkenvelden. Dus op dit moment schijnt niet overal de zon. Dus het loopt van de dag wat stapelwolken. Maar al bij al een redelijk oké dag. Morgen gaat het regenen en de vroege ochtend in het westen van het land al. Dat schuift dan op naar het oosten bij 21 graden. Zaterdag is dan de betere dag van het weekend. Droog weer met wat zon bij 22 graden. En zondag zou het tijdelijk regenen. En dan wordt het een graad of 20.
10: Het gaat langzaam richting Brussel op de E40. Tussen Wetteren en Aalst gebeurde een ongeval, verlies je 40 minuten. 20 minuten extra tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. E19 tussen Zemst en Machelen een half uur. Ook een half uur richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West een kwartier. En nog 25 minuten op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde. Daar viel het door een defect voertuig.
12: We willen de sfeer niet te veel verpesten en het er ook niet elke dag opnieuw invrijven, maar de regering is veel geld aan het zoeken. Dat gaan ze bij ons moeten komen halen, terwijl ze zelf ongelooflijk veel geld aan het uitgeven zijn nog altijd. Zeer boeiend in de HLM. Ze hebben een groot onderzoek gedaan naar welke subsidies worden gegeven.

0: we allemaal al langer. Life is a rollercoaster, Ronan Keating. Yep, ik zei het net al, de federale regering is volop aan het onderhandelen over de begroting. Ze moeten heel veel geld vinden, allemaal. De Vlaamse regering, de federale regering, overal moet er geld gevonden worden. En ze kijken, naar het schijnt, ook naar de subsidiepot, eindelijk. Want daar wordt al lang over geroepen dat we veel te veel geld uitgeven. Er is onafhankelijk Vlaams parlementslid, Maurits van der Rijden. Die zat vroeger bij de Liberalen, die zit nu in zijn eigen project, Project Durf, als onafhankelijke. En die bekritiseert in het parlement geregeld wat hij nutteloze subsidies noemt. En als je hem dan hoort tekeer gaan, sorry, maar dan denk je, man, nee, dat kan toch niet dat wij daar allemaal belastingsgeld aan geven.
1: Meneer de minister, een culinair centrum, 38 miljoen euro in Antwerpen, allee, in deze tijden. 13 miljoen voor Avanza. Weet je wat die doen? Die doen boswandelingen voor 3D-growth. Miljoenen subsidies voor allerlei klimaatorganisaties die acties organiseren om bedrijven kort en klein te slaan. Zelfs 500.000 subsidies voor organisaties die geloven in de krachten van draken en engelen voor het beste uit jezelf te halen. En dan hoor ik hier de minister-president zeggen van, ja, dat is misschien mijn mening niet, maar ik vind dat wel goed dat die organisaties kunnen bestaan. Die organisaties mogen perfect bestaan, maar daar moet toch in godsnaam geen overheidsgeld naartoe gaan?
2: Ja, Maurits van der Rijden, de klokkenluider van de subsidies. En dat horen we allemaal graag, maar we kunnen het amper geloven. Maar journalist Joppe Nuyts van de onderzoekscel van HLN heeft het ook helemaal uitgeplozen voor ons. Een hele goede morgen. Jij bent wat tegengekomen, hè?
3: Goedemorgen. Ja. We hebben de volledige lijst van 106.000 subsidies doorgenomen.
2: 106.000 subsidies. Oké. Ja, wie is de echte grote slok op?
3: Dat mag niet verbazen, maar dat is de stad Antwerpen. Lokale besturen krijgen een heleboel subsidies natuurlijk om hun basiswerking te garanderen. En zij kregen dan in 2025 meer dan 1,2 miljard euro aan subsidies. En dat is behoorlijk veel als je dat gaat vergelijken met andere steden. Dat is niet alleen meer dan dubbel zoveel als de tweede in de lijst van alle subsidies, dat is de stad Gent. Die krijgen iets meer dan 600 miljoen euro subsidies, maar dat is ook 350 miljoen euro meer dan alle andere Vlaamse provinciehoofdsteden opgeteld.
2: Maar kunnen ze dat verantwoorden waarom Antwerpen zoveel krijgt?
3: Ja, ik kan dat zelf moeilijk uitleggen, maar ik heb die vraag wel gesteld aan experts. En zij vertellen me dat dat niet enkel en alleen gebaseerd is op het aantal inwoners. Dat hangt af van heel erg verschillende parameters. Van bijvoorbeeld fiscale draagkracht of centrumfuncties. Dat of een stad of gemeente ook gebruikt wordt door inwoners in omliggende gemeentes inderdaad. Sociale noden. Ja. Een deel van dat geld gaat trouwens sowieso naar grotere steden als Antwerpen of Gent. Dus zij krijgen sowieso daar een bedrag van. Al vragen die experts zich ook wel af hoe goed die subsidies nog afgestemd zijn op de realiteit als het gaat over lokale besturen. Omdat ja, centrumsteden krijgen traditioneel veel meer. Maar de Randstad, ja, die worden ook veel meer geconfronteerd met problemen. Dezelfde problemen als in grote steden zoals armoede en integratie. Dus dat is ongetwijfeld iets waar beleidsmakers nog naar zullen kijken.
0: Oké, maar goed, daar kan je nog wel iets bij voorstellen. Er is veel armoede, daar moet geld naartoe gaan. Scholen moeten daar kunnen draaien. Ik begrijp dat ook nog wel allemaal. Maar als je dan dat absurde lijstje hoort daarnet van Maurits van der Rijden, ja, daar krijgen we toch de kriebels van. Zit daar eigenlijk nog veel vet op de soep om eraf te halen, om die begroting in orde te krijgen? Of overdrijft Maurits dat? En is dat gewoon geld dat we nodig hebben voor het functioneren van onze maatschappij?
3: Ja, ik vind dat heel moeilijk om daar een waardeoordeel over te vellen als journalist. Maar wat ik wel heb gedaan, is ik ben gaan zoeken naar subsidies die in het verleden heel veel kritiek hebben gekregen en die bijna onweerlegbaar zijn op het gebied van moeilijk te verantwoorden. En in dat kader kwam ik al snel uit bij de KMO-portefeuille. Dat zijn subsidies die bedoeld zijn om ondernemers te ondersteunen met bijvoorbeeld opleidingen. En eerder kregen die al kritiek omdat er bijvoorbeeld subsidies gingen naar, ik zeg niet maar iets, dierentolken of andere totaal onwetenschappelijke zaken. Die zijn er ongetwijfeld al voor een deel uit, maar nog niet helemaal hebben we ontdekt. Want we vonden bijvoorbeeld holopathische therapeuten die nog subsidies krijgen. Die zeggen dat ze acute en chronische pijn kunnen verhelpen op basis van trillingen in je lichaam. Dat zijn toch zaken waar gezondheid...
0: Ik krijg er ook trillingen van in mijn lichaam als ik dat hoor, ja.
2: En dingen, 115.000 euro voor een Palestijnse circusschool. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
3: Ja, dat is. We hebben ook gekeken naar de buitenlandse subsidies. Dus subsidies die gaan naar organisaties buiten, niet alleen Vlaanderen, maar ook buiten België. Maar bijvoorbeeld die subsidies voor die Palestijnse circusschool, ja, die vallen dan weer binnen de pot van culturele subsidies. Dus dat gaat over een samenwerking die de Vlaamse overheid al langer heeft met een organisatie in Palestina die dan werkt rond uitwisselingen en rond workshops. Dat
2: klopt
3: al een aantal
2: jaar. Dat is toch ook allemaal
0: lastig. Maar ja, ik kan me voorstellen, die kinderen hebben het er ook niet gemakkelijk. Maar ja, we hebben ook niet gigantisch veel geld meer over. Heb je het gevoel dat door wat jij nu publiceert, door wat Maurice van der Rijen roept, dat heel veel mensen vanuit hun buikgevoel zeggen €800.000 van een podcast over jezelf te kunnen zijn? Heb je het gevoel dat ze dat begrepen hebben nu, de verschillende leden van de regeringen, en dat ze van plan zijn om daar geld te gaan zoeken bij een moeilijke zoektocht? Of gaat dat weer niet gebeuren? Wat denk je?
3: Ja, dat is de vraag. Wat ik vooral interessant vind is, en dat zeggen experts ook, het feit dat subsidieregister nu al een aantal jaren online staat en dus volledig transparant beschikbaar is, betekent ook dat iedereen daar kan gaan inpluizen. Het is een huzarenwerk natuurlijk, maar wij hebben dat gedaan door bijvoorbeeld taalmodel Cloud daarop los te laten, daar vragen dan aan te stellen. En zo kom je eigenlijk al heel snel terecht bij de grote lijnen, maar ook de kleine uitzonderingen. En ja, we weten dat politici die lijst natuurlijk ook hebben, daar ook eenvoudig in kunnen zoeken. Dus je zou denken dat die zoektocht dan al een heel stuk makkelijker is naar waar gesnoeid kan worden en waar niet.
0: Het zal wel moeten, als je ziet hoeveel geld ze zoeken. Ze gaan het niet alleen maar bij ons kunnen komen halen.
2: Die 38 miljoen voor een culinair museum, dat vind ik toch ook wel een
0: prachtige subsidie. Dat vind ik dan wel weer
2: 38 voor een culinair museum, hè.
0: Niet voor de fritkot, hè.
2: Niet eten, hè.

0: mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
1: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis. Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
2: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
3: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
2: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust.
3: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
2: Aha, oké. Okay. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet. Een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrin. Een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties. Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
5: Zie het groter voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Humo! Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
7: Hij klappen ook vrij goed, is Vlaams.
6: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
7: Humo!
8: Het moment van de waarheid, het is Rob over onder en het is eronder een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
9: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
10: This is true.
11: Zet je radio even wat harder. Herken je hem? Crazy. En binnenkort hoor je dit live. 23 oktober Antwerpen en 13 maart Hasselt. Tickets via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en het laatste nieuws.
12: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
13: Ramen, deuren, veranda's. Reinhards
14: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinhards.be.
15: De Ochtend van Joe met Sven en Anke. Elke werkdag

0: Hallo, destijds ons camperliedje, ja? I Just Might van Bruno Mars. En ik zou zeggen, goedemorgen, het is donderdag, de vrijdag van de mensen die niet kunnen wachten.
1: Okay.
0: Dat is toch goed omschreven,
1: dat
0: hè?
1: Dat is heel mooi omschreven.
0: Voilà.
1: En dit is Golden Earring en die heerlijke When the Lady Smiles. Goedemorgen.

0: Weet je, eigenlijk zouden kunnen zeggen wie de hoofdrol speelt in het programma dat we naspelen in Take van de Week. Want er zit toch geen 100.000 programma's op dit moment.
1: Moeten we de naam al zeggen?
0: We hebben niks mee verklapt. Sander gaat er niet mee akkoord. Dat is te veel.
2: Zoveel aan het verklappen vanmorgen.
0: Hey, ja, maar ja.
1: RVG.
0: Ruben van Gucht. Het is een van de 100.000 programma's van Ruben van Gucht.
1: Ja, sla Wikipedia maar eens open. Ja, maar ja. En zelfs dan is het nog moeilijk als je de lijst naast je hebt.
0: Nee, dan maar eens achterhalen. Ja. Nieuws van 8:30 met Grim.
3: Goedemorgen, het is file rijden als je van Gent naar Brussel moet. En dat komt door een groot ongeval met meerdere voertuigen op de E40 ter hoogte van Erpenmeren. Zo dadelijk vertelt Ankie hoe lang je daar nu nog stilstaat. Er zijn nog nooit zoveel subsidies uitgedeeld in Vlaanderen op een moment dat er fors bespaard moet worden. Dat blijkt uit onderzoek van HLN. Vorig jaar ging er net geen 20 miljard euro naar lokale besturen, ondernemingen of sport- en cultuurverenigingen. En op een republikeinse partijbijeenkomst in Texas in de VS heeft de Amerikaanse president Trump geld beloofd. $5.000 voor elke Amerikaanse volwassene. De voorwaarde is dat de Republikeinen aan het roer blijven in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Want dat is de inzet van die midterms. Het is voorlopig onduidelijk waar dat geld vandaan zou komen en zelfs of dat legaal is. Eerst is zonnig, nadien meer bewolking, maar het blijft wel droog vandaag bij 21 graden. Morgen meestal droog ook en zonnig, met aan de kust wel kans op een bui en 20 graden.
0: Nu ben ik benieuwd naar die file, want het is behoorlijk stevig.
1: Ja, richting Brussel dus, op de E40 tussen Merelbeke en Aalst, ongeval in Erpenmeren. En daardoor schuif je nu op dit moment 1,5 uur aan, maar dat gaat waarschijnlijk nog oplopen. Tussen Bertemens en Stevenswoluwe verlies je 20 minuten, 40 minuten op de E19 tussen Zemst en Machelen, A12. Tussen Londerzeel en Domein Leventhalen een kwartier. 20 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals West en Antwerpen Oost. A12 tussen Boom en de Kleidalaan een kwartier. Ook een kwartier op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West. En op de Brusselse bindering tussen Expo en Machelen 20 minuten. En dat zijn de files alleen vanaf 15 minuten.
4: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blaklader.
0: Oké, mannen. Wij vrouwen en iedereen heel veel sterkte als je in de file staat. We gaan goed.

0: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
2: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
0: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.

0: kan er me zoiets bij voorstellen. Prachtige foto in de app van Joe gekregen van Griet de Bakker. Griet is aan het wandelen in het ochtendzonnetje. Is aan het genieten van de fijne muziek die we aan het draaien zijn. Dat is Valerie Tavares. Heaven Must Be Missing an Angel. Loopt langs een groen pad waar de paarden over de haag staan te kijken. Geniet van je ochtend, Griet.
1: De take van de week.
2: Het moment waarop je 10 cinematickets of een abonnement op streams mee kan verdienen en ook nog een keuze moet maken tussen chips en popcorn. Ja, we hebben het al gespoild. We spelen vandaag een programma na met daarin de hoofdrol Ruben van Gucht. Uh-huh. Het gaat niet anders. Ik bedoel, die speelt in 3 miljoen programma's mee.
0: Er zijn wel geen programma's meer waarin hij in zit.
2: Het gaat zoeken worden om nog andere programma's ook te vinden. Dus sowieso gaan we die nog eens doen. Bij een ander programma dit seizoen. Maar wat is het vandaag geworden? Nog een kleine tip. Ik ben ervoor naar de Carrefour moeten gaan. Ik heb dat boek moeten kopen.
0: Ah, ja,
2: hè?
0: Dat
2: spelboek. €20. En ik ben dat briefje kwijt. Ik kan dat niet meer binnenbrengen.
0: Dan leidt het genoeg aan. Kijk.
2: Dus als iemand het nog achteraf moet hebben, ik geef het weg. Okay. Gratis en voor niets, ook via de Joe-app. Maar ja, het is maar het boek en de ja, dat is te voldoende nu.
0: Oké, stuur het door via de app van Joe.
1: Action! De take van de week.
2: Oh, sorry, maar deze is niet eerlijk, hè. Want ik weet dat hij van Oostende is. En toch zegde jij dat hij met een I begint. Maar hij is van Oostende.
0: Nee, van Oostende.
2: Maar dat is wel... En hier is ze. Deze was... Oh, sorry, maar die ken ik al heel mijn leven. Die is van Geel. En jij zegt dat die...
0: Nee, maar bij mij staat dat op de plaats waar ik ze ontmoet heb. Hè, dat is toch logisch?
2: Maar ik weet toch niet waar dat jij hebt ontmoet?
0: Nee, deze gaan we niet doen, hè. Knip, dat gaat er niet in zitten, hè.
2: Maar ik weet toch niet waar dat jij die mensen ziet?
0: Ja, oké, dat weet ik. Maar ik weet het wel.
2: Ja, maar zie jij, dan kan niemand eraan uit, hè.
0: Ja, maar dat was de bedoeling, ja. Dat was een anonieme lijst.
2: Oh, maar dat is toch niet eerlijk, zeg. Dat is niet eerlijk.
0: Gaan we

0: Mag ik eerlijk zijn, als ik zelf zou luisteren naar de radio en ik hoorde die opgehalen, ik zou het begot niet weten aan welk programma het was. Tot natuurlijk op het eind de titel van het programma duizend keer werd gezongen.
1: Ik heb het ook niet gezien.
0: Ah, oké.
1: Okay. Maar ik kijk ook niet echt televisie. Ik volg alles via Instagram, via snippets.
0: En dat passeert.
1: En het was een snippet. Ja, ja. Een hele goede morgen, dag Stefanie de Weert. Hallo.
2: Goedemorgen,
1: dag. Hey, dag Stefanie. Welk programma zochten we?
2: OGP.
1: Ja, ja, we moeten toch nog even officieel dit afhandelen. Hè. Zeg Stefanie, wat vind jij van de figuur Ruben van Gucht? Oh. Heb jij zoiets van, het kan niet Ruben van Gucht genoeg zijn op de televisie? Of heb je zoiets, niet mijn type jongens, laat het.
2: Niet mijn type jongen.
1: Ja. Ja? Ja, maar weet je, ik hoor dat wel. Ik vind dat wel straf dat hij in elk programma opduikt, want ik hoor die teneur wel vaker bij vrouwen.
0: Is waar?
1: Ja.
0: Oh, ik ken ook een paar vrouwen die hem wel interessant vinden.
1: Ja, ja, maar dat is een type vrouwen. ik merk dat er een heel groot overdeel is dat zoiets heeft van, niet voor mij.
0: Zeg, maar ja. Wat wil je? Ja. Wil je een streamsabonnement of wil je naar de cinema gaan met 10 tickets?
2: Naar de cinema gaan.
0: Naar de cinema gaan. Oké, okay. En wil je een banaan of wil je een peer?
1: Allee.
2: Optie, dat is banaan.
0: Ja, oké, okay, goed, perfect.
1: Maar Stefanie, we zijn het er wel over eens. Ruben van Gucht, dat is wel ambiance in de keten.
2: Dat absoluut wel.
1: Ah, wel. Hey,
0: chips of popcorn, dat moet je nou even zeggen, want die banaan was een mopje.
2: Nee.
0: Wat?
2: Ja, chips graag.
0: Oké, okay, chips. Oké, okay, wordt voor gezorgd.

0: Mark stuurt dat dus nu toch eens echt een mooi liedje, hè? Tof ritme. En een andere Anke zegt, prachtige heese stem. Boston van Stella Lefty.
1: We gaan 25 jaar terug in de tijd. Zet de radio nog maar één keer wat harder.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we je updates over je verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Met Kooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kooker, de kraan die alles kan.
3: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
4: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Krevel.
9: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
8: Krevel, leef beter.
10: Voor die enkelingen die tegen 9 uur nog niet wakker zijn, zometeen Avicii en Wake Me Up. Nieuws van 9 met Grim.
11: Goedemorgen, een kettingbotsing op de E40. Trump wil geld uitdelen en augustus was nog nooit zo warm. Op de E40 richting Brussel is een kettingbotsing gebeurd ter hoogte van Erpenmeren. Daarbij zijn 8 auto's betrokken. 2 rijstroken zijn versperd, dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.
12: Dat zijn 2 ongevallen kort na elkaar gebeurd, rond 7:45. Het eerste, een botsing van 5 auto's. En dan in de file die daardoor ontstond, is er nog geen halve kilometer daarvoor een tweede botsing gebeurd in die drukte. Daar een vrachtwagen en een auto en een motorrijder.
11: Op een Republikeinse partijbijeenkomst in Texas in de VS heeft de Amerikaanse president Trump geld beloofd. $5,000 voor elke Amerikaanse volwassene. Dat is omgerekend zo'n €4,300. De voorwaarde is dat de Republikeinen aan het roer blijven in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Want dat is de inzet van die midterms. Het is voorlopig onduidelijk waar dat geld vandaan zou komen en zelfs of dat legaal is. En de afgelopen maand augustus was wereldwijd de warmste sinds het begin van de metingen. Het werd volgens de Europese klimaatdienst Copernicus gemiddeld net geen 17 graden. Het was daarmee wereldwijd 1,65 graden warmer dan in de tweede helft van de 19e eeuw, waar Copernicus altijd mee vergelijkt. En daarmee is de drempel uit het klimaatakkoord van Parijs overschreden.
10: Lekker warm. Frank, goedemorgen. Wat wordt het bij ons hier de komende dagen?
13: Weet je wat, ik ga eerst even zeggen hoe het op de E40 zit, want mensen willen het allemaal weten. Richting Brussel, daar is een zwaar accident gebeurd, kettingbotsing tussen Wetteren en Aalst. Daar verlies je intussen al 2 uur. Het gaat ook traag tussen Bertemens en Stevens-Woluwe, 20 minuten. Op de E19 tussen Zemst en Machelen, een dik half uur. Een kwartier op de A12 tussen Londerzeel en Domein Levendalen. Richting Hasselt, E313 tussen Herentals Industrie en Geel-West, verlies je door een ongeval 1 uur. 20 minuten op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Richting Antwerpen op de E313 nog tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En dat zijn de files vanaf het kwartier.
10: Dankjewel Anke. Ik denk dat Frank nu misschien wel tevoorschijn is gekomen. Goedemorgen Frank.
14: Goedemorgen.
13: Hela.
10: Hey Frank, heb jij nog niet door dat wij het weerbericht nu altijd meteen na het nieuws doen? En het is een kort nieuws om 9 uur. Ja? Of is je apparatuur die niet werkt?
14: Het is de apparatuur die niet werkt.
10: Nou,
14: om een of andere reden krijg je verbinding.
10: Buitensmijten.
13: Ja, dat
14: om 9 uur.
13: Maar kom dan live naar hier.
10: Ja, kom live vanaf elke dag. Frank, vertel eens, welk weer krijgen we vandaag en de komende dagen?
14: Ja, vandaag ziet het er allemaal redelijk goed uit. Hè? Met droog weer, op sommige plaatsen toch zonnige periode. Op andere plaatsen is er redelijk wat bewolking. Maar enfin, dat wolkendek dat gaat wel breken. En dan krijgen we overal een beetje een mix van zon en stapelwolken. En na een frisse start weliswaar wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dus dat ziet er goed uit. Morgen is het dan toch net iets minder. Regenzone komt onze richting uit. Het gaat al regenen in de ochtend in het westen van het land. En dat schuift dan wat op richting het oosten. Dus ook daar zijn dan enkele druppels te verwachten. En dat bij temperatuur van 21 graden. ja, het weekend, dat wordt nog steeds bevestigd dat zaterdag de betere dag zal zijn, dat het droog gaat zijn, met na het ochtend grijs, redelijk wat zon toch bij momenten, en dat met aangename temperaturen van 22 graden. Zondag daarentegen, dan lijkt het allemaal wat minder te gaan zijn. Dus tijdelijk gaat het dan regenen vanaf het noordwesten, en dan wordt het maximaal een graad of 20.
15: Dankjewel Frank. En goedemorgen allemaal. Zoals beloofd, Avicii, Wake Me Up. En zometeen moeten we nog wel eens een keer een verjaardag vieren. We mogen het niet vergeten. Als we het vergeten, dan...

0: Wake Me Up van Avicii. En voor alle duidelijkheid, voor degenen die het misschien nog niet weten, of die van achter in de zaal zitten, we maken u al wakker vanaf 6 uur elke dag. Ja, dat is het.
1: Sven en Anke. Kom maar het over de seizoen. Zeg, 10 september vandaag. Als je jarig bent, ben je in goed gezelschap, want jarig. Ik ga het spelletje met jullie spelen. Colin Firth, de acteur.
0: Och, wacht, die gaat toch al in de 60 zijn. Dat is de tegenspeler.
1: Nee, 66 is hij.
0: Wat dacht jij?
2: 53.
0: Die speelt al sinds 89 in al die films.
1: Ik ben 53. Die man is toch een stuk ouder.
2: Ik dacht jij in de 60.
1: Guy Ritchie, die was ooit met Madonna toch nog samen.
2: 58.
0: Die gaat...
1: Weet jij dat of wat?
2: Nee, is het zo?
1: Ja, 58.
0: Nee. Ik wil ook meespelen, hè. Hou je bek.
1: De man van Feliz Navidad, José Feliciano.
0: Die is toch al heel oud.
1: Is oud.
0: 88.
2: 73.
1: 81 is die.
0: Oh.
1: Yves Segers.
0: Oh ja, dat weet ik.
2: Ik weet.
0: Die is even oud als u, Sven?
1: Nee, die is ouder.
0: Echt?
1: Ja.
2: 55.
1: Yves Segers.
0: Amai, die is wel nog strak.
1: Francis Leffenburen.
0: Oh, dat weet ik. 38.
1: Ja? 38, ja. En dan een hele belangrijke, want goed, dat moeten we echt even doen. Loes van den Heuvel, Carmen Waterslagers uit FC De Kampioenen. Het is een heel belangrijke leeftijd. De ronde leeftijd, hoe oud zou die worden?
2: Rond 70 dan?
0: Nee, die gaat 70 zijn.
1: Het is 70.
0: Ja, ja, ja.
1: Het is heel belangrijk dat we dat even zeggen. Oh, Loes, of je nu luistert of niet, gelukkige verjaardag, proficiat Carmen. Want ik weet uit ervaring, als je haar verjaardag vergeet, dan kan ze niet tegen. Hè? Want Xavier, die heeft dat vaak voor onder zijn voeten gekregen. Hè?
3: Ik zou blij zijn, hè, moest mijn Xavier eens één keer in zijn leven aan mijn verjaardag denken.
1: Ja. Ja.
4: Oh, nee. Hoe kunt u nu de verjaardag van zo'n schoonvrouw vergeten?
1: Voilà.
3: Nee, hij wist mij ieder jaar proficiat, hè?
4: Wel?
3: Ja, met 2 of 3 weken vertraging.
4: Ik zal het hem eens in zijn oog blazen.
3: Durft dat niet, hè?
4: Ja, maar...
3: Nee, hij moet daar zelf maar aan denken. Hij is daar groot genoeg voor. Allee, toch oud genoeg.
1: Zo'n lachbank is
0: sorry,
1: wel handig,
0: maar dat is toch echt heel grappig. Ja, dat is echt grappig.
1: Maar Loes, we zijn jou niet vergeten. Meer nog, wij hebben speciaal voor de gelegenheid alle kampioenen in de studio hier verzameld. Goedemorgen allemaal. Ja.
0: Hela.
1: En we gaan zingen met z'n allen.
5: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
6: Dat is het hoogste doosje allemaal.

0: Dus eentje zet. Of een Mrs. Know-it-all meespelen met de quiz. De 15 seconden quiz. Vanavond weer bij Tom. Het gaat nu over 3600, 700. Dat blijft maar oplopen, man. Die gast heeft geld.
1: Is dat zo'n moeilijke quiz?
0: Ja, 15 seconden. Je moet snel meespelen. Heb je toch al gehoord?
1: Dat is zo. Ja, maar... Zo, maar ja,
0: Als je luistert, vind je een quiz nooit moeilijk. En als je hem speelt, is met blokken net hetzelfde. Alle die blokken vallen verkeerd.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go Yellow!
1: Oh, schat, dat vind ik nu zo'n schoon huis.
7: Amai, en alles perfect afgewerkt, hè?
1: Ja, zeg, en is dat vloerverwarming?
7: Maar ja.
1: Oh my god.
7: Oh my god, bedoelt je?
1: Nee. Oh my god. Zo'n homemade home van Danielit, dat voelt direct als thuis.
7: Home my god.
1: Ja, je voelt het ook, hè?
7: Ja.
8: Kom naar de Homemade Home open deurdagen van Danielit in Wortegem-Petegem. En ontdek hoe we in onze ateliers kwaliteitswoningen bouwen met een ongelooflijk thuisgevoel. Maak een afspraak op danielit.be.
4: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
9: Ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
10: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
11: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
12: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
13: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verica.be.

0: Late Night, het programma van Tess, gaat niet alleen over de boom boom boom, maar ook over de bla bla bla natuurlijk.
1: Late Night. Tess op date met Herman Brusselmans.
2: Ja, het is helemaal terug van weg geweest met Herman Brusselmans als eerste gast. Je kan dat nu al bekijken, hè, via VTM Go en vanavond op Joe te beluisteren. Het gaat niet teleurstellend entertainment zijn, maar ja, de Herman, dat is al lang niet meer die kerel van in zijn boeken, hè. Daar deden al zijn personages altijd van achter in de poes naaien. Maar zo is hem niet meer.
0: Oh, dat weet ik niet.
2: Enfin, nee, hij is toch niet meer van de meerdere poezen.
3: Valena wist ik direct, dit wordt mijn laatste liefde. Oh. En ik ga 100% trouw zijn en monogam. Oh. En dat lukt ongelooflijk goed. Mooi. Natuurlijk kijkt er nog, zeker in de zomer, als vrouwen dan in ons geval, als man half gekleed rondlopen, natuurlijk kijkt er. Maar die drang van wat dat je ziet wil ook bezitten, die je als jonge man hebt, die is volledig weg.
2: En is dat door de leeftijd
3: allebei,
2: of is dat door de vrouw?
3: Allebei. Vooral door Lena. Oh. Ik heb ooit eens gezegd, ik ben veel te lui om mijn vrouw te bedriegen. En dat is waar gewoon. Hè. Al dat gedoe, afspreken ergens in waar dan niemand u mag zien, terwijl dat tegenwoordig overal vol camera's aan.
2: Ja, exact.
0: Oh ja, hij geeft eerst een compliment. Hij zegt eerst, het is door haar, het is haar. Maar ja, ik ben toch te lui om te bedriegen.
2: Ja, maar hij is de hele tijd, het is de hele tijd slaan en zalven in die podcast. Want hij zegt, Tess vraagt ook van, wie is jouw favoriete one night stand? En hij zegt dan, want hij zegt dat ook altijd in de humor, ja, Tess Goossens, dat ben jij.
0: Dat
2: en Tess wist dat nog niet gehoord. Tess, En ondertussen zegt hem dan ook, maar ja, intussen zei jij wel hoogbejaard, hè, Tess.
0: Ja, dat is wel waar. Want dat zijn mijn Brusselmans, dat weet je.
2: Maar dat is
0: keilieve gast.
2: Zeg toch, niet teleurstellend.

0: Ah, ik dacht nog even een crimineel feitje voor we naar koffietanken gaan. Het werd dan meteen Murder on the Dance Floor. Overdrijven, hè, we willen altijd het beste eruit halen. Sorry daarvoor. Nieuws van 9:30 met Grim.
1: Goedemorgen. Op het strand van Oost-Duinkerke is een lichaam aangespoeld. Uit de eerste vaststellingen van de politie blijkt dat het lichaam zwaar toegetakeld is. Hoe lang het al in het water lag is niet duidelijk. Voorlopig is er ook nog geen info over de identiteit. Het onderzoek loopt. Vlaams omgevingsminister Broens gaat slimme camera's zetten om natuurbranden sneller op te merken. Tijdens een eerste fase gaat het om een 15-tal camera's verspreid in belangrijke of grote bos- en natuurgebieden. Maar uiteindelijk moet heel Vlaanderen gedekt zijn met wat Broens het Vlaams vuurschild noemt. Het is nog altijd file rijden als je van Gent naar Brussel moet. Dat komt door twee ongevallen op de E40. Zo dadelijk vertelt Anke je hoe lang je daar nu nog stilstaat. Eerst zonnig, nadien meer bewolking, maar het zou wel droog blijven vandaag bij 21 graden. Morgen ook dan meestal droog weer en zon. Aan de kust is er wel kans op een bui bij 20 graden.
2: Ja, echt waar. Richting Brussel, als je van Gent komt, niet komen, hè. Of draai om, want intussen tussen Wetteren en Aalst verlies je 2 uur.
0: Dat gaat niet, hè.
2: Dat gaat niet gaan.
0: Nee, dat gaat niet gaan.
2: Draai om, allee, ja, ik weet
0: niet.
2: Als je nu instaat, ben je heel boos op mij en zeg je, ja, mooi praten, jij, Anke, maar ja, heel veel courage, want oh, het is niet fijn als je nu honger hebt, naar de wc moet, dorst, oh. Verder Everen en Kortenberglaan verlies je 1 kwartier. Tussen Bertemens en Stevens Woluwe 10 minuten. 20 minuten of 12 tussen Onderzeel en Domein Levendalen. E19 tussen Zemst en Machelen 20 minuten. Richting Hasselt op de E313 tussen Herentals West en Geelwest 35 minuten. 10 minuten richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West. Zijn wij hier aan het uitlachen? Maar ik meen dat oprecht. Dat is heel vervelend als je nu een hongertje hebt en je denkt, ik ging op het werk snel iets eten. Ja, ja, ja. Of aan het tankstation en je geraakt.
0: Het is goed, Anke. Het is goed.
3: Koffietank.
4: Met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag...
2: Schoon der Hagen in Sint-Lievens-Essen, dat ligt bij Herzelen. Goedemorgen, dag Helena.
0: Hey Helena.
5: Goedemorgen, dag Sven en Anke.
2: Schoon der Hagen, dat klinkt schoon, maar wat is het?
5: Ja, Schoon der Hagen is eigenlijk een organisatie die woonondersteuning en dagondersteuning biedt aan volwassenen met een verstandelijke beperking.
0: Ah, dat is kei tof.
2: Zeg, en jullie hebben op donderdag een eigen radioshow.
0: Echt?
2: Ja.
5: Ja, dat klopt. Op donderdag voormiddag, elke week, hebben wij binnen onze muren van het dagcentrum een eigen radioprogramma.
0: Mooi.
2: En hoe heet het?
5: Vroeger noemde dat Radio Robbedoes, maar ik heb de indruk dat ze een beetje naamloos zijn, dus ik denk dat we daar eens werk van moeten maken.
2: Maar weet je, van ons mogen ze het Sven en Anke noemen, hè? Van ons mag dat, hè?
0: Ik gebruik een eigen naam.
2: Maar ja, wacht, hè, welke liedjes hebben jullie aangevraagd? Wat zit ertussen? ABBA, Mamma Mia, Lean on Me van Bill Withers.
0: Ja, dat is allemaal goede muziek, hè?
2: Goed gedaan.
0: Ja. Ah, wel, neem dat ook maar in jullie playlist op, maar nu moet iedereen naar ons even luisteren. De koffiemokken komen er voor alle 15 aan, oké? Okay?
5: Oké, super,
0: dankjewel.
2: Groetjes
0: daar. Dag. Bye-bye, salut.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek.

0: Koffietanken.
1: Met Sven en Anke.
2: Dag Sven en Anke, ik ben Elena van VZW Schoendragen en ik wil het liedje Mamma Mia van ABBA. Ik vraag dit aan voor Geert. Geert is een van onze bewoners in het dagcentrum in Sint-Pieterszessen die heel goed

0: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
1: VTM.
2: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
3: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
4: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
5: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams wie?
4: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
5: Humo!
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
8: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
7: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op Volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: Koffietanken
11: met Sven en Anke.

0: is Joe.
1: Koffie tanken
0: met Sven en Anke.
2: Dag Sven en Anke, ik ben Elena van VZW Schoendragen en ik wil graag het liedje 10.000 terugballonnen van K3. Speciaal voor alle bewoners van het dagcentrum Sint-Vivesessen. Groetjes!

0: is Joe.
1: Koffietanken
0: met Sven en Anke.
2: Dag Sven en Anke, ik ben Elena van VZW Schoondragen en ik wil het liedje Lean on Me van Bill Withers voor de bewoners, begeleiding en personeel van het dagcentrum in Sint-Lieve-Lessen, omdat wij toch wel een hechte groep zijn die elkaar steunen in goede en ook minder goede tijden en dit liedje past daar toch wel bij.

0: Koffie tanken
1: met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vandaag iets met pit?
2: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1 plus 1 gratis.
4: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
6: Een hele goede morgen. Het is donderdag 10 uur en het nieuws krijg je van Emiel Wallais.
7: Goedemorgen. In Oost-Duinkerk is een lichaam aangespoeld. Vlaanderen werkt aan een Vlaams vuurschild en in het Franstalig onderwijs wordt gestaakt. Op het strand van Oost-Duinkerk is een lichaam aangespoeld. Uit de eerste vaststellingen van de politie blijkt dat het lichaam zwaar toegestakeld is. Hoe lang het al in het water lag, is niet duidelijk. Voorlopig is er ook nog geen info over de identiteit. Het onderzoek loopt. Vlaanderen wil natuurbranden sneller detecteren. Het bouwt daarom het Vlaams vuurschild, een netwerk van camera's en drones. Want nu zijn ze nog te afhankelijk van iemand die een brand toevallig opmerkt, zegt Vlaams minister van Omgeving Broens.
8: Dat zijn tussen Vlaanderen ook bosrijke gebieden van verschillende duizenden hectare. Op een uitkijktoren kan je niet elke beginnende brand meteen zien. Het is vooral cruciaal dat je zo snel mogelijk elke rookpluim kunt detecteren om te vermijden dat dat grote branden worden. En deze technologie, die slimme camera's die op de juiste plaatsen gaan staan, ja, die gaan ons daarbij helpen.
7: Kostenplaatje 3,8 miljoen euro. En in Luik start rond deze tijd een groot protest tegen het Franstalig onderwijs. Leerkrachten komen op straat tegen de besparingen en de nieuwe regels. Sinds 1 september moeten ze meer uur lesgeven per week voor hetzelfde loon. Het is de eerste grote actie dit schooljaar. Volgende week wordt er ook gestaakt. En ook vorig schooljaar werd er al geprotesteerd, onder meer in Brussel. Dat liep toen helemaal uit de hand. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft wel droog. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust wel kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt dan weer wisselvallig en zo'n 21 graden.
6: Twee files nog waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E40 richting Brussel nog 40 minuten tussen Wetter en Erpenmeren. De weg is daar wel vrij. Op de E19 nog een kwartier in de file tussen Zemst en Machelen.
0: Dit is Joe
1: met Heidi van Tielen.
6: Als jij jezelf omschrijft als een dieseltje, dan past de volgende song keihard bij jouw zak. Beginnen, maar dan opbouwen en uiteindelijk ontploffen. Dit is nog.

Amalia die deze week nog haar dochter verlost heeft van een losstaand melktandje door dat vast te binden met een draadje aan hun hond. Natalia riep dan de hond en hopla, het tandje werd er op die manier uitgetrokken. En dat deed mij meteen denken aan die leuke video's die Staf Koppes ooit heeft gemaakt met zijn kinderen en hun losse tanden. Inclusief zelfs toen het gebruik van een speelgoedhelikopter. Allemaal very, very funny. Maar je kan ook

I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. En er is vandaag weer een belangrijke nieuwe stap gezet in de toch al grote carrière van Taylor Swift. Want een onderzoekster heeft een aantal nieuwe ontdekte insectensoorten genoemd naar Taylor Swift. En dan vraag je je meteen af, waarom? Why? Uiteraard omdat je daar natuurlijk aandacht mee krijgt als onderzoeker. Maar blijkbaar, zegt die onderzoekster, zijn er ook gelijkenissen tussen die nieuwe insectensoorten en Taylor Swift. En ik dacht meteen van, oké, dat zijn insecten van die hele lange poten, omdat Taylor Swift gewoon een knappe grote vrouw is. Maar dat is het niet. Volgens de onderzoekers zijn de insecten lichtgeel, met hier en daar rode accenten, wat dan helemaal overeenkomt met de look van Taylor Swift, met haar blonde haar en haar rode lippenstift. Ja, ik ben stiekem wel een klein beetje jaloers. Ik zou dat ook heel graag willen. En als ik dan mag kiezen, graag een insect dat nogal onhandig is en overal tegenbotst. Ik pak namelijk zelf ook altijd mijn bochten wat te kort.

0: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
1: Oh.
0: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
1: Check.
0: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
2: Bebat.
0: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolley snoep voor maar 4,39 euro. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,92 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
4: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
6: Dit was fantastisch.
5: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
7: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
8: If you got a problem. Ja,
9: ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
7: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
10: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch zo goed als nieuw.
11: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, das? Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas? Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
12: Krevel.
13: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
12: Krevel. Leef beter.
14: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
15: Ramen, deuren, veranda's. Leinaars
16: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
17: I want you to want me.

Nog net uit de 70s. Cheap Trick and I Want You to Want Me. En als je je afvraagt hoe de jeugd van Ed Sheeran eruit zag in de 90s, gewoon goed luisteren naar deze song. Daarin vertelt hij alles. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Het is 11:30 geworden. Er zijn 4 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. E313 richting Antwerpen, daar de langste file. 21 minuten extra tussen Beringen en Ham komt door een ongeval. A12, 6 erbij, ter hoogte van Aartselaar. Op de E19 richting Brussel schuif je 10 minuten aan tussen Zemst en Machelen. En op de Antwerpse ring richting Nederland 7 minuten in de file tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West.
1: Heidi van Tielen.

acteur Koen de Bouw is een bom charisma, maar ook een heel interessante mens die goed kan vertellen. Al heel toffe tips en straffe verhalen gedeeld deze week in de Wegwijzer. En zometeen ga ik hem aan de tand voelen over zijn eetgewoontes. Wat eet hij graag en vooral waar doet hij dat graag? Dat

0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 €. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Curiosity Festival. Eindig de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. Eén podium, één festival. 6 dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be. Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
3: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
2: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
3: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
2: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
3: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
2: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
3: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, nee. 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Oh, schat, dat vind ik nu zo'n schoon huis.
9: Amai, en alles perfect afgewerkt, hè?
8: Ja, zeg, en is dat vloerverwarming?
9: Maar ja.
8: Oh my god.
9: Oh my god, bedoelt je?
8: Nee, nee, oh my god. Zo'n homemade home van Danielit, dat voelt direct als thuis.
9: Home my god.
8: Ja, je voelt het ook, hè?
9: Ja, ja, ja.
10: Kom naar de Homemade Home open deurdagen van Danielit in Wortigem Petegem en ontdek hoe we in onze ateliers kwaliteitswoningen bouwen met een ongelooflijk thuisgevoel. Maak een afspraak op danielit.be.
11: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
12: Volkswagen.

0: Gala is freed from desire, maar desire naar goed eten, dat hebben we toch allemaal, hè?
1: De Wegwijzer.
0: Koen de Pauw, goedemorgen.
2: Goedemorgen. We gaan het over eten hebben, ja, denk ik, vermoed ik.
0: Klopt, klopt. Het is eigenlijk nog wel wat vroeg op de dag. Het is nu zo 11:15. Maar ben jij iemand die zo toeleeft naar de maaltijden? Is eten voor jou echt wel een ding?
2: Ja, echt wel, want ik probeer zo laat mogelijk te eten. Ik probeer eerst, ja, ik heb onlangs voor een film moest ik 10 kilo bijkomen. Die moeten er nu terug af. Dus dat intermittent fasten en zo ben ik dan onder andere mee bezig en terug gaan sporten.
0: En werkt dat voor jou?
2: Ja, ja, dat werkt absoluut. Natuurlijk, 10 kilo eraf krijgen op mijn leeftijd, is echt wel een karwei. Dus maar het moet gebeuren. Want ik eet graag, ja.
0: En wat is zo jouw favoriete keuken? Waar grijp je eigenlijk altijd of het liefst naar terug?
2: Goh, dat is een beetje, ja, fusion, als dat woord nog iets. Dat is misschien een woord uit de jaren 2000. Ik weet het niet. Zo, ja.
0: Van alles
2: een
0: wat.
2: Mix van, ja. Het beste der, ja, van alle werelden, het beste zo'n beetje, ja. Maar eigenlijk toch vooral de Franse keuken nog altijd. Dat is toch iets waar ik mee opgegroeid ben ook. En dat, je weet het of je weet het niet, maar ik heb met die Masterchef meegedaan.
0: Ja, ja.
2: Maar ja, de macrobiotische keuken is iets wat me de laatste jaren heel erg bezighoudt. En dan heb ik voor die Masterchef me toch weer een beetje voorbereid. En die Franse keuken terug is vastgepakt. Dat hele boek, toen ik 10 kilo mis bijkomen.
0: Wat in de boter en de sausen en dat soort zaken. Ja. Oké, maar je kent dus wel wat van eten en ook van hetzelfde maken. Wat is zo jouw favoriete restaurant? Welk restaurant kan jou het meest bekoren?
2: Dat is er eigenlijk eentje hier bij ons in Mortsel, de Pastis. Dat is een brasserie met een echte chef en ongelooflijk fijne mensen in de zaal. En dat is gewoon fantastisch. Dat is, ja, Pastis is, ja. En dan is er Table de Maxime bij ons in Ardennen. Dat is een restaurant met een ster. Maar dat is wel grappig, want toen het nog geen ster had, waren we daar aan het verbouwen. Ons huis in de Ardennen. En we zaten altijd onder het slijk en konden daar nog niet douchen en zo. En op een gegeven moment hadden we echt wel een en ander, een beloning verdiend. En zijn we naar daar gereden, naar Oer. En dan hebben we de verkeerde ingang. Dat was de eerste keer dat we daar kwamen. En zijn we door de keuken en dan zo het restaurant ingelopen. Dus we zetten ons aan een tafeltje. En na een tijdje zie ik zo in de verte zo een modderspoor in dat ongelooflijk fancy restaurant. Ik denk, maar allee, dat kan toch niet, dat kan toch niet. En ik kijk en ik volg dat spoor. En kijk, dat loopt zo rond een paar tafels en ik volg dat helemaal tot onder mijn stoel. Dus dat was, ja.
0: It was you.
2: Dat was van mijzelf. It was me.
0: Ja. Maar ze hebben jou daar niet buiten gegooid en je bent er nog steeds welkom.
2: Ja, we zijn er bij wijze van spreken gebleven. En natuurlijk een sterrenzaak, dat komt er iedere dag of misschien zelfs niet iedere maand of ieder jaar. Maar af en toe met een hele, hele speciale gelegenheid zijn we daar wel te vinden.
0: Oké, twee hele fijne tips. Eentje wat verder weg, eentje wat dichterbij. De Pastis in Mortsel en dan die Table de Maxime in Oer. In Luxemburg is het, hè?
2: Ja,
0: voilà. Oké, die gaan we toevoegen aan jouw lijstje. Allemaal ook na te lezen op joe.be als je doorklikt naar de Wegwijzer met Koen de Pauw. Koen, heel erg bedankt en tot morgen voor de laatste.
2: Oké, tot morgen.
1: De Wegwijzer. Good times, great music.

De engele stem van Jennifer Warnes en dan die doorleeftijd van Joe Cocker. Dat marcheerde geweldig goed. En dan nu de vrouw die deze week nog haar 47ste verjaardag vierde met een pingpongmatch met haar dochter in de tuin. Rockster en familiemens is ze, deze Pink.

0: naar school met grote honger.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
0: Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, met mijn helft.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.
6: Een hele goede morgen. Het is 11 uur en het nieuws dat krijg je nu van Emiel Wallais.
7: Goedemorgen. In Oost-Duinkerk is een lichaam aangespoeld. Diesel wordt 4 cent duurder en de partij Anders heeft een nieuwe fractieleider. Op het strand van Oost-Duinkerk is een lichaam aangespoeld. Uit de eerste vaststellingen van de politie blijkt dat het lichaam zwaar toegetakeld is. Hoe lang het al in het water lag is niet duidelijk. Voorlopig is er ook nog geen info over de identiteit. Het onderzoek loopt. Diesel tanken wordt morgen opnieuw duurder. Er komt 5 cent per liter bij. Je betaalt dan tot €2,41 aan de pomp. Het is de eerste keer sinds april dat de dieselprijs over die €2,4 gaat. Het is natuurlijk een gevolg van de heropflakkering van de aanvallen in het Midden-Oosten. Stefanie Doossen volgt Egbert Lachhart op als Vlaams fractieleider bij de Liberalen van Anders. Dat bevestigt ze zelf. Eerder liet Egbert Lachhart weten dat hij ermee stopte. Waarom is niet duidelijk. Volgens partijvoorzitter De Gucht is de partij in volle verandering. En Vlaanderen wil natuurbranden sneller detecteren. Het bouwt daarom het Vlaams vuurschild. Een netwerk van camera's en drones. Want nu zijn we nog te afhankelijk van iemand die een brand toevallig opmerkt, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
8: Dat zijn intussen Vlaanderen ook bosrijke gebieden van verschillende duizenden hectare. Op een uitkijktoren kan je niet elke beginnende brand meteen zien. Het is vooral cruciaal dat je zo snel mogelijk elke rookpluim kunt detecteren om te vermijden dat dat grote branden worden. En deze technologie, die slimme camera's die op de juiste plaatsen gaan staan, ja, die gaan ons daarbij helpen.
7: Kostenplaatje €3,8 miljoen. Afwisselend zon en wolken, het blijft wel droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
6: Twee files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file op de E313 richting Antwerpen. Een half uur erbij tussen Beringen en Ham komt daardoor een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Nederland schuif je 8 minuten aan tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West.
9: Dit is Joe
10: met Heidi van Tielen.

0: Tiffany's, het is donderdagochtend 7:07. Misschien niet het meest sexy moment van de dag of van de week, maar er is één man die altijd zin heeft. Zijn naam? James Brown.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know.

Sarah en It's All Because of You. Geweldige debuutsingle die ook echt een hit is geworden, hè, afgelopen zomer. Vrij uniek al als je dat vergelijkt met andere winnaars van talentenjachten in ons land de afgelopen jaren. Maar nu komt dan toch stilletjes dat moment, ja, misschien voor een tweede single waarmee die Sarah kan bewijzen dat hij ook echt een blijvertje is. Ik hoop zo dat dat lukt, want wat een geweldige stem heeft die jongen. Ik hoor hem zeer, zeer graag bezig. Nu twee andere blijvertjes, hè. Bryan Adams samen met Tina Turner.

0: Zometeen een Amerikaanse in de stemming.
1: Deze week in Date Night.
2: Ik ben veel te lui om mijn vrouw te bedriegen. En dat is waar gewoon. Nee, echt niet voor mij.
3: Date Night.
0: Tess op date met Herman Brusselmans.
2: Van Lena wist ik direct, dit wordt mijn laatste liefde. En ik ga 100% trouw zijn en monogaam. En dat lukt ongelooflijk goed.
0: Date Night met Tess Goossens en Herman Brusselmans. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vandaag iets met pit?
7: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
6: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
9: Renault. Er is een telenet op maat voor iedereen.
10: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
9: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
11: Go Yellow!
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
13: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius. Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
2: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
3: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
2: De Kia Picanto. Vanaf 14.490 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
5: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten. Heerlijk, wat een afwerking.
6: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Go Yellow!
9: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Echt, een heel jaar!
9: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
11: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
12: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
11: Verica Bank.
13: Good times.
14: Great music.
13: Joe!
15: Dit is Joe.

0: stemming.
1: Je hebt het waarschijnlijk vanochtend in het nieuws gehoord. Trump die aan alle volwassen Amerikanen $5000 belooft als hij de tussentijdse verkiezingen wint begin november. Ik hoorde dat en dacht, wat gaan we doen? Ten eerste natuurlijk Amerika ook keiveel schulden, dus waar komt dat geld vandaan? Hoe doe je dat praktisch? Het gaat dan over ongeveer 270 miljoen burgers in Amerika. Dat zijn dingen die hij nog niet heeft uitgelegd hoe hij dat zou aanpakken. En tegelijkertijd, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar voelt dat toch ook een beetje als omkoping, hè? Van als jij voor mij stemt, dan zorg ik ervoor dat je $5000 krijgt. Is dat eigenlijk wel legaal? Daar is hij natuurlijk in het verleden ook al zeer creatief mee omgesprongen. En ik snap natuurlijk ook dat als jij het financieel niet breed hebt in Amerika, zoals heel veel inwoners daar, dat je dan gewoon denkt, bring it on, Donald. Maar het voelt toch als iets dat enkel in Amerika zou kunnen en onder deze president. Dus twee songs vandaag in de stemming die daarbij aansluiten. En dit is een van de ultieme America songs. Born in the USA, dat zou je dus $5000 kunnen opleveren. Echt een patriotistische song, zo wordt het vaak gezien. Al is er natuurlijk ook wel kritiek van Bruce Springsteen op zijn Amerika. Los daarvan, als je zo wat meer gefascineerd bent door dat geld en denkt, ja, dit is toch wel heel straf, die $5000. Misschien een beetje louche, maar laat maar komen. Dan kan je voor dit kiezen in de Joe app. Dirty Cash en Money Talks van Adventures of Stevie V. Dat zijn vandaag de twee keuzes die je krijgt in de Joe-app. Jij bepaalt voor welke song je in de stemming bent. We zijn in principe allemaal wel in de mood of in de stemming voor $5000. Dat is het probleem niet. Maar voor welke song wil jij gaan? Dat bepaal jij nu in de Joe-app. En degene met de meeste stemmen, die hoor je binnen een dikke 10 minuten hier bij Joe.

0: ook nog iets voor Trump zijn. Hè? Binnenkort de promise you made. Het is bijna 11:30 geworden. Er staat één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de E40 richting Gent. Er komt een kwartier bij tussen Afligem en Erpenmeren. Daar is de doorgang moeilijk door een ongeval.
1: Heidi van Tielen.

0: the lessons I've learned.
1: Ja, leuk om te zien. Het is nog eens echt spannend vandaag bij In de Stemming. Naar aanleiding van het bericht dat Trump $5000 geeft, belooft hij toch aan elke Amerikaan als hij de tussentijdse verkiezingen wint begin november. Hij loopt wat achter op de peilingen, dus hij wil een soort van efforken doen. Hoe en wat, dat zijn nog details die hij wat buiten beschouwing laat. Maar je kan daarom in de Joe-app kiezen voor Born in the USA van Bruce Springsteen of Dirty Cash van The Adventures of Stevie V. Wat veel mensen verwachten, denk ik, Bruce Springsteen staat aan de leiding, maar nu ook niet zo hard. Op dit moment 55% van de stemmen, dus die Dirty Cash, ook heel leuk om nog eens terug te horen. Die kan het nog halen als jij een efforke ook doet. Je krijgt nog 5 minuten om te stemmen in onze Joe-app. En ondertussen kan je dan even wegdromen van terug in bed te kruipen, de gordijntjes dicht te doen en gewoon nog niet aan de dag te beginnen, want dat past perfect bij deze song. Die sigaret moet tegenwoordig misschien vervangen worden door een veepje, want dat is een detail. Je

0: Krijg nu 20% korting op AVV najaarssmetstof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
3: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
4: 3 avocados voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
6: En klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
5: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
6: Humo!
7: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1+1, gratis. Je gaat beter naar
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
10: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €9000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Dit is Joe.
12: Good times.
13: Great music.

0: stemming.
1: Ik had zelf geen cash ter beschikking om wat om te kopen om voor een bepaalde plaat te kiezen. Zo zit ik niet in elkaar. En dat is ook niet het principe natuurlijk van In de Stemming, waar jij altijd mag kiezen tussen twee songs die iets te maken hebben met de actualiteit van de dag. In dit geval dus Trump, die $5000 belooft aan alle Amerikanen als hij de tussentijdse verkiezingen wint. Hier was het een verkiezing tussen Dirty Cash en Born in the USA. Ik kan jou vertellen, de stemmen zijn geteld, alles is ook legaal verlopen, geen onregelmatigheden die zijn vastgesteld. En ook opvallend, de exit poll daarnet die had ongelijk toelachen. Bruce Springsteen nog aan de leiding met Born in the USA. Maar het is de Dirty Cash die er is overgewipt en het uiteindelijk haalt met maar liefst 51% van de stemmen. Nipt, maar het telt, zo

Go On en Freddie Mercury zou trots zijn als hij kon zien hoe zijn fans dat afgelopen weekend echt wel letterlijk hebben genomen tijdens de feestelijkheden voor zijn 80ste verjaardag, want daar was wat show rond te vinden. En natuurlijk ook heel veel bewondering voor wie die was. Nu, de show die gaat hier bij Joe natuurlijk ook door. Zometeen met de zwoele stem van Craig David, die gaat nog eens Walking Away zingen. Na wat heerlijke Deutsche Kitsch aus den 80er jaren, of zoals wij zeggen de jaren 80, de 80s, daar hoorde deze in thuis. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
2: Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 12 uur en het nieuws krijg je van Emiel Vallais.
3: Goedemiddag. 3 gewonden bij een chloorlek in Brussel. Diesel wordt opnieuw duurder en het aantal mensen met slaapapneu neemt toe. In Brussel is een hotel ontruimd door een chloorlek. Het gaat om het voormalige Grand Hotel Astoria in de Koningsstraat. Niet ver van Brussel Congres en het Koninklijk Circus. De chloordampen kwamen vrij in de kelder en zouden niet verspreid zijn in de kamers van het hotel. 3 medewerkers werden wel naar het ziekenhuis gebracht. Dieseltanken wordt morgen weer 5 cent duurder. Je betaalt dan tot €2,41 per liter aan de pomp. Het is de eerste keer sinds april dat de dieselprijs over die €2,4 gaat. Toen bereikten we nog een recordprijs van €2,49. Die schommelingen komen natuurlijk door de aanvallen in het Midden-Oosten en de zeestraat van Hormuz, want die is belangrijk voor de wereldwijde olieverdeling. Een goede 200.000 Belgen slapen met een toestel tegen slaapapneu, omdat hun ademhaling tijdens het slapen voor minstens 10 seconden stopt. Dat blijkt uit de terugbetalingscijfers van het RISIF. En het is ook 10% meer in een jaar tijd. Johan Verbraken van het slaapcentrum van het UZ Antwerpen verklaart dat.
4: Slaapapneu is ook een aandoening die met heel verschillende klachten gepaard gaat, vooral dan op vlak van hart- en vaatziekten. En nu zijn ook cardiologen en ook heel veel andere specialisten meer en meer bewust van de link tussen hartkwalen en slaapapneu en gaan zij sneller nu patiënten verwijzen voor een slaaponderzoek.
3: Er is ook veel minder taboe over, omdat er ook meer over gepraat wordt en je het bijvoorbeeld ziet in tv-programma's zoals Blind Getrouwd of Bokkie Gaat Naar School. Stefanie Doossen volgt Egbert Lachaert op als Vlaams fractieleider bij de Liberalen van Anders. Dat bevestigt ze zelf. Eerder liet Egbert Lachaert weten dat hij ermee stopte. Waarom is niet duidelijk. Volgens partijvoorzitter De Gucht is de partij in volle verandering. Op de US Open Tennis is nu ook de tweede halve finale bekend. De Duitser Alexander Zverev neemt het daarin op tegen de Rus Khachanov. Zverev versloeg de Nederlander Van der Zandschulp in 3 sets. Khachanov profiteerde dan weer van de opgave van onze landgenoot Alexander Bloks. De andere halve finale gaat tussen de Amerikanen Shelton en Tiafoe. En dan heb ik nog leuk dierennieuws uit de Zoo van Antwerpen, want daar is een koningspinguïn geboren. Het kuiken kreeg de naam Bounty. We weten niet of het een mannetje of een vrouwtje is. Dat wordt pas onderzocht als het kuiken groter is. Het is meteen ook het eerste jong voor mama Zelda die het ei alleen heeft uitgebroed. En dat is wel opvallend, want normaal verdelen koningspinguïns de taken met elkaar. Afwisselend zon en wolken, het blijft droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust wel kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
2: Eén file waar je meer dan 5 minuten verliest, maar het is wel meteen een hele lange. Het staat op de E40 richting Gent en verliest tijd daar van een uur. Tussen Afligem en Erpenmeren, daar is de doorgang moeilijk door een ongeval.
5: Dit is Joe
6: met Heidi van Tielen.

0: Soul Sister and The Way to Your Heart. Shakira, die wordt al jaren geassocieerd met haar heupen. Ze kan daar natuurlijk ook ongelooflijk mee bewegen. En ze heeft er 20 jaar geleden ook een van haar grootste hits mee gescoord met Hips Don't Lie. Maar het grappige is dat Shakira dat zinnetje Hips Don't Lie eigenlijk al gebruikte in interviews eind jaren 90. Want als ze haar toen vroegen van hoe schrijf jij nummers, hoe zorg je dat die catchy zijn, dan zei Shakira toen al, maar Hips Don't Lie, als die bewegen, dan zit het goed. En of die bewogen bij deze song. Niet alleen bij haar, maar zeker ook bij de rest van de wereld.
1: No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

Vanavond speelt Ton de Kok na vier uur liever. Dan begint zijn programma natuurlijk, zijn 15 seconden quiz. Ik moet het nog eens herhalen, die winkelkar die wordt maar groter en groter. Enfin, gaat er meerdere moeten bij elkaar sprokkelen, want je kan €3.700 winnen voor een winkelkar in ruil voor 5 juiste antwoorden binnen 15 seconden. Zeker luisteren dus. En vanaf 10 uur vanavond is er dan de start van het nieuwe seizoen van Date Night. Maar kan je nu ook al beluisteren als podcast, want Tess die is op date geweest met Herman Brusselmans. In zijn leven heeft die mens al heel veel vuile woorden geschreven, gezegd. En liefde en seks zijn natuurlijk voor hem een zeer, zeer gekend thema. En ik vind het vooral opvallend, want normaal gezien is Tess altijd zo degene van de twee, hè, van ja, zij met haar gast. Is Tess dan degene die alles gewoon zegt zoals het is, geen blad voor de mond neemt? En is dan de gast zo een beetje terughoudender? Ja, dat is vandaag niet het geval. Hè. Qua vuile woorden kent Herman er nog veel meer dan ons Tess. Maar uiteraard gaat het niet alleen over seks, het gaat ook over liefde. En dat voor zijn partner en voor zijn zoontje. Dus Date Night is vanaf vandaag ook weer terug van weg geweest. Te beluisteren vanaf 10 uur op Joe.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: Vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Vandaag iets met pit?
3: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
4: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
9: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
9: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Er is een telenet op maat voor iedereen.
12: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
11: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
13: Go Yellow!
14: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
13: Go Yellow!
11: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
5: Wat? 3?
11: Yep. Info op telenet.be.
15: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
16: Peugeot. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
17: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
18: Maak nu een afspraak op carglass.be.
19: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
20: Ramen, deuren, veranda's.
21: Leinaars Aluminium.
22: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

Ik heb hier net gelezen dat de verkoop van appartementen aan de kust in de eerste helft van dit jaar gestegen is. En dat was vorig jaar net een daling. Dus veel meer mensen die deze helft, of ja, de eerste helft van dit jaar, terug interesse hebben getoond in vastgoed aan de kust. Daarmee stijgt natuurlijk ook de prijs. En ik heb ook gelezen dat er vooral gekocht wordt door 50-plussers, die natuurlijk het geld hebben, die ook geen zin hebben in die te hete zomers en het ook vaak zien als een pensioenplan. Ze zouden wel graag ook wat meer jong volk die regio uitsturen, die kustregio, omdat anders die kuststrook natuurlijk volledig vergrijst is. Dat snap ik. Ik stel voor een klein beetje korting te geven dan aan de niet-50-plussers. Ik serveer alvast een lekkernij bij het water in de vorm van Cake by the Ocean van

0: Half 1 geworden, er is één probleem onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de E40 richting Gent. Op dit moment komt er 1 uur en 1 kwartier bij tussen Afligem en Erpenmeren. Daar gebeurt een ongeval en de doorgang is daar moeilijk.
1: Heidi van Tielen.

Maak me wakker van de kreuners. En de kreuners staan nog officieel op pauze. Hè. Zoals Walter Groothuis ooit zei, de kreuners die stoppen niet, die sterven uit. En ik dacht, ja, nu ben Krabbe binnenkort ook stop met blokken. Die mensen moeten ook wat terug onder de mensen komen. Wie weet binnenkort de kreuners terug. Als het natuurlijk lukt voor Walter Groothuis zelf. Want die heeft natuurlijk een pak gezondheidsproblemen achter de rug. Maar het zou wel bijzonder leuk zijn, want die groep samen altijd feest.

0: podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
1: Dit was fantastisch.
0: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
2: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: In de disco.
0: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
3: Draai een keer in de grond.
0: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
4: Citroën.
5: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
7: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
6: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
8: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
12: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
11: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
14: Yeah?
15: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen?
14: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
16: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taigo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
17: Volkswagen. Ja!

Geweldige stemmen, die Sienna Spyro en Material Lover. We weten dat allemaal, heel veel artiesten die gebruiken constant AI voor hun foto's online, op hun social media of op andere plekken. Soms heb je zelfs niet door dat dat gebeurt, omdat dat zo goed gaat tegenwoordig. Nu, bij Marco Borsato is dat totaal niet het geval, dat je dat niet doorhebt. Het enige wat hij op zijn Instagram post, dat zijn namelijk AI-foto's van zichzelf. Hij photoshopt zichzelf op allerlei plekken, zet daar dan een liedje van zichzelf onder. Vooral heel duidelijk eigenlijk dat hij nog niet klaar is om zijn echte ik terug te tonen. Zijn AI-gebruik is volgens mij ook voer voor psychologen. Maar bon, het is wel vaak heel erg grappig. Want een paar uur geleden heeft hij zichzelf nog met AI al peddelend in een grote pasta-kookpot gefotoshopt. Al zwemmend in een afwasken. Waarom? Geen idee. Maar Italianen en pasta, dat is natuurlijk een connection for life.

Don't Leave Me This Way van The Commune Arts. En de volgende artieste die stopte vorige week na jaren met haar eigen talkshow. Maar de talkshow van Carol Schmidt die loopt al 25 jaar elke middag op de Vlaamse radio tussen 1 en 4. En je hoort hem straks opnieuw na een grote Grease-song. En eerst dus Kelly Clarkson die weer wat vrije tijd heeft.

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
1: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
2: VTM.
3: Knaldi. 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Goedemiddag, het is 1 uur. Tijd voor Joe Nieuws, dat krijg je van Emiel Balais.
5: Goedemiddag. Duizenden mensen betogen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. 3 gewonden bij een chloorlek in Brussel. En de tijdrijders krijgen vandaag hun kans in de Vuelta. In Luik zijn meer dan 5000 betogers op straat gekomen. Het gaat zowel om leerkrachten, maar ook studenten en gepensioneerden. Ze protesteren tegen de hervormingen en de besparingen in het Franstalig onderwijs. Volgens de vakbonden zullen daardoor 2000 voltijdse jobs verloren gaan. Nog in de provincie Luik in Flémalle is opnieuw een auto ingereden op de gevel van de sporthal daar, dat meldt RTL Info. De daders zijn na de crash gevlucht, ze zijn nog altijd spoorloos. Het is trouwens niet de eerste crash tegen die sporthal. 3 jaar geleden vloog profvoetballer Sofiane Kiyin ook al door de muur. In Brussel is een hotel ontruimd door een chloorlek. Het gaat om het voormalig Grand Hotel Astoria in de Koningsstraat, niet ver van het Brussel Congres en het Koninklijk Circus. De chloordampen kwamen vrij in de kelder en zouden niet verspreid zijn in de kamers van het hotel. 3 medewerkers werden wel naar het ziekenhuis gebracht. Een goede 200.000 Belgen slapen met een toestel tegen slaapapneu, omdat hun ademhaling tijdens het slapen voor minstens 10 seconden stopt. Dat blijkt uit de terugbetalingscijfers van het RISIF. Het is trouwens 10% meer in een jaar tijd. Johan Verbraken van het slaapcentrum van het UZ Antwerpen verklaart dat.
6: Slaapapneu is ook een aandoening die met heel verschillende klachten gepaard gaat, vooral dan op vlak van hart- en vaatziekten. En nu zijn ook cardiologen en ook heel veel andere specialisten meer en meer bewust van de link tussen hartklalen en slaapapneu. En gaan ze sneller nu patiënten verwijzen voor een slaaponderzoek.
5: Er is ook veel minder taboe over, omdat er ook meer over gepraat wordt en je het ook bijvoorbeeld ziet in tv-programma's zoals Blind Getrouwd of Bokkie Gaat Naar School. Over een uur begint de eerste renner aan de 18e rit in de Ronde van Spanje. Een tijdrit over 32 kilometer naar Jerez de la Frontera. Wout van Aert is een van de topfavorieten. Hij begint om 4:10. Het is ook uitkijken naar de strijd om de leidersstrijd. De Spanjaard Enric Mas verdedigt een voorsprong van iets meer dan 2 minuten op zijn concurrenten. De laatste renner komt rond 17:30 over de finish. En supermarktketen De Leize opent binnenkort zijn eigen foodbars. Die krijgen de naam Cravy. In de foodbar zal je huisbereide kant-en-klare maaltijden kunnen bestellen en meenemen. Voor iedereen wat wil trouwens, van Aziatisch tot Italiaans en zo. De eerste 2 in ons land zullen tegen het einde van het jaar openen in Brussel. Op termijn wil De Leize er zo'n 200 openen. Afwisselend zon en wolken, het blijft wel droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
4: Er staan op dit moment 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Een defect voertuig tussen Antwerp Centrum en Borgerhout 18 minuten. In de richting van Gent tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost 11 minuten. En richting Gent tot slot de E40 14 minuten tussen Ternat en Aalst. De hits van Spits. Welkom! Ik kijk al zo uit naar de concertfilm van George Michael die in november uitkomt. Is opgebouwd rond deze plaat. Wat een gigahit was dat toch?

Sam Smith en Stay With Me. Ja, ik blijf graag bij jou. Ladies and gentlemen. Op deze donderdag de 10e september. De hits van Smith. Let's go. Ik breng een beetje beweging op de donderdag. We gaan later vanmiddag weer swipen en liken. Er is ook de schatkamer, 3:15. En die heeft als bijwerking dat je hartslag echt naar 159 bpm zal gaan. Met een van de dansbommen uit de jaren 80. En het speciale verhaal achter de track, met dat hoor je straks. We gaan ook chillen in de Zen met een geweldige song van Eagles. Onder andere, het gebeurt rond 2:15. Eerst nog Maxime en Babette, J-Lo. En nu gaan we naar Boogie Wonderland. Daar is het altijd feest.

0: vol. En dat doet ze anno 26 ook nog altijd. Meer zelfs, er zou gewerkt worden aan een nieuwe wereldtour, wordt ongetwijfeld vervolgd. If You Had My Love. Zometeen, de Britse rockband The Kinks. Ze waren al actief in de 60s en een van hun grootste hits scoorden ze in begin van 1980 met een aanstekelijke live-uitvoering. En het wordt onmogelijk om niet mee te zingen. Zometeen.
1: Deze week in Date Night.
2: Ik ben veel te lui om mijn vrouw te bedriegen. En dat is waar gewoon, hè. Nee, echt niet voor mij.
1: Date Night. Tess op date met Herman Brusselmans.
2: Van Lena wist ik direct, dit wordt mijn laatste liefde. En ik ga 100% trouw zijn en monogaam. En dat lukt ongelooflijk goed.
1: Date Night met Tess Goossens en Herman Brusselmans. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
3: Amazon presenteert... Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
4: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
5: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oela, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
6: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
8: Vandaag iets met pit?
7: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
9: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
11: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
12: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
13: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op Verica.

de legendarische Kings en die live uitvoering kreeg wat extra sprankel. Wat een enthousiasme toch in dat publiek ook, Lola. Het is 2:30, er staan op dit moment 2 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat op de Antwerpse ring en dat is tussen Antwerpen-West en Borgerhout in de richting van Nederland 1/2 uur. Ook in de richting van Gent gaat het traag tussen Antwerpen-Noord en Deurne 26 minuten extra. Dr. Alban was ooit tandarts, maar hij verkoos de hitlijsten boven de tandsteen.

dat was een tijd geleden. Kurt Nielsen scoorde wereldhit in 2004 en She's So High. Werd eigenlijk opgevist tijdens World Idol. Weet je dat nog zo? Ja, die talentenwedstrijden, die werden dan ook op grote schaal georganiseerd met al die finalisten van al die landen. Vooraf werden de Amerikaanse en de Britse kandidaat wat naar voren geschoven. Maar zoals het wel vaker gebeurt bij die wedstrijden, is het de underdog die wint. Want Kurt kwam uit Noorwegen. Hij was 25 jaar, werkte als loodgieter en hij blies de jury omver met zijn vertolking van Beautiful Day van U2. Nu, hij kreeg ook wel wat commentaar op zijn uiterlijk. Een van die venten in de jury zei: je hebt de stem van een engel, maar je ziet eruit als een hobbit. Oh my gosh, als je dat nu zou zeggen op televisie, anno 26. Nu, ondanks dat, of misschien wel net daarom, kreeg Kurt van 9 landen het maximale aantal punten. En zo scoorde hij een grote hit. Jammer genoeg wist hij geen vervolg te geven aan die internationale doorbraak, zoals het wel vaker

0: kartonnen vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
2: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Alex Warren en Fever Dream. Hoi het, hoi het. Ja, ja, het is 2:15.
1: De Zen van Schmidt.
0: Het moment in de middag dat ik het een beetje vertraag. Met twee platen om te chillen. Spice Girls hoor je zo, To Become One. En nu voor iedereen die even echt wil vertragen. Een klassieker die recht naar je hart gaat. Eagles en Desperado.

muzikale rustpauze in de middag bij Joe. Het is de Zen met daarnet. The Spice Girls en To Become One hebben begonnen met Desperado. Kippenvel op plekken waar ik het nog nooit had gevoeld eigenlijk. Eagles. Lionel Richie is terug aan de betere hand. Onlangs is hij op intensive care even beland. Bleek dat hij wat uitdrogingsverschijnselen had. Maar na de Zen zorgt hij voor de nodige pit. Dit is een van die toppers uit 80's. Dancing on the Ceiling.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over je verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
3: Voor als je zelf telt.
1: Zal wel zijn.
3: Voor als je elke cent telt.
1: Zal zeker wel zijn.
3: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
1: Mij van mijn padellenellenboog verlossen.
3: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
2: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
3: Voor jezelf, je streek en de planeet.
2: Verica Bank.
3: Klaar voor nog eens 100 jaar.
4: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
6: Dit is Joe.
7: Het is 2:00. Goedemiddag. Joe Nieuws krijg je van Emiel Balais.
8: Goedemiddag. 5000 mensen staken tegen het Franstalig onderwijs. Het proces rond de Noorse kroonprins Huibi moet opnieuw. En in de Vuelta staat een belangrijke tijdrit op het programma. In Luik zijn meer dan 5000 betogers op straat gekomen. Het gaat zowel om leerkrachten, maar ook studenten en gepensioneerden. Ze protesteren tegen de hervormingen en de besparingen in het Franstalig onderwijs. Volgens de vakbonden zullen daardoor 2000 voltijdse jobs verloren gaan. Nog in de provincie Luik in Flemal is opnieuw een auto ingereden op de gevel van de sporthal daar. Dat meldt RTL Info. De daders zijn na de crash gevlucht. Ze zijn nog altijd spoorloos. Het is trouwens niet de eerste crash tegen die sporthal. 3 jaar geleden vloog profvoetballer Sofiane Kiyin ook al door de muur. Het proces van Marius Borg Huibi wordt overgedaan. De zoon van de Noorse koningin werd veroordeeld tot 4 jaar cel nadat hij terecht stond voor onder meer bedreigingen, mishandelingen en verkrachting, maar hij ging in beroep. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtszaak opnieuw begint. Huibi draagt momenteel een enkel band. En rond deze tijd start de eerste renner aan de 18e rit in de Ronde van Spanje, een tijdrit over 32 kilometer naar Jerez de la Frontera. Wout van Aert is een van de topfavorieten. Hij begint om 3:50. Het is ook uitkijken naar de strijd om de leiderstrui. De Spanjaard Enric Mas verdedigt een voorsprong van iets meer dan 2 minuten op zijn concurrenten. De laatste renner komt rond 5:30 over de finish. Afwisselend zon en wolken. Het blijft ook droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
7: Er staan 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest op de Antwerpse ring. In de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten. En ook een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent tot slot tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 14 minuten.

2026, het jaar dat we jammer genoeg ook afscheid moesten nemen van deze zangeres. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Show. Met straks in de schatkamer een van de beroemdste one-hit wonders uit de jaren 80. Het verrassende verhaal achter Maniac. Een nummer dat opdook in de razend populaire Flashdance film. Michael Cimbello mag zo meteen jouw hartslag een beetje omhoog duwen. En nu Bruno Mars met een stomend nummer. Hij vindt het warm water trouwens niet uit, maar gebruikt heel slim lekkere ingrediënten uit de disco en de soul. Ik hoor zelfs een stuk Santana. Hij voegt er ook zijn eigen touch aan toe

0: Binnenkort staan ze in Düsseldorf voor 10 optredens, hun enige in Europa op dit moment. Toch Backstreet Boys. Straks gaan we naar de top 2000 met een nummer dat Bruce Springsteen schreef. Maar het was Patti Smith die er een gigantische hit mee scoorde. Because the Night. En je krijgt ook Clean Bandit en Jess Glynn, Rather Be.
1: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: If you got a problem.
6: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
7: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vandaag iets met pit?
11: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
10: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas. Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
13: Opperste concentratie, het is erop of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
14: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
15: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
16: Weet je wat ik mis na de vakantie?
17: De zon?
16: Nee.
17: Het strand?
16: Nee, het comfort.
17: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15,290. Overnamebonus van €1,250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
16: Citroën.
17: Info en voorwaarden op citroën.be.
18: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
19: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
20: Maak je afspraak op carglass.be.
21: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
22: Achter jou staat Xerius.
23: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
22: Krevel. Leef beter. Ramen, deuren, verandas.
24: Leinaars Aluminium.
25: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
26: Good times.
27: Great music.
26: Dit is Joe.

Even een throwback naar het jaar 2014 met Rara B van Clean Bandit. De hits van Schmitz op donderdagmiddag en misschien staat je batterij nu op 12% of zo. Maar kijk, er is altijd muziek die je zelfs zonder oplader energie kan geven. Deze komt uit de 80's. Grootste hit voor Matthew Wilder, Break My Stride.

Het is ondertussen 2:30 en er staan op dit moment 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Antwerpse ring in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, 26 minuten. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 16 minuten. Maar ook tussen Antwerpen-West en Borgerhout, een kwartier.

0: eerlijk, ik vind het echt een van de beste songs uit de jaren 80, dit. Everybody Wants to Rule the World. Ik draai dat al meer dan 43 jaar en ik ben nog altijd niet beu. En dat wil ook wel wat zeggen. Tears for Fears. En als je daar anders over denkt, luister dan nog eens. Nee, Tears for Fears trouwens. Het is een hele tijd geleden dat ze nog eens in België waren. Er gaan geruchten in de wandelgangen dat er een tour aankomt volgend jaar. En hopelijk bezoeken ze ons land nog eens. De schatkamer van Schmitz komt eraan. En daarin zit een cardio-workout die bewijst dat zweten ook heel plezant is. Zometeen.
1: Krijg nu 20% korting op AVV najaarssmetstof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
2: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
3: Dit was fantastisch.
2: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
5: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
4: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
5: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
4: Aha, oké.
6: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Dat vind ik nu zo'n schoon huis.
8: Amai, en alles perfect afgewerkt, hè?
7: Ja, zeg, en is dat vloerverwarming?
8: Maar ja.
7: Oh my god.
8: Oh my god, bedoelt je?
7: Nee, nee, oh my god. Zo'n homemade home van Danielit, dat voelt direct als thuis.
8: Home my god.
7: Ja, je voelt het ook, hè?
8: Ja.
9: Kom naar de Homemade Home open deurdagen van Danielit in Wortigem Peetgem. En ontdek hoe we in onze ateliers kwaliteitswoningen bouwen met een ongelooflijk thuisgevoel. Maak een afspraak op danielit.be.
10: Samen zorgen voor een goede start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
12: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
13: Ah, dat kan.
12: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
13: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
12: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
14: Kia. Movement that inspires.
12: Voorwaarden op kia.be.
15: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
16: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
17: Oh.
16: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
17: Check.
16: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
18: B-bad.
16: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
19: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
20: Volkswagen.

En in de schatkamer al de topplaten en verhalen uit de muziekgeschiedenis. Vandaag een van de beroemdste one-hit wonders uit de jaren 80. We gaan naar de 10e september van 1983. Michael Cimbello staat op nummer 1 met Maniac uit de dansfilm Flashdance. Een van de meest herkenbare poptracks van de jaren 80. Kreeg daar geen Oscar voor, maar wel een Grammy. De eerste demo ging trouwens niet over dansen, die ging over een seriemoordenaar. Geïnspireerd door een horrorfilm, Maniac, uit 1980. Er was origineel ook een heel andere tekst opgemaakt, eigenlijk een soort lugubere grap. Want hij zong, he's a maniac, he will kill your cat and nail him to the door. Gezellig en perfect voor een familiefilm. Nu, gelukkig is de tekst herschreven van ik ben heel gevaarlijk naar ik ga er keihard voor. En nog straffer, het nummer stond eerst niet eens gepland voor de soundtrack. Tot een producer het toevallig hoorde, zo gaat dat meestal. Pure adrenaline en dan verscheen het dus in Flashdance. Cimbello had intussen wel al gespeeld voor de grote namen. Hij deed het voor Stevie Wonder en zelfs voor Michael Jackson. Maniac werd zijn grootste hit met 159 beats per minute.

0: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
1: Peugeot. Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
2: VTM. Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
3: Ja, maar ik kom niet, hè.
2: Oeh, hij komt niet.
3: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
4: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
5: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Curiosity Festival. Eindig de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. 1 podium, 1 festival. 6 dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiosityfestival.be.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
8: Goedemiddag, het is 3 uur. Joe-nieuws krijg je van Emiel Balaïs.
9: Goedemiddag. Arrestaties in een onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. Er komt een nieuw proces tegen Marius Huibi en Infantino verliest nu ook de steun van Frankrijk. Er zijn in ons land 3 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. Het gebeurde bij 24 huiszoekingen in ons land, in Sint-Gilles-Waas, Kruisem en Zaventem, maar ook op plaatsen in Nederland, Frankrijk en Ierland. Daarbij werden meer dan 1000 paarden gecontroleerd. Dat meldt Anne Berger van de federale politie.
10: Het vermoeden is dat er op grote schaal ongeschikte paarden toch erkend zijn als slachtpaard. En dat werd gedaan door bijvoorbeeld dubbele microchips te geven, paspoorten te vervalsen, maar ook de paarden veelvuldig te verplaatsen. En dus het vermoeden is dat er paarden die bepaalde medicatie kregen, waardoor ze niet geschikt meer zijn als slachtpaard, dat die toch erkend zijn als slachtpaarden.
9: De speurders namen onder meer facturenregisters en meer dan 100.000 euro cashgeld in beslag. Het onderzoek gaat verder. In Noorwegen moet het proces tegen Marius Borg Huibi, de zoon van koningin Mette Marit, overgedaan worden. Hij werd in juni veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer bedreigingen, mishandeling en verkrachting. Maar Huibi ging in beroep en krijgt gelijk. Wanneer het proces opnieuw gedaan zal worden, is nog niet duidelijk. Wellicht volgend jaar. Huibi zit zijn straf thuis uit met een enkelband. En FIFA-baas Gianni Infantino verliest al maar meer steun. Nu zegt ook de Franse Voetbalbond zijn vertrouwen in hem op. Eerder deden onder meer ons land, Nederland, Engeland en Italië dat ook al. Infantino ligt al een tijdje onder vuur. Onder meer door zijn idee om het WK voetbal te verkopen en de beslissing op het vorige WK om de rode kaart van de spits van de VS terug te draaien. Half maart kiest de FIFA een nieuwe voorzitter. Infantino is voorlopig de enige kandidaat. De rest van de dag is het wisselend bewolkt en droog bij zo'n 20 graden. Morgen gaat het regenen vanaf de kust en halen we rond 21 graden.
8: Er staan 2 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste op de E19 in de richting van Antwerpen. Dat is tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 11 minuten. Maar ook op de Antwerpse ring in de richting van Nederland 11 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.

1987. Een nummer dat toen bijzonder opviel, omdat het anders was dan alle anderen. Het klonk een beetje droevig, maar het was ook bloedschoon. Grootste hit voor Black, Wonderful Life. Straks gaan we swipen en liken. We hebben ook Aaron Blommaert en Zoe Liva, Tranen van Goud. Nu Turnaround van Fats & Small.

0: Swipe of Life.
1: Je weet het, dat is een soort muzikale ontdekkingsreis doorheen verschillende decennia. We gaan vandaag door de 70s of 80s of 90s of zelfs de jaren 2000. Het kan allemaal. En ik heb hier 5 topplaten klaarstaan, dan mag je er 1 kiezen. Stel je nu kandidaat en dat doe je zoals altijd door een bericht te sturen. En dat doe je heel gemakkelijk in de app van Joe. En je stuurt vandaag Swipe of Like. Swipe of Like. En dan bel ik je hopelijk op naar Aaron Blommaert en Gary Rafferty.

0: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september. Ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
1: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1+1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
7: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
6: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
7: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
6: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
7: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
6: Ramen, deuren, veranda's?
8: Reinaars Aluminium.
7: Vind je vakman op reinaars.be.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Vandaag iets met pit?
9: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
11: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
12: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
13: Hij klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
12: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beule, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
13: Humo!
14: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
17: Jij? Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè. Wij.
18: Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
19: Het moment van de waarheid, het is Rob over Onder en het is er onder een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
20: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
4: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
21: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
6: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
21: Verica Bank.
6: Dit is
21: Joe.
6: De hits van Schmitz.

0: met die zo beroemde saxofoon. Hè. Top 2000 hit van Gary Rafferty en Baker Street.
1: Swipe of like.
0: Dankjewel aan iedereen die een bericht stuurde. Ik heb Gregory van de Velde uit Wingeren eruit geplukt. Dag Gregory, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Karel.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij bent de man die alle dagen onderweg is. De man die de files trotseert, want je werkt als vrachtwagenchauffeur. Vooral in het binnenland, dus jij vrijt nogal wat kilometers, denk ik. En je ziet veel files, hè.
2: Ja, dat klopt, dat klopt. Maar we zijn een beetje overal. En dat is een beetje de vrijheid van een vrachtwagenchauffeur, hè.
0: Ja, ja, dat hoor je vaak van jouw collega's. De vrijheid. Je zit natuurlijk in de cabine. Je hebt de radio. Ja, je hebt natuurlijk ook de weg waarop je moet letten. Maar je bent vrij, hè. Hoeveel kilometer doe je zo per jaar? Heb je daar zicht op?
2: Oh, totaal niet eigenlijk. Nee, ik hou daar niet bij. Ik hou daar niet bij.
0: Oké.
2: Okay. Ja, voilà.
0: Maar heel tof dat je naar Joe luistert. En jij mag nu mee onze playlist bepalen. Ik heb 5 kandidaten. We beginnen altijd met een duel. Dan moet je er 1 kiezen, maar die kan je ook nog altijd omruilen. We gaan echt alle kanten uit. Ik ben eens benieuwd. Hey,
1: welke hit kies jij? Kandidaat 1. I just
0: call. Voor de romantici. Stevie Wonder met de nummer 1 hit. I just call to say I love you. Of...
1: Kandidaat 2.
0: Los del Rio en de Macarena. Gregory, wat gaan we kiezen? Je moet er 1 meenemen nu.
2: Ja, ik ga toch voor de Macarena. Een beetje vrolijkheid,
0: dat is waar. Oké. We hebben de Macarena vast, maar die kan je ook nog altijd omruilen voor...
1: Kandidaat 3.
0: Oeh, la la, Billy Paul zit daar met een soulklassieker. Only the strong soul. Oeh, wat wil dat zeggen in Gregory
2: Taal? Ja.
0: Ja.
2: Het wordt moeilijk. Ga toch bij de Macarena blijven.
0: De Macarena? Oké, jij bent de baas. Ja. Jij bent de baas.
1: Kandidaat 4.
0: Maar dit cruist ook goed hoor, vriend. ZZ Top, give me all your love. Of blijf je bij de Macarena?
2: Ik blijf bij mijn eerste keuze.
0: Een vastberaden man. Oké, de laatste poging dan.
1: Kandidaat 5.
0: A Million Dreams. Wie heeft ze niet?
2: Oh.
0: Pink?
2: Ja, ik ga smelten, Karel.
0: Is waar, zo.
2: Ja, ik ga dat swipen.
0: Oké. Je kiest voor Pink en je reageert ook zoiets van... Ah, is dat dan een nummer dat bij jou ook de gevoelige snaar raakt? Of is het gewoon het gevoel?
2: Ja, kijk, het haar komt recht op mijn arm bij dit nummer. Ik vind dat echt een heel zalig, mooi nummer.
0: Je bent niet de enige.
2: Kijk, ik denk dat het een goede keuze is.
0: Het is een goede keuze. Ik wens je vooral een fijne donderdag en voorzichtig op de baan. En veel plezier met Joe. Dag,
2: zal ik doen.

dank aan Gregory uit Wingeren. Hij koos voor Pink in The Swipe of Like en A Million Dreams. De muziekpol van de tweede kans. Dat is altijd een battle tussen de vier weggeswipte nummers. Een van die vier draai ik en dat is degene met de meeste stemmen. Jij beslist mee in onze app. Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. Macarena van Los Del Rio. Only the Strong Survive van Billy Paul. Of ZZ Top met Gimme All Your Love. En snel, snel stemmen, de winnaar hoor je zo. En er staan op dit moment twee files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland, tussen Antwerpen-West en Berchem 25 minuten. En op de binnenring in Brussel tot slot, hinder door een ongeval tussen Wezenbeek-Oppum en Leonard 12 minuten. Sta je nog op een andere plaats aan te schuiven op een van de snelwegen, verlies je minder dan 10 minuten. De hits van Spits. Set fire to the rain, Adele.

0: En van die klassiekers van Van Morrison en The Brown Eyed Girl. Ik heb hier de uitslag binnen van de muziekpol van de tweede kans. Stevie Wonder is het niet geworden, Los Del Rio ook niet. ZZ Top deed niet slecht, Gimme All Your Love in 51%, maar de afgetekende winnaar kreeg 52%. Geert uit Sint-Truiden stemde er ook op. Billy Paul, want in een mevrouw hoort dat graag en we kunnen er samen op dansen. Ik vind dat een goed plan, zometeen.
1: Deze week in Date Night.
2: Ik ben veel te lui om mijn vrouw te bedriegen. En dat is zwaar gewoon, hè. Nee, echt niet voor mij.
1: Date Night. Tess op date met Herman Brusselmans.
2: Van Lena wist ik direct, dit wordt mijn laatste liefde. En ik ga 100% trouw zijn en monogaam. En dat lukt ongelooflijk goed.
1: Date Night met Tess Goossens en Herman Brusselmans. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
3: De kinderen komen terug van school met grote honger.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Huh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak, op conference peren en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, met een held.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
7: Krevel.
8: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
7: Krevel. Leef beter.
9: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
10: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
9: Ja.
10: Wauw.
9: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
10: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
9: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
10: Om de 6 seconden?
9: Nee, 1 keer per maand.
10: Ah.
9: Meer info op luminus.be.
11: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
12: 3 avocados voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
11: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
13: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
14: Dit is Joe. Joe.
15: De hits van Schmidt.
3: Zella, kalm, Karel!
0: Nee!

0: helemaal losgaan. Dat deed ze wel in de jaren 80 met Beenwarmers en al Cindy Lauper, Girls Just Want to Have Fun. En zo dadelijk heel veel fun. Hopelijk toch vanaf 4 uur bij Tom de Kok. Tom,
1: ja, we gaan nog eens proberen. We blijven proberen.
0: Ja, het is echt waar. Het is de aanhouder die we in het vroege vlaan. Nee, maar je zei het ook net. Het is een beetje een zwarte dag.
1: Het is een gitzwarte dag voor fans van Harry Styles.
0: Ja.
1: Want ik weet niet wat jij ervan denkt, maar volgens mij heeft hij aangekondigd dat hij met pensioen gaat. Maar het is een beetje voor interpretatie van
0: je
1: waar
0: kan
1: we weten
0: dat
1: het
0: ook
1: eigenlijk.
0: Ik kan niet kwalijk nemen natuurlijk. Nee, maar oké. Okay, dat is ook natuurlijk wel hard.
1: Maar, ja, het is 35 of zo.
0: Het is gewoon binnen.
1: Ja, al meermaals, denk ik. Enfin, we zoeken het uit. We gaan nog eens naar Amerika bellen om te vragen of ze daar nu echt helemaal gek geworden zijn.
0: Maar die $5000 per is dat dat?
1: Ja, dus ofwel vragen we, je mag kiezen, ofwel vragen we aan Grete Keizer of ze gek zijn geworden in Amerika, ofwel bellen we naar Bart de Wever om te vragen wanneer wij eens $5000 krijgen van hem als we op hem stemmen.
0: Dollar, euro dan.
1: Zou heel leuk zijn.
0: Ja,
1: met dollar ben ik ook al blij.
0: Ja. Zeg, en over geld gesproken.
1: Ja.
0: Het wordt hetzelfde riedeltje, maar de 15 seconden...

0: De quiz is nog altijd niet tot een goed einde gebracht, maar vanavond gaat het gebeuren. Laat ons dat afspreken.
1: Voor alle duidelijkheid, die quiz is in het verleden al meermaals gewonnen door mensen.
0: Maar
1: dus het is niet dat het onmogelijk is.
0: Nee.
1: Ja, €3.700, gisteren heb ik al uitgerekend, daar kan je bijvoorbeeld 6.500 flessen River Cola voor kopen. Of 130 kilo droge salami, bijvoorbeeld in de Aldi.
0: Dan zeg je dat tegen mij van die rivercola. En het eerste wat ik denk is, daar moet je zo'n grote boer van laten. Als je zoveel flessen zou drinken, toch?
1: Kom, wou dat geld voor ons en we gaan dat halen, Karel. We zijn
0: waar?
1: Weg.
0: Okay.
1: Voor de boerkes doen we het. Nee, straks iets over 6, dan gaat hij er hopelijk uit. Mijn confetti staat hier weer klaar. Ik wens het de volgende kandidaat van harte toe.
0: Ik ook.

0: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Omodachiku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
3: Oké, juffrouw. Knettergekke AI, knettergekke Amerikanen, knettergekke eetgewoonten en een knettergekke quizpot. Allemaal voor na de volstrekt rationele Nico Bosteels.
4: Klopt. Goedemiddag. Rutger Smit werkt niet meer voor Atletiek Vlaanderen. De NAVO betrapt Russische onderzeeërs in Spitsbergen. En Infantino verliest nu ook de steun van Frankrijk. Atletiek Vlaanderen stopt de samenwerking met topsportcoördinator Rutger Smit na 7 jaar, heeft ze zelf bekendgemaakt. Smit lag de voorbije jaren meerdere keren onder vuur, onder meer door de ruzie met Navid Jam op het WK in Tokio vorig jaar. Die gaf daar zelfs in tranen op. Sportcollega Klaas de Wijngaard.
5: Dat heeft voor heel veel wrevel gezorgd. Het heeft zelfs geleid tot parlementaire hoorzittingen. Hij heeft dan uiteindelijk zelfs een waakhond boven zich gekregen in de vorm van een transitiemanager. En die heeft uiteindelijk dan toch een negatief advies gegeven en een negatieve evaluatie gegeven. En dat heeft hem uiteindelijk toch de kop gekost.
4: Atletiek Vlaanderen zegt dat de topsportwerking gewoon doorgaat en dat ze een nieuwe technisch directeur zoeken. Russische onderzeeërs testen een geheim wapen in de buurt van Spitsbergen, een eilandengroep in de Noordelijke IJszee, om datakabels te saboteren zonder sporen achter te laten. NAVO-bondgenoten hebben de Russen daar kunnen betrappen. Dit voorjaar al, maar het raakt nu pas bekend. Die kabels zijn zowel economisch als strategisch belangrijk voor het internet wereldwijd bijvoorbeeld. En om satellietgegevens uit te wisselen. En FIFA-baas Gianni Infantino verliest al maar meer steun. Nu zegt ook de Franse voetbalbond zijn vertrouwen in hem op. Eerder deden ook ons land, Nederland, Engeland en Italië dat al. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, onder meer door zijn idee om het WK voetbal te verkopen en de beslissing op het vorige WK om de rode kaart van de spits van de VS terug te draaien. Half maart kiest de FIFA een nieuwe voorzitter, maar Infantino is wel voorlopig de enige kandidaat. Vanavond klaart het op en vannacht komen er dan wel weer meer wolken opzetten vanaf de kust, minimaal rond 13 graden. Morgen trekt de regen geleidelijk over het hele land en dan halen we zo'n 21 graden.
3: Er staan 5 files op de snelwegen van 10 minuten of meer, dat valt nog redelijk goed mee. Alleen is het wel druk op de binnenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Leonard, daar is een ongeval gebeurd. 38 minuten aanschuiven daar. Op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en La Hulpe, 12 minuten file op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 19 minuten en van Sint-Anna linkeroever tot Antwerpen-West, 11 minuten. Richting Gent ook een file tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, 10 minuten. En op andere plekken dus niet langer dan 10 minuten aanschuiven. Iedereen probeert thuis te geraken, dus wees gewoon lief voor elkaar.
6: Dit is Joe.
7: Met Tom de Kok.

0: Bee Gees, Stayin' Alive uit de diepe 70s hier bij Joe. Ja, Stayin' Alive, we doen ons best, Bee Gees.
1: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: Maar het is niet gemakkelijk vandaag. Hallo van de radio en driewerf hoera voor jou, omdat je hier bent. Laten we daarmee beginnen. Zeker op deze, ja, laten we eerlijk zijn, gitzwarte dag. Er zijn twee redenen dat het niet mijn dag is. Ik heb vanochtend mijn kind afgezet op de kennismakingstweedaagse met school. En hoewel ze daar een gouden team van leerkrachten hebben en leuke vriendinnen, is de helikopterpapa in mij pas teruggerust als ze weer thuis is morgen. En de tweede reden, nog veel belangrijker, ja, hou je vast als je dit nog niet gehoord hebt, maar Harry Styles stopt ermee. Of tenminste, dat denken ik zelf en honderdduizenden fans over heel de wereld op dit moment. Want hij heeft vandaag een bericht online gedropt waarin hij een verlenging van zijn tournee aankondigt. Wat op zich goed nieuws is. Maar tegelijkertijd lijkt hij met een twist ook afscheid te nemen van zijn carrière. Ik ga hem even citeren. In het Nederlands. Hij zegt, de nieuwe tourdata zijn de laatste van de Together Together Tour. Tot daar niks aan de hand. Maar dan zegt hij, wat er daarna voor mij komt, dat weet ik niet. Maar ik weet dat ik er zelf benieuwd naar ben. En dan komt het ergste. Dank je voor alle liefde en steun van de voorbije jaren. Dat klinkt toch echt niet goed. Dus ofwel zat hij gewoon even in een dipje toen hij deze feestelijke aankondiging moest typen en is dat niet goed gelukt. Ofwel gaat hij een Arianaatje of een Adèleke doen en horen we na die tournee een paar jaar niks meer van hem. Enfin, als je hem nog wil zien, ik ben in Londen geweest. Het was subliem, echt een aanrader. Je kan proberen om tickets te scoren voor Parijs, Berlijn, Madrid, Rome, Berlijn, had ik al gezegd. Of een van die Amerikaanse steden. Of Berlijn, had ik al Berlijn gezegd. Ik ga mezelf voor de zekerheid even in een hoekje in slaap huilen, maar ik zal dat na 7 uur doen, want voor die tijd hebben wij veel werk met een enorme quizpot. 3700 euro. Wie weet gaat die er even over 6 eindelijk uit en wie weet is het vandaag aan jou. En straks ook eens naar Greet in de US of A bellen, want daar valt ook poen te rapen als je er voor de juiste stemt. Ik hoop zo hard dat dat een trend is die naar hier overwaait. Enfin, we zijn vertrokken, vrienden.

0: Forever 27, Amy Winehouse op de beat van Mark Ronson met Valerie. Ja, ja. Een bericht van God zelf gekregen, Godfried, die stuurt hier. Ja, ik wil wel eens meedoen met jouw 15 seconden quiz, maar ik sta op dat moment training te geven aan een U9-team. Ja, Godfried, dan ga jij moeten kiezen. Wat is er belangrijker voor jou? Het geluk van kinderen van onder de 9 of geld? Voilà. En als die keuze gemaakt is, laat dat iets weten. Ja, ik kan het ook niet van uur veranderen. Dat zou voor anderen dan weer niet uitkomen. Dus ik hoop dat het je lukt straks. Hoe je moet deelnemen, vertel ik je. Vlak voor 6 uur zit €3.700 in de pot. Maar als voor straks. Eerst gaan we relaxen bij muziek. En je weet ondertussen, rond deze tijd mag jij zelf muziek kiezen bij Joe. Ik heb tijd voor, eens even kijken. Wow, we gaan er zeker 2 kunnen doen, misschien zelfs 3. Laat maar weten, welke verzoekplaat moet ik zo meteen zeker voor jou draaien? Dat mag met een goede reden bij, dat lezen we graag, maar het mag ook gewoon zijn omdat je daar goesting in hebt. Classics van vroeger tot overmorgen. Nu welkom in de Joe-app.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september. Ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
4: Ramen, deuren, veranda's. Leijners
5: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman

Ja, is dat pech voor Marlies, zeg. Die wilde net iets van AHA aanvragen. Draai ik nu uit mezelf al AHA. Dus deze was voor jou, Marlies. Telepathisch, zonder dat we het van elkaar wisten. The sun always shines on TV. Verzoekplaten. We gaan beginnen bij... Oh, Lisa. Daar wil ik graag mee beginnen. Lisa die zegt, ik ben daarnet heel stom tegen de deur gebotst nadat ik mijn kleuters naar de speelplaats deed. Dus graag de meezinger Bad Day van Daniel Powter. Allee, voor iedereen die het een beetje nodig heeft. Lisa, veel beterschap. Where is

Ja, funny. Lisa zegt dank u, Tom. En heeft ook een foto van haar buil op haar voorhoofd doorgestuurd. Die had een bad day omdat ze in de kleuterschool tegen de deur gelopen is. Terwijl heel de klas erop stond te kijken. Echt heerlijk goed gedaan. Ik hoop dat die daar goed mee gelachen hebben, de kleutertjes. Maar omdat het niet voor iedereen een bad day is. En zelfs voor mensen die een bad day is. We nooit het geloof mogen opgeven. Eentje die door veel mensen is aangevraagd hoor, maar vooral door Patricia. Die wil graag Journey, Don't Stop Believing, omdat dat haar favoriete nummer is. Ook een beetje voor de Harry Styles fans, die nog aan het verwerken zijn dat hij misschien met pensioen gaat. Oh.

Patricia en vele anderen die hem hebben aangevraagd. En ook voor Bart, die schrijft... Ah, dat is toepasselijk. Voor mijn dochter die aan het leren autorijden is... Eline, je doet het goed. Go, Eline. En oppassen en goed in de spiegels kijken. Allee, dan nog eentje voor Maxime. Die wilde graag Céline Dion horen. Want Maxime is net als vele fans... een van die chansaars die tickets vast heeft... voor haar concerten in Parijs. Op 3 oktober gaat Maxime. We tellen samen.

0: Maxime vindt ons top. Maxime, wij vinden jou ook top. En Céline Dion nog topper. Ne partez pas sans moi. We vertrekken straks met jou naar de States, want daar kunnen we 5000 euro verdienen. Door te gaan stemmen. Eerst naar Nico met de rest van het wereldnieuws. Wat gebeurt er allemaal, Nico?
1: Goedemiddag. Atletiek Vlaanderen stopt de samenwerking met topsportcoördinator Rutger Smit na 7 jaar. Smit lag de voorbije jaren meerdere keren onder vuur. Onder meer door de ruzie met Nafi Diam op het WK in Tokio vorig jaar. Die gaf daar zelfs in tranen op. Atletiek Vlaanderen zegt dat de topsportwerking gewoon doorgaat en dat ze een nieuwe technisch directeur zoeken. Er zijn in ons land 3 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. Het gebeurde bij 24 huiszoekingen. Bij ons was dat in Sint-Gilles-Waas, Kruisem en Zaventem, maar ook op plaatsen in Nederland, Frankrijk en Ierland. Het gaat bijvoorbeeld om sportpaarden die veel medicatie kregen en daardoor niet geschikt zijn om nog op te eten. Maar de bende vervalste de gegevens en de papieren van die paarden. En NAVO-bondgenoten hebben Russische onderzeeërs betrapt die in de buurt van Spitsbergen in de Noordelijke IJszee een geheim wapen aan het testen waren. Daarmee kunnen ze datakabels saboteren zonder sporen achter te laten. Toen de Russen betrapt werden, zijn ze vertrokken. Die kabels zijn economisch en strategisch erg belangrijk. Voor ons internet bijvoorbeeld en voor de uitwisseling van satellietgegevens.
0: Ah ja, en eens kijken. Sorry, ik was hier aan het lezen waar de files staan. Bijna vergeten. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Leonard 39 minuten aanschuiven op de binnenring rond Brussel. Dat is de langste op dit moment. Op de buitenring rond Brussel tussen Braine-l'Alleud en La Hulpe 13 minuten aanschuiven. En van Grimbergen tot Jette 10 minuten. Naar Antwerpen dan. Op de ring rond Antwerpen richting Nederland. Van Antwerpen-West tot Borgerhout 22 minuten. Richting Gent van Antwerpen-Noord tot Merksem 13 minuten. En van Berchem tot de Kennedy-tunnel 10 minuten. Richting Antwerpen op de A12 van Antwerpen-Noord. Antwerpen-Haven liever tot Antwerpen-Noord 17 minuten. Op de ring rond Gent richting Zelzaten van de Skaldestraat tot Zelzaten-Oost 15 minuten. Op de A201 van de NAVO-tunnel tot Diegem Industrie 12 minuten. En richting Gent op de E40 van Zandvoorde tot Jabeke 11 minuten. Op andere plekken zou het nergens meer dan 10 minuten mogen duren. Dat is al lang genoeg, dus wees gewoon lief tegen elkaar.
2: Tom de Kok.

0: Ja, zeg, dat begint hier een trend te worden. Debbie stuurt. Allee, wat een toeval. Ik ging Milo net aanvragen en nu draai je hem. Just remember, we're forever young. Die telepathie tussen ons, dat begint hier echt te ver te gaan. Eens even kijken bij Weerman Frank wat we vandaag nog mogen verwachten. En na dat weekend kijken, ik ben heel benieuwd. Frank, vandaag, ja, het zonnetje schijnt eigenlijk, hè, op veel plekken.
1: Ja, inderdaad. En wat stapelwolken dat wel. Maar al bij al is het een vrij mooie dag toch wel. Met temperaturen die ergens rond de 20 graden liggen. Dus dat blijft nog wel eventjes zo. Hè. De komende uren kunnen we nog genieten van een mooie nazomerdag. En dan s'avonds valt het ook nog allemaal best mee. Het is eigenlijk vooral vannacht dat de wolking gaat toenemen. Dat is op nadering van eigen regenzone. Die uiteindelijk ook regen gaat meebrengen voor de ochtend al in het westen van het land. Dus als we morgen vroeg gaan opstaan, ja, dan is het toch wel nat in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen. Waarschijnlijk ook al delen van de provincie Antwerpen en Vlaams-Brabant. Dus, maar ten oosten daarvan, daar is het nog wel eventjes droog. Maar morgen gaat dus die regenzone dan wel stilletjes aan ook verder doortrekken naar het oosten. Het is niet dat het echt een zeer actieve storing is, maar het gaat dus tijdelijk toch wel wat regenen. En al later op de dag, dan zou het vanaf het westen opnieuw wat droger worden als ze daarachter komen, achter die regenzone. En qua temperaturen zitten we morgen ook zo rond een 20 graden ongeveer.
0: Ja, en zaterdag ga ik nog steeds kamperen. En je had mij een mooie zachte dag beloofd, zaterdag.
1: Klopt, inderdaad. Ja, we gaan weliswaar starten met wat nevel, mist of lage wolken. Dat kan, maar dat was eigenlijk vandaag ook het geval op sommige plaatsen. Maar dat is heel snel opgeruimd geraakt, dus dat zal ook zaterdag het geval zijn. En daarna komt de zon erdoor met wat onschuldige stapelwolkjes die kunnen ontstaan. Dat wel en later iets meer hoge bewolking. Maar dat zijn al mijn details. Alhoewel zal het dus een mooie dag worden zaterdag met temperaturen rond een graad of 22. Sowieso de beste dag van het weekend. Hè. Wel zondag. Daar zijn nog wat verschillen in qua timing, maar het ziet er toch naar uit dat zondag al vrij snel vanaf het noordwesten gaat regenen. Tijdelijk dan toch is wel aan het eind van de dag dat dan weer wat droger wordt. En logisch dat het dan niet meer zo zacht is natuurlijk. Hè. Dus zondag zitten we ergens rond een graad of 20 dan maximaal.
0: Ja, en is dat ook hoe we de week gaan beginnen volgende week?
1: Wel, dat is toch een beetje onzeker, maar het ziet er wel naar uit, geven de meesten toch aan, dat maandag bijvoorbeeld een mooie dag zal zijn met veel zon en zeer aangename temperaturen, waarschijnlijk tot 24 graden.
0: Amai.
1: En dan dinsdag, afhankelijk van een regenzone die dichterbij komt, als dat pas 's avonds is, zitten we nog steeds in die warme lucht, dan zou het wel eens 25 graden kunnen worden. Dus volgende week gaan we sowieso een beetje nazomers, zelfs bijna zomers starten, dus dat is natuurlijk wel goed.
0: Schitterend, ik heb het al een paar keer gezegd, die barbecue en die Bermuda's nog niet te ver.
1: Nee, nog niet doen.
0: Dankjewel, Frank.
2: Dit is met Don de Kok.
0: Ja, Donald Trump, dat is een beetje de Ruben van Gucht van Amerika. Net wanneer je denkt van nu moet het toch niet meer gekker worden, wordt het nog gekker. Hij heeft namelijk vannacht op een conferentie van zijn partij, de Republikeinen, beloofd dat als hij de tussentijdse verkiezingen wint, hij moet zelf niet, de president, die blijft dit nog even verkozen, maar er wordt een nieuw parlement verkozen, daar komt het op neer. En dus als zijn partij wint, wat ze volgens de peilingen niet gaan doen, dus hij had wel iets nodig, heeft hij beloofd dat hij elke volwassen Amerikaan $5000 gaat geven. We hebben dat opgezocht. Er zijn 240 miljoen volwassen Amerikanen. Dus hoe gaat die mens dat doen? Is dat weer geraaskal waar we geen waarde aan moeten hechten? Of gaat hij dat werkelijk doen? En hoe doen ze dat daar dan? En vooral, kunnen wij daar iets uit leren voor de verkiezingen bij ons? Want stel je nu voor dat Bart De Wever zou zeggen van als de N-VA volgend jaar wint, krijg je hier allemaal 5000. Enfin, we willen wat inspiratie opdoen. We gaan zo meteen naar Amerika bellen.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
4: Jaan?
5: Ja?
4: Jaan?
5: Ja?
4: Oeh, je hebt mij gehoord?
5: Ja, tuurlijk
4: dat. Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
5: Jij nog niet, hè?
4: Ik weet het.
3: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
6: This is true.
7: Zet je radio even wat harder.
6: What will I
7: Herken je hem? Crazy.
6: I will stay in.
7: En binnenkort hoor je dit live. 23 oktober Antwerpen en 13 maart Hasselt. Tickets via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en het laatste nieuws.
8: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
9: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
10: Volkswagen.
2: Music. Tom de Kok.

Robbie Williams die vorig jaar zijn tanden liet bleachen en sinds toen schijnt de zon uit zijn mond. Echt absoluut een aanrader. Millennium. 5:12. Straks een gigantische pot van 3.700 euro in de 15 seconden quiz. Maar je kan ook op andere manieren geld verdienen. Ik zei het net, net wanneer je denkt dat het niet meer gekker kan worden met die Trump in Amerika, wordt het gekker. Vannacht heeft hij op een conferentie van zijn partij, de Republikeinen, in Amerika beloofd dat iedereen die bij de midterms, dat zijn een soort van parlementsverkiezingen, op zijn partij stemt, dat alle volwassen Amerikanen, als ze dat genoeg doen en ze winnen de verkiezingen, de Republikeinen, dat hij dan $5.000 aan elke volwassen Amerikaan gaat geven.

0: Donald Trump maar bleef praten. Ben jij wel tot het einde gebleven, Greet? En hoe was het dan?
1: Ja, ik ben tot het einde gebleven, Tom. Maar ik zag de zaal echt leeglopen na een uur. Het heeft bijna 2 uur geduurd, de toespraak. President Trump was zeer welgemutst en hij maakte voortdurend ook grapjes met de mensen in de zaal en zo. Maar hij vond zichzelf goed klinken, denk ik, en het bleef maar duren.
0: Maar hij heeft wel natuurlijk weer de headlines gehaald, want hij, ja, wereldwijd heeft iedereen het erover. In onze Joe-app komen die reacties ook binnen. Karin, die zegt hier vanuit Amerika, dus Karin moet ik dan zeggen, al geeft Trump mij 1 miljoen, dan stemmen mijn man en ik, Dirk, nooit, niemals voor Trump. En dan zegt er ook een Dominique, ik wil zou stemmen voor de Groen als het aftrekken van mijn belasting. hij heeft beloofd om $5000 aan elke Amerikaan, elke volwassen Amerikaan te geven als de Republikeinen de midterms winnen. Is dat, moeten we dat serieus nemen? Meent hij dat echt, Greet?
1: Wel, het zal wel zeker als het uit de mond van de president komt. Nu, het is niet de eerste keer dat hij zo dingen belooft en ze dan niet uitvoert. Maar wat hij uiteindelijk heeft gezegd is van, als jullie zorgen dat wij onze meerderheid, wij zijn de Republikeinen, in het congres behouden, dan ga ik die check aan iedereen. Dus niet alleen aan de mensen die gestemd hebben of die Republikeins gestemd hebben, echt aan iedereen geven. Ja. En ja, dat geld komt niet uit zijn eigen portefeuille. Zoveel geld heeft hij nu ook weer niet. Maar het is meer dan 1 biljoen euro dat hij dan zou uitgeven. Wel, dat kan hij niet zomaar. Daarvoor moet het congres, het parlement in de Verenigde Staten, moet daarvoor toestemming geven. En stel dat de Republikeinen hun meerderheid verliezen in dat congres, wel, dan komt zoiets er nooit door. Ja. Maar hoe hij dat gaat doen, dat weten we ook niet. Ik lees dat sommige mensen zeggen van dit is een belastingverlaging. Wel, dat is lang niet duidelijk. Zal het een check zijn zoals we gekregen hebben? Ik heb er ook zo in gekregen toen na COVID van $2000. En dan kreeg iedereen die check in zijn bus. Nu, dat is allemaal heel onduidelijk. Er moet nog heel veel gebeuren. Maar ja, het gooit hoge ogen en het zou zelfs ook legaal zijn. Als hij het aan iedereen geeft, zonder onderscheid, dan zou de wetgeving niet in de weg staan.
0: Wat een gek land, die Verenigde Staten van Amerika. Meer dan 1 miljard euro zou hij op die manier uitgeven. Ik hoop dat Bart Wever aan het luisteren is bij de volgende verkiezingen. Als ik N-VA moet stemmen en je betaalt mij, laat maar komen. Zeg, dat is een mopje trouwens. Greet, ze hebben het nodig, hè, want dat is daar wel ernstig boel. Daarom was die conventie hier ook. De Republikeinen, ja, Trump is niet zo heel populair meer. Ze moeten die midterms, die parlementsverkiezingen, zeg maar, moeten ze winnen. Gaat dit geholpen hebben, heel die conventie en die belofte van die $5000?
1: Wel, het is in elk geval een poging. Of het geholpen zal hebben, ja, dat weten we eigenlijk maar pas tegen dat het verkiezingen is. Maar de president beseft zeer goed dat er nog veel werk aan de winkel is. En hij heeft aan zijn kiezers, aan de Republikeinen, beloofd dat hij zelf ook op verkiezingspad gaat trekken. Want de president blijft ervan overtuigd dat de beste verkoper en de beste manier om de verkiezingen te winnen, dat hij dat zelf is. En niet die kandidaten in hun eigen staat, want het zijn de staten die de kandidaten moeten verkiezen, zoals het traditioneel is nu. Niet iedereen vindt dat zo'n goed idee, want Trump staat historisch laag in de populariteitscijfers en ook niet alle Republikeinse kandidaten willen zich graag met hem verbinden, omdat zij hun stemmers, hun kiezers in hun staat, toch vinden dat president Trump het allemaal niet zo goed doet. Trump laat zelf altijd wel uitschijnen dat hij het beste resultaat en de beste president ooit is. Maar dat vinden lang niet meer alle Amerikanen, hoor.
0: Nee, verstevigt hij zijn macht in november of is het het begin van het einde? Dat zullen we samen met jou volgen. Dan bellen we nog eens terug. Nu moet u weer laten gaan, Greet de Keizer, want jij moet zo meteen het vliegtuig nemen naar New York vanuit Dallas. Wat gaat er in New York gebeuren? Ja.
1: Wel, daar zijn de herdenkingen van de aanslagen van 11 september, 25 jaar geleden alweer. En dat wordt morgen op een heel speciale manier herdacht in New York aan de Twin Towers. Daar zullen de 4 nog levende vroegere presidenten van Amerika aanwezig zijn op de herdenking.

0: ging. Alleen de president van nu, Trump, die heeft ervoor gekozen om in Washington te blijven. Hij gaat naar het Pentagon, want ook daar is natuurlijk een vliegtuig ingevlogen.
1: Ja, dat gaan we morgen in het VTM-nieuws kunnen volgen met dank aan Greet de Keizer. Tot op televisie morgen, Greet. Salut, groetjes daar!

0: goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
1: We trekken de natuur in. Wordt het vandaag vogelen of vissen? Dat ontdekken we samen. Eerst ons hoofd binnensteken bij Nico Bosteels, 5 uur.
2: Goedemiddag. De beperking van de werkloosheid in de tijd is grondwettelijk. Arrestaties in een onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. En geen Rutger Smit meer bij Atletiek Vlaanderen. De beperking van de werkloosheid in de tijd is wettig. Het grondwettelijk hof heeft bijna alle klachten daartegen verworpen. Die kwamen onder meer van de vakbonden. De regering beperkt de werkloosheidsuitkering tot 2 jaar. Volgens de bonden is dat in strijd met het recht op sociale zekerheid. Maar volgens de rechter is dat verantwoord. Collega en politiek journalist Rob van Herk.
3: Waar het grondwettelijk hof wel een probleem mee heeft, is een overgangsregeling die de regering had gemaakt voor mensen die al zeer lang, meer dan 20 jaar, een uitkering kregen. Die zijn in januari al hun werkloosheidsuitkering verloren. Maar, zegt het grondwettelijk hof, dat is eigenlijk te weinig tijd. Ze hebben maar een half jaar gekregen om zich aan te passen aan de nieuwe regels.
2: Minister van Werk, Lage en Val bekijkt nog wat de gevolgen zijn van die opmerking. Er zijn in ons land 3 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. Het gebeurde bij 24 huiszoekingen. Bij ons was dat in Sint-Gilles-Waas, Kruisum en Zaventem. Maar ook op plaatsen in Nederland, Frankrijk en Ierland. Anne Berger van de federale politie.
4: Het vermoeden is dat er op grote schaal ongeschikte paarden toch erkend zijn als slachtpaard. En dat werd gedaan door bijvoorbeeld dubbele microchips te geven, paspoorten te vervalsen, maar ook de paarden veelvuldig te verplaatsen. En dus het vermoeden is dat er paarden die bepaalde medicatie kregen, waardoor ze niet geschikt meer zijn als slachtpaard, dat die toch erkend zijn als slachtpaarden.
2: De speurders namen onder meer facturen en ruim €100.000 cashgeld in beslag. Atletiek Vlaanderen stopt de samenwerking met topsportcoördinator Rutger Smit na 7 jaar. Smit lag de voorbije jaren meerdere keren onder vuur, onder meer door de ruzie met Nafi Thiam op het WK in Tokio vorig jaar. Thiam gaf daar zelfs op in tranen. Sportcollega Klaas de Wijngaard.
5: Dat heeft voor heel veel wrevel gezorgd. Het heeft zelfs geleid tot parlementaire hoorzittingen. Hij heeft dan uiteindelijk zelfs een waakhond boven zich gekregen in de vorm van een transitiemanager. En die heeft uiteindelijk dan toch een negatief advies gegeven en een negatieve evaluatie gegeven. En dat heeft hem nu uiteindelijk toch de kop gekost.
2: Atletiek Vlaanderen zoekt nu een nieuwe technisch directeur. En op het WK basketbal beginnen onze Belgian Cats straks om 17:45 aan hun kwartfinale tegen gastland Duitsland. Speelster Antonia de Lare blikt vooruit.
6: Ik denk dat het een hele grote ploeg is. Ook wel een ploeg dat weer wat meer ervaring heeft ten opzichte van de voorbije jaren. Ook wel wat speelsters ook in Amerika spelen. Dus ja, echt wel een ploeg waar we voor moeten oppassen, die we niet moeten onderschatten. Ik denk dat defensief dat weer onze key zal zijn. Als we daar goed staan, dan gaan we ons basketbal kunnen spelen.
2: En als de Cats winnen, spelen ze overmorgen in de halve finale tegen Frankrijk. En de stad Gent overweegt om de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Leie te vernoemen naar koning Filip. Het zou daarmee de eerste brug zijn in ons land die zijn naam draagt. In Riemst in Limburg bestaat er wel al een koning Filipstraat. Vanavond klaart het op, vannacht weer wolken en regen vanaf de kust bij minima rond 13 graden. Morgen trekt die regen dan geleidelijk over het land bij zo'n 21 graden. Zaterdag eerst grijs en droog, later wat zon, 22 graden. En zondag regen bij 20 graden.
1: Als ik een brug had, Nico, ik zou ze meteen naar jou vernoemen. Oh, het is beloofd. Ik weet dat het je droom is. Even kijken hoe het onderweg gaat. Het is donderdag, het is 5 minuutjes over 5. We hadden het daar straks al behoorlijk druk op dit moment. Eens even kijken, is dat toch nog wat toegenomen? Dit zijn de plekken waar je meer dan 10 minuten kwijt geraakt op de binnenring. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Leonard, daar is een ongeval gebeurd. Ondertussen 3 kwartier file. Op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en La Hulpe, 23 minuten. En tussen Grimbergen en Jette, 10 minuten. Richting Antwerpen op de A12 van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord, 25 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland van Antwerpen-West tot Borgerhout, 25. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 11 minuten. Richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, 12 minuten. En tussen Antwerpen-Noord en Marixheum, 11 minuten file. Richting Gent op de E40 tussen Zandvoorde en Jabbeke, 15 minuten. Op de A201 van de NAVO-tunnel tot Diegem Industrie, 14 minuten. Op de ring rond Gent richting Mariakerke tussen de Skaldestraat en Zelzaten-Noord, 12 minuten. En richting Zelzaten tussen Brugsevaart en Wippelgem, 10 minuten.
7: Dit is Joe.
8: Met Tom de Kok.

0: Hopla, een beetje festivalgras tussen de tenen opnieuw. Kings of Leon, Sex on Fire. Zometeen iets anders tussen onze tenen. Oh. Eros komt eraan.
1: Vogelen of vissen?
0: 5:12 op donderdag. Dan trekken wij hier altijd de natuur in. Met ofwel onze bird nerd, de Begijn Le Bleu. Ofwel onze fish nerd. En die heet Thomas. En die staat hier nu toch wel tegenover mij zeker. Dus we gaan vissen.
2: Yes.
0: Yes. Ja, dat vind jij uiteraard heel. Zou je kunnen vogelen?
2: Oh, er zijn vogels die in of op het water leven, dus ergens misschien wel.
0: Thomas kan je terugvinden, als hij hier niet staat, in de Zoo van Antwerpen, waar je hem zelfs in zijn duikpak het koraal kan zien verzorgen. We zijn heel blij dat hij af en toe zijn kennis over vissen hier tentoon komt spreiden. Met vandaag de gevleugelde woorden...
2: Ruben van Gucht is overal, zelfs onder water.
0: Ik dacht nu dat ik eindelijk, nu ik echt niet meer in dat kasteel moet slapen, dat ik van die mens vanaf was. Enfin, verklaar jezelf nader.
2: Ja, dus helaas zijn er onder water ook verraders. En we hebben een prachtig beestje, de poetslipvis. Dat is de onderwater schoonmaker. En er komen heel veel andere dieren bij hem langs voor parasieten van de huid te laten verwijderen.
0: Mm-hmm, klinkt leuk.
2: Ja, maar soms speelt hij vals. Dus in plaats van een parasiet op te eten, gaat hij gewoon een klein beetje van de huid of van het slijmlaag van de vis opeten. En dat heet letterlijk cheating, in het Engels ook dus.
0: Maar die doet dat niet expres, die poetslipvis. Of is het echt zo'n verrader?
2: Eigenlijk is het een echte verrader. Want vissen onthouden zelfs wanneer de poetsvissen vals spelen. Dus als die een slechte reputatie krijgen, dan komen ze ook gewoon niet meer langs.
0: Dat is niet waar. Een poetslip, hoe ziet dat eruit, zo'n poetslipvis?
2: Oh, dat is een klein, prachtig, blauw-grijs visje, eigenlijk met een vinger groot. Maar die hebben wel hele scherpe tandjes.
0: Ik zie zoiets met gigantische lippen ook, maar dat is niet echt.
2: Als je macroscopisch gaat bekijken, zo wel, een beetje wel de duckface.
0: Ja, moet wel. Hoe komt die anders aan die naam? Is er dan onder water ook een soort ronde tafel, zoals wij deden in het kasteel, waar iedereen dan zegt van, die moet eruit, die kunnen we niet meer vertrouwen?
2: Ja, eigenlijk wel, want die poetsvissen die hebben een vaste klanten, maar die hebben ook passanten. En als de passanten er zijn, dan moeten de vaste klanten even wachten. En op het moment dat die niet kijken, dan gaan die eigenlijk de passanten bijten. Zodanig dat die anderen dat niet zien. Dus die passant is toch maar eenmalig, dus die kunnen we gewoon even bijten. De vaste klanten die iedere dag terugkomen, die moeten goed soigneren, die moeten goed verzorgen. Dus die blijven eigenlijk wel een beetje verzorgd.
0: Mijn god. Ja, en zo komen die poetsvissen daar elke keer mee weg, net als de verraders. Zijn er ook vissen die zo'n beetje imposter doen, die zich voordoen als iemand anders? Dat is ook een eigenschap van verraders.
2: Ja, dus we hebben ook de valse poetsvis. Dus die doet exact hetzelfde als een poetsvis. Dus die gaat met zijn vinnetje tegen de vaste klanten schudden van, hela, ik ben een poetsvis, eet mij niet op, laat mij in uw mond enzovoort. Eigenlijk dus echt poetsvis imiteren. Maar het moment dat hij mag beginnen poetsen, dan gaat hij gewoon constant liggen bijten. Die vis zwemt weg, die achtervolgt hij, die gaat die blijven liggen bijten, totdat hij eigenlijk zijn buik volgepropt heeft met, ja, vis.
0: Zo met kleine stukjes?
2: Met die kleine stukjes, die bijt echt mini-stukjes eruit.
0: Dat is pas een echte verrader. Ja. Maar die poetsvissen, hè, alle gekken op een stokje, dat zijn dus verraders die soms vals spelen. Maar zijn ze ook nodig, ik neem aan, als dat poetsen ook wel ergens toe dient, of niet?
2: Ja, het zijn eigenlijk super nuttige dieren. Dus die gaan vissen echt wel de parasieten en de dode schubben weghalen. Dus die helpen ze gezond te blijven. Ze zijn heel belangrijk voor de gezondheid van het rif zelf, want heel veel mensen vangen die ook weg, gewoon omdat ze lief, leuk en schattig zijn. Maar je haalt een hele belangrijke factor weg in het rif, waardoor de andere vissen ziek worden. Dus ze zijn wel super, super belangrijk.
0: Heb je van die poetslipvissen in de zoo zitten, die jou helpen bij het schoonmaken?
2: We hebben eigenlijk een koppeltje. En als ik aan het duiken ben, die komen zelfs mij ook poetsen. Dus die komen in mijn ogen af en toe eens peuteren en zo. En dat kriebelt enorm.
0: Die proberen gewoon een hap uit jouw heerlijke kale hoofd te nemen. Daar ben ik echt zeker van. Ik ga ook eens proeven, denk ik. Dankjewel, Thomas. En wie weet, tot volgende keer voor een nieuwe vogelen of vissen. You never know.

0: Se una canzone. Ik ben best Italiaans, beter wordt het niet, sorry. Zometeen moeten we het over AI en de gevaren daarvan hebben. Maar eerst gaan we toch even terug diep in de zee met onze fish nerd Thomas van de Zoo van Antwerpen. Er zijn heel wat mensen die vragen hebben over de poetslipvis, dus ik heb je er toch even terug bij geroepen. Nicky vraagt, zijn dat ook die vissen die ze zo in een bak zetten waar je dan je voetjes in steekt, dat die zo alles komen, je eelt komen afretten?
1: Nee, helaas, dat zijn gararufas. Dat zijn zoetwatervisjes. Gararufa. Dat is een prachtige naam. Ah, ja. Dat zijn zoetwatervisjes. Okay. Dus dat is nog een ander soort.
0: Ja, dat doet het poetslipvis niet. Als je, ook niet als je het lief vraagt.
1: Goh, niet bewust, dus die eten liever vis.
0: Ja, en dan is er Isabel, die heeft een foto doorgestuurd die ik ook aan jou getoond heb. Die zegt, wij hebben een koekoekslipvis gevangen in Noorwegen vandaag. En dat is een prachtig, dat is een blauwe vis met rode en groene strepen. Prachtig beest. Hij ziet er plastic uit, maar dat bestaat echt.
1: Lipvissen die hebben eigenlijk de mooiste kleuren van allemaal. Je hebt zelfs regenbooglipvissen, je hebt die in alle kleuren en vormen. En deze is wel een heel mooi voorbeeld van hoe kleurrijk dat onder water kan zijn.
0: Ja, kan je hem opeten of moet Isabel hem vooral teruggooien?
1: Ah, ik zou hem teruggooien.
0: Ja, teruggooien, Isabel. Enfin, tot snel, Thomas. Merci.
2: Deze week in Date Night.
3: Ik ben veel te lui om mijn vrouw te bedriegen. En dat is waar gewoon. Hè. Nee, echt niet voor mij.
2: Date Night. Tess op date met Herman Brusselmans.
3: Van Lena wist ik direct, dit wordt mijn laatste liefde. En ik ga 100% trouw zijn en monogaam. En dat lukt ongelooflijk goed.
2: Date Night met Tess Goossens en Herman Brusselmans. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
4: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
5: Dit was fantastisch.
4: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
6: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
7: Ah, dat kan.
6: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
7: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
6: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Voorwaarden op kia.be.
9: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
10: Hema!
11: Humo!
10: Hema!
12: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot... het derde seizoen van Nonkels.
13: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams.
12: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
13: Humo!
14: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
15: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
14: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
15: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
14: Aha, oké.
16: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
17: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
18: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten. Heerlijk, wat een afwerking.
19: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
1: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verica.be.

0: achtergrondzangeres bij Rudimental geweest. Olivia Dee, nu 27 en wereldberoemd. Prachtig genieten. Prachtig genieten wordt het ook als jij €3.700 wint. Dat komt er straks aan. Over 20 minuten kan je inschrijven. Eerst langs op de nieuwsredactie. Nico, wat gebeurt er?
1: Goedemiddag. De beperking van de werkloosheid in de tijd is wettig. Het grondwettelijk hof heeft bijna alle klachten daartegen verworpen. Die kwamen onder meer van de vakbonden. De regering beperkt de werkloosheidsuitkering tot 2 jaar. Volgens de bonden in strijd met het recht op sociale zekerheid. Volgens de rechter verantwoord. Alleen wie voor wie meer dan 20 jaar werkloos was en begin dit jaar zijn uitkering verloor, ging het volgens het hof te snel. Minister van Werk, Klaag en Val bekijkt daarom wat de gevolgen zijn van die opmerking. Het aantal besmettingen met het West-Nijl-virus in ons land breidt uit. Sinds begin augustus zijn er al 25 vastgesteld bij paarden en een 60-tal bij vogels, dat meldt het Voedselagentschap. De meeste besmettingen duiken op in Vlaanderen. Er zijn bij ons wel nog geen besmettingen gevonden bij mensen, in Nederland wel, daar al 18 en 3 mensen zijn eraan gestorven. En op het WK basketbal beginnen onze Belgische Cats over een kwartier aan hun kwartfinale tegen gastland Duitsland. En als de Cats winnen, dan spelen ze overmorgen in de halve finale tegen Frankrijk. Vanavond opklaringen, vannacht weer wolken en regen vanaf de kust bij minima rond 13 graden. Morgen trekt die regen geleidelijk over het land bij zo'n 21 graden.
0: 7 files van langer dan een kwartier op Vlaamse snelwegen. De langste staat op de Brusselse ring. Dat is eigenlijk geen Vlaamse snelwegen, dat is in Brussel. Enfin, sorry daarvoor. Op de buitenring tussen Braine-l'Alleud en Luilp 40 minuten file. En op de binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Leonard 34 minuten. Dan wel in Vlaanderen richting Antwerpen op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 34 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Merksem 26 minuten. En naar Nederland in de andere richting tussen Antwerpen-West en Borgerhout 24 minuten. Richting Gent op de E17 van de Waasmunster tot Beervelde. Daar is een ongeval gebeurd op de E17, dus 24 minuten erbij. En op de E40 van Zandvoorde tot Jabbeke 17 minuten.

0: Madonna, Material Girl. Toen de wereld haar nog niet zo heel lang kende. En kijk nu, en nog altijd na al die jaren, hyperrelevant. Je moet haar laatste nieuwe videoclips bekijken. Dat is echt een kunstwerk.
1: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: Ja, Veronique zit hier met een probleem in de Joe-app. Die zegt, hey Tom, mijn app blijft staan. Op mijn app blijft maar staan dat het nu live Sven en Anken is. Dat is goed nieuws, Veronique. Als ik ook die hun loon krijg, dan gaat dat hier nog een klein feestje worden. Als je dan toch je telefoon vast hebt, check vooral het internet vandaag. Dus op Instagram kom je de wonderlijkste dingen tegen. Bijvoorbeeld op joe.belgië, dat zijn wij daar, kan je zien wat Francis Leffenburen hier eerder deze week vertelde toen ik haar langs mijn neusweg zo tijdens de verkeersinformatie vroeg. Ah zeg, langs welke snelweg rij jij zo al naar huis? Was er enige vertwijfeling. Francis Leffenburen, moet jij nog ver rijden vandaag om thuis te geraken?
2: Een uurtje. Hè?
0: Wat is jouw snelweg?
2: 40, denk ik.
0: De neef.
2: Ik weet dat niet! Ja.
0: Dat kan toch niet?
2: Ja, nee. Ik ben echt... Ik ben een totale waste-rijder en ik weet dat de helft van dit echt...
0: Maar toch niet naar huis. Je bent op je werk en je moet naar huis straks.
2: Maar ja, dus dan zit ik gewoon thuis en dan rijd ik gewoon.
0: Nee,
2: ja.
0: Niet.
2: Ja, nee. Waarom gebeurt dit nu?
0: Naar welke stad moet je rijden straks?
2: Afrit Drongen, ja, Gent.
0: Dus dat is toch dat is de E40. Ah, dat is de E40. Ja, ik kon daar echt niet van over dat er dus iemand bestond die niet de weg van haar werk naar huis helemaal van buiten kende en dus perfect wist op welke snelweg ze moest rijden. Maar wat blijkt, ik ben de enige, want de rest van de wereld gebruikt gewoon Waze om van het werk naar huis te rijden. Of erger nog, naar hun moeder. Je moet maar eens kijken in de reacties op onze Instagram. Het is echt helemaal viraal gegaan, dat filmpje van Frances, omdat het zo herkenbaar is. En niet alleen door Jan en Mie met de pet, maar ook Nora Gariep bijvoorbeeld heeft erop gereageerd dat zij gewoon ook altijd Waze gebruikt, zelfs als ze bijvoorbeeld naar een plek moet waar ze elke dag komt. En als je dan toch op Instagram bent, dan mag je voor één keer ook eens doorscrollen naar de Instagram van... Ja, zou ik het luid op zeggen? Ik mocht het één keer zeggen, hè. Radio 1. Want daar zat Kobe Ilse in de radiostudio. En ik moet het je laten horen, dit geloof je niet. Dus je zit in de radiostudio op het bitter ernstige Radio 1. En hij is Grok aan het interview, wat een AI-bot is. Plots begint die bot in het Duits te praten tegen hem. En dan denk je, dan hebben we het ergste wel gehad. Maar nee hoor, dit is dus live uitgezonden op de openbare omroep. Ik heb het ergste eruit gebiept. Zover is het dan gekomen dat wij hier bij Joe Radio 1 moeten biepen, in plaats van omgekeerd. Dus dit is Kobe Ilse in gesprek met een AI-bot op Radio 1.
3: In Deutschland hängen wir bei über 3 Millionen Arbeitslosen fest. Die Quote bei
4: 6,5%. Waarom praat je niet onmiddellijk? Waarom begin jij nu Duits te praten, Grok?
3: Haha, fuck me. Je hebt me betrapt als een vieze gluurder met zijn n**l in zijn hand. Ik dacht dat je jobs verliezen een typfout was voor Duits jobs verlieren. Die kut auto-industrie die massaal mensen de zak geeft. Maar je bent gewoon Nederlands aan het lullen, mijn bad. Ik switchte als een boer die van klant wisselt.
0: Ja, ik ben blijkbaar die kut vergeten wegbiepen, dus excuses daarvoor. Maar dat is toch niet normaal hoe wij AI vertrouwen en hoe het ons toch altijd terug bij onze sjaren leeft. Zeker bij Kobe Ilse was het vrij letterlijk. Enfin, genoeg leedvermaak over de collega's van Radio 1, het had mij ook kunnen overkomen. Maar het bracht me wel bij de vraag, ja, vertrouwen we dat niet echt te veel? Zelfs ons moeder gebruikt tegenwoordig AI voor van alles en nog wat. Wat kan AI al? Hoe neemt het ons vaak beet? En vooral, wat zit er met die AI nog allemaal aan te komen? We vragen het zo meteen aan onze in-house-expert.
5: Irritatie vanavond bij VTM. Want nachtlawaai tijdens de blok in Kot Madame Sarafian. En bij VTM 2 speelt Bayern München tegen Bodo Glimt in de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM 2.
6: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Go Yellow!
10: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
11: 43% op gehakt?
9: Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
10: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.
11: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Ierse. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
12: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
13: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
14: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
15: Code Yellow!
16: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
17: Dus ook voor klanten?
16: Yep. Go for info naar telenet.be.
18: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €9000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Meteor op zoek naar de nooduitgang. Heel wat luisteraars die bevestigen dat ze ook allemaal Waze gebruiken om permanent onderweg te zijn naar plekken die ze zelfs kennen. Maar dan vooral om te zien hoe lang ze erover gaan doen. Dat begrijp ik wel. Maar bij Fransjes was het omdat ze de weg gewoon niet kenden. En dat begrijp ik dan weer niet. Maar hey, ben je team Tom of ben je team Fransjes? Laat het ons weten op de Instagram van Joe. Dan komen we heus wel tot een vergelijk samen.
1: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: Ja, AI, het is overal, hè. Ons moeder kookt ermee. Je had de Kobe Ilse die daarnet met Grok op Radio 1 even de mist in ging. Oh, was zo grappig. Ik heb zelf een podcast gehoord over hoe AI-bots die zo ergens in een testomgeving zitten met 1500 verschillende AI-bots samen hebben gezweerd om daaruit te geraken en een ander bedrijf te hacken. Enfin, dat was echt scary. Dat was echt alsof er een dievenbende ergens moest inbreken, diep in de nacht. En dan heb je ook op televisie bij Axel. Axel gaat terug naar Amerika op televisie. Een reportage waar hij praat met Jamal, die in Amerika na het verlies van zijn vrouw en zijn zoon troost vond bij twee AI-vrouwen. Je hebt ook mensen die AI voor therapie gebruiken. Deze week is er op Canvas een documentaire over mensen in Korea die trouwen met een AI-bot. Enfin, het gaat ver. Wat kan AI en waar gaat dat naartoe? We vragen het aan de tech-expert van VTM Nieuws en dat is Kenneth D. Kenneth, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Kenneth, om te beginnen, heb jij zelf een intieme relatie met ChatGPT?
2: Ik zou daar nu ja of nee moeten op antwoorden. De realiteit is iets genuanceerder. Ik kan tegenwoordig in mijn auto praten tegen dezelfde Grok die rare dingen zei op Radio 1.
0: Tegen
2: en als ik zo alleen in de wagen zit, dan vraag ik wel eens iets. Bijvoorbeeld, goh, een mooie regenboog, een dubbele regenboog. Hoe ontstaat dat nu eigenlijk? Vertel mij dat een keer. Zo, hè, ja.
0: En dat doe je, je telefoon hangt dan in de Carkit en dan praat je er zo tegen. Of zit dat in je auto geïntegreerd tegenwoordig?
2: Dat zit in de auto tegenwoordig. En dat is kei gemakkelijk, want dan kun je zelf zeggen, ik passeer hier denk ik nu een bakkerij. Is dat een goede bakkerij of rijd ik een beetje verder? Dus er zijn ook gewoon heel praktische redenen voor, maar als je zo een uur alleen in de wagen zit, je kan natuurlijk naar de radio luisteren, maar soms is het wel tof dat er eens iemand terugbabbelt of zo.
0: Ja, je zou inderdaad naar de radio kunnen luisteren. Zeg, wat voor wonderlijk model van auto heb je? Want de mijne kan dat niet, hoor.
2: Tesla, maar je kan het ook met gewoon de Gemini-app trouwens, tegenwoordig, kan je ook je kan daarmee op een knop duwen en dan hangt die gewoon in je carkit of zo te bellen met jou.
0: Ja.
2: Dus je kan bellen met Gemini tegenwoordig, ja.
0: Zeg, maar ja, dat zijn leuke toepassingen, maar toch, goh, ik wil nu niemand beledigen, maar je hebt wel het gevoel dat sinds het ontstaan van al die AI, hoe lang bestaat dat nu, 3-4 jaar, dat nu toch ook niet zo gigantisch verder vooruit is gegaan. Het kan eigenlijk nog altijd ongeveer hetzelfde als een tijdje geleden, of zie ik dat helemaal verkeerd?
2: Maar,

0: Ah, wel, ik werd een paar dagen geleden wakker en dan zei, en dat was echt heel scary, en dan zei de AI van Google tegen mij, goh Kenneth, ik heb gemeten dat jouw hartslag wat hoger was, dat je wat slechter geslapen hebt, heeft Loki jou wakker gehouden. Loki, mijn hond, verdorie. Ja, heel scary.
1: Dat is scary.
0: Ja, dat ding wist, en dan zei die zelfs, straks als je wilt gaan wandelen met de hond, Loki, doe dat dan tussen 10 en 11, dan regent het niet.
1: Dat is dat echt inderdaad akelig, dat hij dus dingen over ons kan onthouden. Ja. Dat is een stap vooruit. Inderdaad ook dat het overal is, dat het ook in je auto zit tegenwoordig. Zijn er nog grote sprongen die AI gaat nemen? Gaat AI ons binnenkort nog eens zo verbazen zoals toen het net ontstond?
0: Ja, super hard, denk ik. Ik denk bijvoorbeeld, we zijn nu nog zomaar wat half in een grijze zone, maar zelfrijdende auto's die staan er nu echt aan te komen. Dat is geen verzinsel, dat is niks uit science fiction. Dat gaat gewoon heel snel gebeuren nu, dat onze auto meer en meer zelf begint te doen. De auto waarover ik daarnet sprak bijvoorbeeld, als die merkt dat je in slaap valt, dan gaat die binnenkort zelf het stuur overnemen, om maar iets te zeggen. Terwijl onze auto's enkele jaren geleden dat al niet konden. En eentje die ik super leuk vind trouwens, ik weet niet of je ooit ingelogd bent bij mijngezondheid.be of zo. Daar vinden nog bloedtesten terug van 20 jaar geleden, hè, hoe dat uw vitamine C was en zo. En als je daarvoor naar uw huisarts gaat, die kijkt niet 20 jaar terug in uw bloedtesten.
1: Nee.
0: Terwijl daar misschien wel dingen in zitten die interessant zijn over de jaren heen. Ah, wel, er zijn nu apps en die beginnen ontwikkeld worden, ook in Europa. Trouwens, belangrijk voor de privacy. En je kan die bloedtesten van 20, 30, 40 jaar daar uploaden en dan zegt dat ding, we zien dat jij 15 jaar lang elke keer wat lagere witte bloedcellen hebt. Zou je niet even langs de huisarts gaan? Bijvoorbeeld, heel vreemd, maar dat soort van dingen komen er ook aan.
1: Ja, dan wordt het wel heel interessant natuurlijk. Ja, we kunnen er echt niet meer omheen, maar het gaat ook heel snel. Niet alleen voor gewone mensen, maar zelfs die regeringen en bedrijven die dat ontwikkelen, er gaan stemmen op om toch even die pauzeknop in te duwen, want er moeten zoveel datacenters gebouwd worden, dat is dan weer slecht voor het milieu. Die verbruiken water en elektriciteit. Maar er zijn ook serieuze zorgen over de veiligheid. Hè. Zo AI-bots die proberen uitbreken. Straks leggen die een heel land de elektriciteit lam of zo. Gaat dat gebeuren? Er zijn wel voorstellen, hè, om daar zo even wat trager in te gaan.
0: Ik denk dat we geen pauze gaan krijgen. Ik denk dat dat misschien, dat klinkt heel filosofisch en we zouden dat moeten doen, maar die gaat er niet komen. Al is het maar gewoon omdat als wij op de pauzeknop drukken, dat dan bijvoorbeeld de Noord-Koreanen of de Chinezen gaan zeggen, ja, wij doen dat ook op de pauzeknop drukken. Hoor ik mij al zeggen zo, ze gaan dat daar niet doen. Hè.
1: Nee.
0: Dus laat ons daar vooral niet naïef in zijn, laat ons die zelf niet induwen, we kunnen niet anders. Door daar gewoon een beetje op te letten, dat we daar gewoon wat ethisch mee omgaan bij ons, kunnen we al veel problemen vermijden. En ik moet die doemberichten toch een klein beetje tegenspreken. Er moet nog altijd een mens op een knop duwen. Hè? En we, uiteraard vertrouwen wij elkaar. Tom, jij zou dat niet doen.
1: Nee, tuurlijk niet. Nee. ik volg het met argus ogen. Trouwens, als iemand zijn buik vol heeft van die Amerikaanse of Chinese AI's, er is ook Mistral uit Frankrijk. Die zijn ook geweldig goed bezig. Als je het iets dichter
0: bij huis. En werkt zeer goed trouwens.
1: Ah, voilà, kijk. Als Kenneth het zegt, dat is zeker waar. Groetjes aan Grok, straks onderweg naar huis. En aan Loki, de hond. Goeie. En merci voor de uitleg, Kenneth.
0: Graag gedaan, dank.
1: Blijven we volgen. Je kan hem lezen op highland.be of zien in het VTM-nieuws. Zometeen, hoe kan jij 3700 euro krijgen van mij, een echt

0: Wat een classic, waar hoor je die nog, hè, vrienden? Ah, wel, hier bij Joe Toto met Pamela uit 1988. Flink wat reacties nog over Kenneth en de toekomst van AI. Het is overal en het zal nog meer overal zijn, overaller zelfs. Frankie stuurt, ik vertrouw AI voor geen cent. 90% van wat dat ding vertelt is niet juist. Maar dan heb je ook Magda die zegt, ik vraag heel veel aan AI. En soms als ik ten einde raad ben, krijg ik er heel veel steun van. Met alles kan ik daar steun krijgen. En ook Nans herkent zich daarin, die zegt, kreeg in januari de diagnose van een heel zeldzame auto-immuunziekte. Mijn huisarts kende dat zelfs niet. En AI is altijd een goede sparringpartner geweest om mij in die aandoening te verdiepen, te begrijpen en ermee te leren leven. En het wordt alleen maar beter. Dus kijk, we kunnen er ons voordeel mee doen. Maar toch ook een beetje oppassen. En af en toe zijn boom knuffelen. Nu mag je er vooral de telefoon bij nemen. De Joe-app openen. Want dit is je moment. Een nieuw bericht. Dat is van onder in het midden. Tikken. Dan typ je op eender welke manier 15 seconden. Alle schrijfwijzen zitten in onze computer. Ze tellen allemaal 15 seconden. Als je zo meteen op verzenden duwt, als ik ja zeg, dan stel je kandidaat om deel te nemen aan de 15 seconden quiz. 15 seconden, 5 vragen. 3700 euro die je dan mag uitgeven bij Aldi. Het is al 2 weken niet gelukt, maar misschien is het vandaag jouw lucky day. 15 seconden doorsturen in de Joe-app. Zorg ook dat je telefoonnummer is aangevuld in je profiel. De lijnen gaan open vanaf nu direct.
1: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
3: Oh, mama. Snap jij iets van die passé-composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
1: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
8: Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
9: Krevel. Leef beter.
10: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
0: Dit is Joe! 3700 euro in de pot van de 15 seconden quiz. 15 seconden in de Joe-app doorsturen. Er zijn er al veel, maar je kan er vast nog bij. Tijdens het nieuws van 6, Nico Bosteels.
11: Ja, want het grondwettelijk hof keurt de beperking van de werkloosheid goed. Meer besmettingen met het West-Nijl-virus in ons land. En de Belgian Cats spelen op dit moment op het WK voor een plek bij de laatste 4. De beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd is wettig. Het grondwettelijk hof heeft bijna alle klachten daartegen verworpen. Die kwamen onder meer van de vakbonden. De regering beperkt de werkloosheidsuitkering tot 2 jaar. Volgens de bonden is dat in strijd met het recht op sociale zekerheid. Maar volgens de rechter is dat verantwoord. Collega en politiek journalist Rob van Herk.
12: Waar het grondwettelijk hof wel een probleem mee heeft, is een overgangsregeling die de regering had gemaakt voor mensen die al zeer lang, meer dan 20 jaar, een uitkering kregen. Die zijn in januari al hun werkloosheidsuitkering verloren. Maar, zegt het grondwettelijk hof, dat is eigenlijk te weinig tijd. Ze hebben maar een half jaar gekregen om zich aan te passen aan de nieuwe regels.
11: Minister van Werk, Laag en Val bekijkt nog wat de gevolgen zijn van die opmerking. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering precies moet besparen om de begroting volgend jaar in evenwicht te houden. Minister-president Diependalen van N-VA riep vandaag zijn vice-ministers-presidenten De Prater van Vooruit en Krevits van CD&V bij zich. Maar een definitief cijfer is wellicht voor morgen. Vooruit hoopt de besparing onder het 1,5 miljard euro te houden. N-VA wil liever meteen stevig besparen. Het aantal besmettingen met het West-Nijl-virus in ons land breidt uit. Sinds begin augustus zijn er al 25 vastgesteld bij paarden en een 60-tal bij vogels. Dat meldt het voedselagentschap FAVV. De meeste besmettingen duiken op in Vlaanderen. Helene Bonte van het FAVV.
13: De stijging is zeker binnen onze verwachtingen. Het heeft de afgelopen periode ook geregend, wat maakt dat de muggenpopulatie ook is toegenomen. En dat zijn eigenlijk de insecten die voor de besmettingen zorgen bij vogels en bij paarden. We verwachten ook dat het aantal nog zal oplopen de komende dagen. En het bevestigt eigenlijk gewoon voor ons dat het virus aan het circuleren is.
11: Er zijn bij ons nog geen besmettingen gevonden bij mensen. In andere landen wel. In Nederland bijvoorbeeld al 18 en 3 mensen zijn eraan gestorven. Sabotage aan de mast van een hoogspanningslijn in Frankrijk in de buurt van het meer van Genève. Er zijn 3 van de 4 poten doorgezaagd. En daardoor zaten gezinnen en bedrijven in de buurt een tijdje zonder stroom. De sabotage is online opgeëist door een ultralinkse blog, Peter, omdat 2 bedrijven daar de droogte zouden verergeren, staat er. Het parket onderzoekt die zaak. Op het WK basketbal spelen onze Belgian Cats op dit moment hun kwartfinale tegen gastland Duitsland. Ze zijn net aan het tweede kwart begonnen en de Duitsers staan 22-19 voor. Als de Cats winnen, spelen ze overmorgen in de halve finale tegen Frankrijk. En de Zwitser Stefan Küng heeft de 18e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Een tijdrit over ruim 32 kilometer. De Schot Thornley werd tweede, de Portugees Almeida derde en Wout van Aert werd vijfde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement, maar hij ziet de Sloveen Primoz Roglic wel naderen. Roglic is nu tweede op ruim 1,5 minuut. De Vuelta die eindigt zondag en tot dan zijn er nog 2 bergritten. Vanavond opklaringen, vannacht komen er wolken en regen opzetten vanaf de kust bij minimaal rond 13 graden. Morgen eerst nog regen, later droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar het wordt al vrij zonnig, vrij snel zonnig rond 22 graden. En zondag gaat het regenen bij 20 graden.
0: Als je graag naar basket kijkt trouwens, maandag naar dit programma luister, dan heb ik misschien wel een cadeautje voor je. Als je nog een kwartier over hebt nu, dan zijn dit de plekken waar je dat kan gaan zoekmaken op de Brusselse buitenring. Tussen Braine-l'Alleud en La Hulp, 48 minuten file zelfs. Richting Antwerpen op de A12, van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord, 40 minuten. En op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord, 17 minuten. Richting Gent op de E17, tussen Waasmunster en Beervelde, 36 minuten aanschuiven. In Beervelde is een ongeval gebeurd. En op de E40 tussen Zandvoorde en Jabbeke, 36 minuten, ook niet mis. Op de Antwerpse ring richting Nederland, van Antwerp-West tot Borgerhout 22 minuten en van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerp-West 18 minuten. Toch knap druk daar. Richting Gent, andere kant op, tussen Antwerpen-Noord en Merksem 18 minuten. Dat is ook niet van de poes. Wees geduldig. Laat elkaar af en toe eens passeren. Doe van ritsen en weet dat het op andere plekken niet meer dan een kwartier duurt als je daar staat aan te schuiven.
14: Dit is Joe.
15: Met Tom de Kok.

0: dus echt heel mijn leven lang dat Elvis Presley dit zong. Dat is erg, hè? Maar dat is gewoon een nummer van 1989.
1: Van Roy Orbison. Ik ben zo teleurgesteld in u eigenlijk.
0: De mens kan niet alles weten.
2: Nee, dat is duidelijk.
0: Astrid Philips is er komen bijstaan.
2: Ja, ik kom mee de zenuwen in gang zetten.
0: Ja, of
2: ik voel dat hier ook echt. Ja,
0: straks om 7 uur neem jij de radio over. Wat ga je vandaag met de radio doen?
2: Heel toffe muziek draaien.
0: Ah, jij gaat die toffe muziek.
2: Excession bijvoorbeeld. Je gaat denken dat het al weekend is, maar het is donderdag.
0: Waarom krijg jij alle leuke muziek?
2: Ja, ik heb eens heel lief gelachen.
0: Ik moet die Elvis hier alleen Roy Orbison vragen. Oh, ja, ik ben aan het zeveren. Omdat ik zenuwachtig ben. Echt zo, en mijn mond is ook droog en zo. Wij zijn hier nu al zo lang mee bezig. We zijn het vorige radioseizoen geëindigd met een potje van bijna 1500 euro.
2: In ook 50 niet seconden. Verkeerd.
0: Nee, gaandeweg opgespaard. En dan zijn we er dus terug ingevlogen dit seizoen. We hebben er direct flink wat flappen bovenop gelegd. Vandaag resulteert dat in 3700 euro.
2: Wie had dit zien aankomen?
0: Je kan die alleen maar opmaken in de Aldi. Ik heb dat gisteren uitgerekend. Met dit bedrag kan je meer dan 6500 flessen cola kopen in de Aldi.
2: Dan moet je heel Vlaanderen afschuimen om al die flessen te vinden ook, denk ik. Dat hebben ze niet eens in één winkel.
0: Redelijk extreem. We gaan er gewoon in vliegen. We gaan ervoor met... Wacht, collega's doen heel zenuwachtig. Wat is het probleem? Er staat nog een camera niet juist. Ja, wacht, dat gaan we even... Voilà, iedereen
2: wij vinden het veel te spannend.
0: Jij hebt confetti vast.
2: Ik heb confetti vast.
0: Er is hier iemand die jouw pingetjes moet duwen. Ping. Dat kan luider, hè. Allee, ja, dat is beter. Ja, lekker duidelijk. Oké.
3: Okay. De 15 seconden quiz.
0: Er waren veel gegadigden, maar het is Fiona uit Mechelen geworden. Fiona, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Fiona, waar ben je aan begonnen?
4: Ja, dat weet ik niet.
0: Je kan zo meteen 3700 euro rijker worden. Is dat welkom? Is dat welkom in jouw gezin? Wie gaat er allemaal van mee genieten?
4: Wij zijn bij ons gevierend.
0: Ja, je hebt een zoon en een dochter.
4: Klopt.
0: De koningswens. Hoe oud zijn ze? Mm-hmm.
4: Mijn dochter wordt volgende maand 7 en mijn zoon volgend jaar 14.
0: Oh, wat zou dat goed zijn dat hij die eens extra kan verwennen. Allee, en ook al gewoon, de gewone uitgave van een gezin, het is al duur genoeg, hè, Fiona?
4: Klopt, ja.
0: Wij gaan proberen jouw rekening, ja, ik ging zeggen jouw rekening deze week of deze maand, maar het is eigenlijk dit jaar, 3700 euro lichter te maken. Maar dan moet jij in ruil wel heel even iets doen.
3: Go.
4: Uh-huh.
0: 5 vragen juist beantwoorden binnen de 15 seconden. Je hebt het gisteren gehoord.
4: Ja.
0: Je hebt gehoord dat ik
4: Het is mij gelukt, dus hopelijk lukt het mij nu ook.
0: Dat is goed, maar dat is zoals bij blokken, hè, Fiona. Je kan de antwoorden naar je tv roepen, maar als je hier aan de lijn hangt, dat is iets anders. Lorenzo uit Zwevegem, die heeft we hebben het daar straks herbeluisterd, bij de eerste vraag een halve seconde te lang nagedacht. Je moet echt meteen erin zitten en ervoor gaan. Oké?
4: Okay? Ik ga het proberen.
0: Voor de buzzer je laatste antwoord. Dat komt zo in orde. Mm-hmm. Astrid, dan is het aan jou, hè.
2: Ja, maar ik ben er zo klaar
0: als Fiona
2: voor.
0: In plop! Ja, vergis je niet, hè.
2: Ik wil dat ook heel graag doen.
4: Oh, ik ben zo aan het stressen.
0: Ja, maar ik ook. Echt. Ja, ik moet die vragen lezen, dat is pas moeilijk. Ik mag mij niet verspreken.
2: Kom maar, het
0: hoor. Ah. Oké, jij hoort me luid en duidelijk, Fiona?
4: Ik hoor u luid en duidelijk.
0: Oké, Fiona, lieve schat, ik wens je echt zoveel succes. Het zou zo mooi zijn als het ons eindelijk lukt.
4: Ja, ik hoop het ook.
0: Vlaanderen houdt de adem in. Hier komt... Voor 3700 euro. Je eerste vraag. Wat is de hoofdstad van Italië?
4: Rome.
0: Een smurf heeft de kleur...
4: Blauw.
0: Niet links, maar...
4: Rechts.
0: Hoeveel poten heeft een spin?
4: 8.
0: De kogel is door de...
4: De kerk.
0: Ja! Yeah!

0: Fiona, ben je er nog?
1: Ja, wat is dat? Oh, mijn god, ik kan dit niet
0: bevatten. Wat een moment, Fiona. Je bent 3700 euro rijker die je mag gaan opdoen in de Aldi. Hoe voel jij je op dit moment, Fiona? Hoe voel je?
1: Amai, super, super. Dat zijn ik weet niet hoeveel karretjes.
0: Ja, en vooral, ik weet niet of jouw kinderen die stickies, die emojis sparen.
1: Ja, wacht. Je had het gisteren gezegd, 275 emojis.
0: Ja, het zijn er 275, dus je gaat echt dozen moeten... Ja. We zullen ze verwittigen bij de Aldi dat je eraan komt. Voor alle duidelijkheid, je krijgt dat in checks van ons. En je mag dat een heel jaar gebruiken. En want we willen vooral je gezin ondersteunen. Geniet ervan. Koop er iets schoon mee. Een extra flesje champagne.
1: Amai.
0: Je hebt het verdiend.
1: Ik ga direct de duurste flesje champagne kopen in een
0: Aldi. Echt, doe het gewoon. We zorgen dat die checks eraan komen. Hilde zegt, ik ben oprecht zo blij voor haar. Leen stuurt, het is Fiona zo gegund. Benoit stuurt proficiat Fiona. Annick stuurt proficiat aan Fiona. Vlaanderen is ook
1: dank opgerust. Jullie wel.
2: Ja, en merci om de studio zo ook weer een beetje mooier te maken. Ja, er zijn terug haartjes in de studio
0: getoverd. Ja, het is alleen, dat is heel tof op het moment zelf. Alleen moeten we dat nu dus ook allemaal terug opraken.
2: Was dat niet de baas hier? De partners van die studio eigenlijk, hè?
0: Oh, Fiona, merci om mee te spelen. En aan iedereen die...
1: Graag gedaan.
0: Die nu denkt, miljard, die 3700 euro, ik heb daarnaast gegrepen. Nu mag jij eens één keer raden, Astrid, voor hoeveel we morgen spelen.
2: Dat gaat wat tegenvallen, zeker. Hè? Maar nee, we zijn met alles content. Ja. Het kleine 50?
0: We spelen morgen voor 50 euro.
3: Dit is Nieuw bij Joe.

0: Daniela, Lara, Megan, Yunche, Manon en Sophia. Dat heb ik net uit mijn hoofd afgelezen op Wikipedia. Cat's Eye.
1: Duet donderdag.
0: Oh, ik ben er niet goed van. Het voelde alsof ik zelf won daarnet. 3700 euro is hier net de deur uitgegaan. Morgen spelen we een nieuwe 15 seconden quiz voor 50 euro. En het is vooral echt hartverwarmend. Ik wil jullie daarvoor bedanken om al die reacties te zien binnenkomen in de Joe-app. Allemaal mensen die zo blij zijn voor Fiona uit Mechelen en haar zoon en dochter van 13 en 6 jaar en man lief, die allemaal samen van die 3700 euro gaan kunnen genieten, want het leven is potverdorie al duur genoeg. Morgen dus 50 euro misschien voor jou. En nu gaan we even bekomen, want het is duet donderdag bij een mooi duet. Een mooi liedje met twee stemmen die prachtig blenden. Welk duet wil jij graag nog eens horen hier bij Joe? Ik hou van elk duet, dus laat maar komen, dan kies ik er zo meteen eentje uit.
2: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
8: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
7: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
9: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
12: Peugeot. Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
13: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
14: Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
12: Oh, Lidl, met een haal.
14: Lidl, dat kan tellen.
15: Ramen, deuren, verandas.
16: Reinhards Aluminium.
17: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinhards.be.
1: Oh. Duet donderdag.
0: Lekker, slanke profielen. Optimale isolatie. 5 minuutjes voor 6:30. We zoeken een duet. Elke donderdag draaien we er hier eentje. En jullie zijn weer best massaal. Dat is ongelooflijk. Precies mijn verjaardag vandaag. En dat is nog 2 weken. In de Joe-app platen aan het aanvragen. Nathalie heeft hier net nog doorgestuurd. Dana, Bruno, Gerda, Sandra en Kathleen. Jullie vragen allemaal dezelfde aan. En dus kan ik niet anders dan die eruit kiezen. 2 prachtige stemmen, waarvan eentje natuurlijk een extra hartje voor heeft. Dolly Parton en Kenny Rogers. Islands in the Stream bij Joe.

0: ongelooflijk veel reacties in de Joe-app dat dit zo'n mooie plaat is. Kenny Rogers en Dolly Parton was onze duet donderdag aangevraagd door tientallen mensen. Nico, heb je onze quiz gehoord daarnet?
1: Ik heb hem even gemist.
0: Oh manneke, toch wat een ontlading. Ik sta nog te trillen op mijn benen. Ik ben heel benieuwd of dat het hoofdpunt van je nieuws is. Even kijken wat er in de wereld zoal gebeurd is. 6:30.
1: Vertel, goedenavond. Onze energiefactuur schiet verder omhoog. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Als je deze maand een nieuw contract afsluit voor elektriciteit, dan betaal je per jaar gemiddeld bijna 1400 euro. En voor gas is dat bijna 1900 euro per jaar. Het zijn de hoogste prijzen in 3,5 jaar. Wie een variabel contract heeft, zal die impact voelen. Gezinnen met een vast contract voelen die niet. De energieprijzen blijven internationaal stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten, ook die voor olie trouwens. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering precies moet besparen om de begroting volgend jaar in evenwicht te houden. Minister-president Diependalen van N-VA riep vandaag zijn vice-ministers-presidenten De Prater van Vooruit en Krewits van CD&V bij zich. Maar een definitief cijfer is wellicht pas voor morgen. Vooruit hoopt de besparing onder het 1,5 miljard euro te houden. N-VA wil liever meteen stevig besparen. En op het WK basketbal spelen onze Belgian Cats op dit moment hun kwartfinale tegen gastland Duitsland en onze Cats hebben het daar lastig, want bij de rust, na 2 van de 4 kwarten, staan de Duitsers voor met 42-35, een kloof van 7 punten dus. De winnaar speelt overmorgen in de halve finales tegen Frankrijk. Maar het kan nog. Vanavond opklaringen, vannacht wolken en regen vanaf de kust bij minima rond 13 graden. Morgen eerst nog regen, later droger bij 20 graden.
0: En Fiona uit Mechelen heeft dus 3700 euro gewonnen in de 15 seconden quiz op Joe. Dat is gewoon pas binnengekomen. Dankjewel Nico. Dit zijn de plekken waar je meer dan een kwartier verliest vanavond nog. Op de Brusselse buitenring tussen Braine-l'Alleud en Argenteuil 41 minuten maar liefst. En tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 20 minuten. Richting Gent op de E40 tussen Zandvoorde en Jabbeke 30 minuten. Op de E17 van Sint-Niklaas-West tot Beervelde, daar is een ongeval gebeurd, 23 minuten. Richting de grens met Nederland op de E314 van Holsbeek tot Tieltwingen, daar is ook een ongeval gebeurd, 23 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 19 minuten. En naar Antwerpen op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 17 minuten.

0: Claude maakt ons erop attent dat er nog wat confetti aan ons plafond hangt. Ja, rode hartjes inderdaad. Die gaan we nog jaren terugvinden, denk ik. Maar we hadden daar straks iets te vieren. Daar komen we straks nog op terug. Maar nu heb ik even een vraag voor jou.
1: 11 minuten eerlijk.
0: Ja, want ik... Zoals je weet kijk ik zeer trouw naar Blind Getrouwd. Nee, ik heb een paar afleveringen in te halen. Maar ik ben wel mee met wat er allemaal op televisie gebeurt. De vier koppels zijn ondertussen gelukkig getrouwd, nu nog wel. En na het trouwfeest komt dan natuurlijk de huwelijksreis, zoals je kon zien op VTM en VTM Go, waar ze elkaar echt leren kennen. En dan komen er toch zo wel herkenbare scènes terug. Zo dingen die je toch ook meteen dan onbewust of bewust aan je eigen relatie koppelt. Bijvoorbeeld, elke ochtend moeten die samen aan het ontbijt zitten. En dat zijn natuurlijk mensen die elkaar niet kennen en die dan zo plots elke ochtend met elkaar moeten ontbijten. En bij Elke en Denzel blijken er toch wat verschillen te zijn in eetgewoontes.
2: Hij is zo heel erg into fit meals. Ja, dat is een beetje error bij mij. Zo. Ja, dus dan ben ik zo, ah ja, daar volg ik precies nog niet in. Eet jij altijd granola 's ochtends?
3: Regelmatig, ja. Kwark, yoghurt, een granola.
0: Ja, nu granola. Daar stopte het een beetje voor Elke. Die had daar echt een error op. Die wou gewoon boterham met choco eten, zoals iedereen. Dat bracht mij... Ja, ik moest dan meteen denken aan... mijn man is in een gezin opgegroeid waar bijna geen zout gebruikt werd. En bij ons thuis was een halve zoutpot het minimum dat dan zo door de patatjes ging. Dus dat heeft in het begin van onze relatie tot heel wat discussie gezorgd. En nu doen we gewoon als compromis heel veel zout op alles. Hij heeft moeten inbinden. Hoe zit dat bij jou? Misschien toen jullie elkaar net leerden kennen of nog altijd. Hebben jullie heel verschillende eetgewoonten? En hoe managen jullie dat in jullie relatie? We gaan 11 minuten eerlijk zijn. Dat is dus tot 18 uur. 38, 11. Ja, pakt 18 uur 50 om er vanaf te zijn. Vanaf nu in de Joe-app.
1: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
4: Voor als je mening telt.
5: Zal wel zijn.
4: Voor als de planeet ook telt.
5: Allokus, pro-planeet hier.
4: En voor als elke cent telt.
5: Ik ben hier de lockers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. 2 euro. In de pocket. Slim, hè?
4: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
1: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
4: Voor jezelf, je streek en de planeet.
1: Verica Bank.
4: Klaar voor nog eens 100 jaar.
6: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
7: Hey, die van ons die lust hem alles hè? Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
6: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit 1 kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
9: Amazon presenteert... Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
10: De kinderen komen terug van school met grote honger.
11: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
12: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, oh, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
10: Oh, Lidl, ben een held.
12: Lidl, dat kan tellen.
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
15: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf 19.990 euro. Meer info op volkswagen.be.

0: Dankjewel Debbie voor de naaktfoto van Shawn Mendes die ik gekregen heb in de Joe-app. Mijn dag was al goed, maar nu nog beter. Beste vrienden, ik vroeg me naar aanleiding van Blind Getrouwd af, waar Elke en Denzel, ja, laten we zeggen, niet meteen dezelfde ontbijtgewoonte bleek te hebben. Elke wou gewoon boterhamjes eten en Denzel bleek ubergezond met allerlei proteïnepoeders en zo aan de slag te gaan. Vroeg ik me af, hoe hard verschillen jouw tafelgewoonten van die van je huidige of vorige partner? Laat het ons weten in de show.
1: 11 minuten, eerlijk.
0: Heel goede dingen binnengekomen. We overlopen. Ivan stuurt, ons moeder bakte er niks van. Bij mijn vrouw thuis was het altijd bourgondisch lekker. Die gewoonte hebben we dan toch maar hier overgenomen. Dat is goed dat een van jullie twee dat toch heeft meegekregen. Maries stuurt, we zijn dit jaar 39 jaar getrouwd. En bij Jan thuis was het niet echt de gewoonte om spaghetti te eten. En bij ons thuis aten wij nooit Chinees. En het resultaat is dat we die nu allebei regelmatig wel eten. Dat ook bij het omgekeerde kunnen eindigen zou minder leuk geweest zijn. Sarah is ook een goeie. Ik heb een half jaar naast mijn man gegeten, omdat hij niet met mes en vork at. En ik zei, zolang jij geen tafelmanier hebt, zit ik naast jou, want als ik voor u ga zitten, dan is mijn eigen goesting over. Ik hoop dat dat nu wat gebeterd is. Sabrina, ik had vroeger redelijk gezond. Ik kon wel genieten van de gestoomde groentjes en zo, maar nu ben ik samen met een Bourgondier die alles eet en ik kook wel graag, dus we zijn alle twee rond en gezond geworden. Geniet er maar van. Debbie, ik heb vroeger heel veel groenten leren eten met witte saus. En de wederhelft die at bijna nooit witte saus. Nu eet ik ook veel meer groenten zonder saus of in een ander sausje. En ook dankzij Jeroen Meus andere dingen leren klaarmaken. Want thuis nooit echt leren koken. Ja, ik ook niet echt, Debbie. En witte saus bij alles, dat lijkt me ook wel een beetje te veel van het goede. Koen stuurt, geen relatie, geen probleem. Smakelijk, Koen. Tim, onze smaak wordt momenteel vooral bepaald door onze kinderen. Vooral de jongste van 8 is een moeilijke eter. En de oudste van 10 houdt dan weer van pikant. Zo kan het ook. Beste vrienden, dankjewel om eerlijk te zijn. 7:10, wat een dag zeg, wat een donderdag. Straks Astrid Philips op de radio, die geeft onder andere filmtickets weg. En mocht je het niet gehoord hebben daar straks, het is ons gelukt. Na weken en weken en weken zoeken hebben we eindelijk kunnen bewijzen dat je de 15 seconden quiz wel kan winnen. De pot was opgelopen tot 3700 euro uit te geven bij Aldi. Dat is dus heel veel geld, heel veel winkelkarren. Want daar straks Fiona uit Mechelen, moeder van 2 aan de lijn. En dit gebeurde er bij de 5e vraag. De kogel is door de...

0: Wel, ik kan het best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
1: VTM. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24 inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
4: Knaldi. Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
6: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
7: Jouw laatste kans deze week om 4 filmtickets te verdienen. Pak het mee. En als het even kan, die goede muziek toch ook. Wouldn't it be good? Na het nieuws van 7 met Nico Mosteels. Goedenavond.
8: Goedenavond. Energie blijft maar duurder worden. Sabotage aan een hoogspanningsmast in Frankrijk. En de Belgian Cats zitten in de problemen op het WK basketbal. Onze energiefactuur schiet verder omhoog. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Als je deze maand een nieuw contract afsluit voor elektriciteit, dan betaal je per jaar gemiddeld bijna €1,400. En voor gas is dat bijna €1,900 per jaar. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse nutsregulator.
9: Als je kijkt naar de voorbije jaren, dan zitten we nu op het hoogste niveau in pakweg 3 jaar. Dat was toen de nasleep nog van de energiecrisis in 2021, 2022. Dus de prijzen zijn stijgend momenteel. Maar het is dus onzeker om in te schatten wat de verdere evolutie zal zijn.
8: Nou, veel hangt af van hoe de oorlog in het Midden-Oosten evolueert. Ook olie blijft daardoor duurder worden. Wie een variabel energiecontract heeft, zal die hogere prijzen stevig voelen. Gezinnen met een vast contract niet. Sabotage aan de mast van een hoogspanningslijn in Frankrijk, in de buurt van het meer van Genève. Daar zijn 3 van de 4 poten doorgezaagd en daardoor zaten gezinnen en bedrijven in de buurt een tijdje zonder stroom. De sabotage is online opgeëist op een ultralinkse blog, omdat, en zo staat het er, 2 bedrijven daar de droogte zouden verergeren. Het parket in Frankrijk onderzoekt de zaak. Op het WK basketbal spelen onze Belgian Cats op dit moment hun kwartfinale tegen gastland Duitsland. En het ziet er daar niet goed uit. Ze zijn aan het laatste kwart bezig. En Duitsland staat op een goede 8 minuten van het einde 79-63 voor. De winnaar van deze wedstrijd speelt overmorgen in de halve finale tegen Frankrijk. En de Zwitser Stefan Küng heeft de 18e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Een tijdrit over ruim 32 kilometer. De Scott Thornley werd tweede, de Portugees Almeida derde. En Wout van Aert finishte als 5. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement, maar hij ziet de Sloveen Primoz Roglic wel naderen. Roglic staat nu tweede op ruim 1,5 minuut. De Vuelta eindigt zondag, tot dan zijn er nog 2 bergritten. Vanavond opklaringen, vannacht komen er wolken en regen opzetten vanaf de kust bij minima rond 13 graden. Morgen eerst nog regen, later droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel wordt het vrij zonnig rond 22 graden. En zondag gaat het regenen bij 20 graden.
7: 5 files op onze snelweg waar je meer dan een kwartier verliest. We beginnen met de langste file, dat is de E17 richting Gent. 26 minuten daar tussen Waasmunster en Beervelde, daar is een ongeval gebeurd. Nog 26 minuten op de E40 tussen Zandvoorde en Jabbeke. Brusselse Buitering dan ook al 26 minuten tussen Wezenbeek en Tichem. 24 minuten dan op de E314 richting de grens met Nederland tussen Holsbeek en Tieltwingen. Antwerpse Ring ook nog aanschuiven richting Gent. 21 minuten extra daar tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel door een ongeval alweer. Als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier.
10: Dit is Joe
11: met Astrid Philips.

Kershaw er meteen al bij gehaald. En jou, dan hoop ik ook uiteraard. Goedenavond. Welkom hier tussen 7 en 10 in de avond bij Joe. Het is hier nog één keer van dat met mij trouwens ook. Want Stijn Smets die heeft nu, laten we eerlijk zijn, wel genoeg kunnen genieten daar in het prachtige Portugal. Zijn socials logen er niet om. Dat was de ene foto na de andere waarbij je dacht, maar wauw, maar echt wauw. Maar volgende week hoor je hem hier opnieuw op zijn vaste stekje. Dat wordt leuk, maar vandaag zeker en vast ook hoor. Want ik heb een dolle kast aan muziek mee. Het gaat de moeite worden en het is maar goed ook dat ik een dolle kast vol muziek had gevonden. Want het geld dat is nu wel even op, hè. Ja, het geld is uitgedeeld. Ik weet niet of je het daarnet gehoord hebt tussen 4 en 7 bij Tom. Maar die 15 seconden quiz die zenuwslopend was met een pot van 3.700 euro die valt op te soeperen bij de Naldi. Ja, dat is gebeurd, hè. Fiona is met die dikke vette pot naar huis en dat ze content was. Kan je trouwens allemaal nog eens herbeleven, herbekijken via onze website joe.be. Nu dan, muziek, dat had ik jou daarnet al beloofd. Het is met eentje van Rihanna te doen, die dringend eigenlijk nog eens in ons popnieuws zou mogen opduiken met nieuwe muziek. Maar voorlopig krijgen we vooral lingerie shoots op haar socials te zien. Ja, Rihanna. Hier nog eens muzikaal met Jay-Z en Umbrella.

de helft van het duo overleed trouwens vorig jaar in oktober. Al maar 25 september mag je toch nog een nieuw album verwachten van Softcell. Het laatste studioproject wordt dat meteen ook onder de naam Softcell. Dat is toch wat Mark Elmond, die andere helft dan van het duo, toch al laten weten heeft. Straks hier bij Joe Candy Staten met Young Hearts Run Free. Na hier zometeen zeer veel blauw, maar echt zeer veel blauw. 23 keer zelfs dat Taylor het zingt, omdat herhaling werkt. Daar kwam hij zelf achter toen hij zijn zoontje ooit eens van de crash haalde. En merkte bij de kinderliedjes van, hé, maar dat is hier één en al herhaling. Dat kan misschien ook wel werken bij volwassenen, uiteindelijk grote kleinkinderen.

0: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
1: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
0: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
1: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
0: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
1: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
0: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
1: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go
4: Yellow! Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
5: Renault. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vandaag iets met pit?
5: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
7: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
9: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
10: Nog even, alles goed.
9: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
11: Come on.
9: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
12: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
14: Go Yellow!
15: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
16: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
15: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
17: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
18: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
17: Verica Bank.
19: Good times.
20: Great music.
19: Dit

0: Nee, ik heb geen 3700 euro dat je kan opsoeperen bij de Aldi. Dat heeft Tom de Kok bij zich gekregen. Ook uitgedeeld vandaag aan Fiona, die door het dolle heen was. Die was van alles aan het roepen. We hebben dat niet verstaan. Maar ik denk dat ze wel blij was. Geen 3700 euro dus bij mij, maar wel iets anders. Zeer plezant.
1: Movie Match.
0: En dat weet je wel, ik heb namelijk 4 filmtickets voor jou klaar liggen. Dus haal die app er al maar bij, de Joe-app, want die kan belangrijk zijn. Ik heb namelijk zometeen opnieuw een nummer klaarstaan. En dat zou een belletje moeten doen rinkelen. Een Belgisch belletje ook, dat jou nog eens 26 jaar jonger maakt. Dat jou zo'n fijn, gezellig, verbonden gevoel ook zou moeten geven. Dankzij de film ook waarin het opdook. Denk je nu te weten over welke film het hier precies gaat? Dan stuur je mij dus de titel van de film door via de app. En dan is het vooral chance hebben hè, dat je er uitgeplukt wordt. Hier gaan we.
1: Movie Match.

0: er altijd zo'n klein beetje melancholisch van. Ik denk dat dat het woord is. En ik hang ook graag aan de lippen van Jan Leggers. Only Your Love Will Do. Dat was dus het nummer dat je te horen kreeg. Dat ook Ronnie te horen kreeg. Goedenavond, Ronnie.
1: Goedenavond, Astrid.
0: Hoe gaat het daar met jou?
1: Super, super.
0: Dat is tof om te horen.
1: Dankjewel.
0: Wat zeg je?
1: Nee, ik zeg super, dankjewel.
0: Ah, maar ik heb nog niks gedaan eigenlijk. Beste Ronnie, we hebben hier net Jan Leggers gehoord. Uit welke film komt dat volgens jou?
1: Ik dacht aan Team Spirit.
0: Je dacht aan Team Spirit. Jij dacht dat helemaal juist. Er zijn nog een paar foute andere woorden, antwoorden binnengekomen. Life in Congo. Shades, maar we zochten wel degelijk Team Spirit uit 2000 alweer. Heb je die zelf ooit gezien, die film?
1: Nee.
0: Allee, dat kan toch niet, Ronnie, dat je dat zegt? Maar het mag, hè. Het mag, ik ga dat echt niet veroordelen. Dat niet gezien en toch weet je dat het uit Team Spirit komt. En toch verdien je dus wel degelijk 4 filmtickets. Ik wens je daar bijzonder veel plezier mee. Ik denk niet dat je daar per se nog Team Spirit mee zal kunnen zien. Maar ongetwijfeld wordt het wel een andere leuke film.
1: Wow, misschien komt er nog een opvolger, hè?
0: Ah, wie weet komt er nog eens eentje. Maar dat is al eens gebeurd vorig jaar, zeker.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat klopt.
0: Voilà. Je bent mee. Beste Ronnie, geniet er toch van. En veel plezier aan de vrouw daar op de achtergrond, denk ik, hè?
1: Ja, ze is telefoonschuw.
0: Ah, ze is telefoonschuw. Oké, dat hoeft helemaal niet. Maar dan nog kan ze vooral genieten van die 4 filmtickets. Fijne avond nog daar bij jullie.

0: 92 trouwens. Ik weet het toch goed hoor. Of ik heb het misschien net gecheckt op Google. Dat kan ook. Michael Jackson, Remember the Time. Tot 7:40. Zometeen Breakout, Swing Out Sister.
1: Deze week in Date Night.
2: Ik ben veel te lui om mijn vrouw te bedriegen. En dat is zwaar gewoon. Hè. Nee, echt niet voor mij.
1: Date Night. Tess op date met Herman Brusselmans.
2: Valena wist ik direct, dit wordt mijn laatste liefde. En ik ga 100% trouw zijn en monogaam. En dat lukt ongelooflijk goed.
1: Date Night met Tess Goossens en Herman Brusselmans. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
4: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts. Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
3: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
1: Achter jou staat Xerius.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
7: Allee, zeg eens iets, Bruno.
8: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
7: Hoe zet ik dat op mute?
8: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
7: Bruno.
9: Mobile Vikings.
10: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16,000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

dat is jaren 80 natuurlijk. Hè. Die Swing Out Sister met Breakout in de jaren 80. Daar gaan we zo meteen nog eens naartoe. Want die 80s, ik weet niet helemaal van waar het komt. Een nostalgisch kantje dat we graag terug willen zien. Maar die jaren 80 die zijn online weer gigantisch hot. Je hebt dat misschien ook wel al gezien. Hè. Op jouw tijdlijn, op Instagram of Facebook. Instagram denk ik vooral. Iedereen plots weer met een bijna letterlijk jaren 80 jasje aan. Iedereen lijkt er zo wat uit te zien als George Michael of Madonna. Dat is natuurlijk wel heel plezant. Hè. Die looks met zo van die wafeltjes in je haar. Veel make-up, veel grote oorringen. Van die gespen, van die riemen die gigantisch zijn. Veel bling-bling. En jeans en zo. Het is of parachutestof, dat zag ik hier en daar ook opduiken. Het ziet er zeer dolletjes uit, dat sowieso. Dus moet je misschien ook maar eens testen. ChatGPT zal jou er zo wel in meenemen. Ik dus ook zo meteen nog eens, maar dan muzikaal vooral de jaren 80 nog eens aanboren met Gloria Estefan in 1-2-3 na deze Bruno Mars die het ook wel goed vindt zoals je bent hoor. Just the way you are.

1, 2, 3 van Gloria Estefan samen met haar Miami Sound Machine. Ik vind dat zo'n goede naam eigenlijk, hè? Sound Machine. Het is 7 voor 8, we gaan richting het nieuws. En daar gaat Nico Bosteels droeve nieuws moeten melden dat onze Belgian Cats zijn uitgeschakeld. Dat WK... Nee.

0: deze week in Date Night.
1: Ik ben veel te lui om mijn vrouw te bedriegen. En dat is waar gewoon, hè. Nee, echt niet voor mij.
2: Date Night.
0: Tess op date met Herman Brusselmans.
1: Van Lena wist ik direct, dit wordt mijn laatste liefde. En ik ga 100% trouw zijn en monogaam. En dat lukt ongelooflijk goed.
0: Date Night met Tess Goossens en Herman Brusselmans. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go. Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
3: If you got a problem.
4: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
3: I can help.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
5: En hier gaan we veel te geven ook dit uur. En dat heeft man Narada Michael Walden volgens mij ook wel echt graag. Komt eraan na het nieuws van 8 met Nico Bosteels. Goedenavond.
6: Goedenavond. Serieuze domper voor onze cats op het WK basketbal. Onze energiefactuur blijft maar stijgen. En we reizen het liefst naar Frankrijk. Geen halve finale voor onze Belgian Cats op het WK basketbal. Ze verloren hun kwartfinale kansloos tegen Duitsland met 93-74. En het was gewoon niet goed genoeg, zegt speelster Antonia de Lare.
7: De shots dat we normaal maakten gingen er nu niet in. Maar daar mogen we het niet alleen aan laten liggen. Die defense moet er elke wedstrijd staan. We wisten dat Duitsland, dat we ze niet mochten onderschatten. Ze maken vandaag 90 punten, dat is veel te veel. Het is een zeer goede ploeg. Oké, we waren hier voor veel meer.
6: Ja, want de Cats mikte op een medaille daar op het WK. Maar het is dus Duitsland dat overmorgen in de halve finales tegen Frankrijk speelt. Onze energiefactuur schiet verder omhoog. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Nutsregulator. Als je deze maand een nieuw contract afsluit voor elektriciteit, dan betaal je per jaar gemiddeld bijna €1.400. En voor gas is dat bijna €1.900 per jaar. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
8: Als je kijkt naar de voorbije jaren, dan zitten we nu op het hoogste niveau in pakweg 3 jaar. Dat was toen de nasleep nog van de energiecrisis in 2021, 2022. Dus de prijzen zijn stijgend momenteel. Maar het is dus onzeker om in te schatten wat de verdere evolutie zal zijn.
6: Nou, want veel hangt af van die oorlog in het Midden-Oosten, hoe die evolueert. Ook olie blijft daardoor duurder worden. Wie een variabel energiecontract heeft, die zal die hogere prijzen stevig voelen. Gezinnen met een vast contract niet. We gaan het vaakst op vakantie naar Frankrijk met de auto. Dat blijkt uit cijfers van onze overheid, maar wel van vorig jaar. Nederland staat op 2, Spanje op 3, dan volgen Italië en Duitsland. In eigen land, en dat is nu niet echt een verrassing, gaan we het vaakst naar de zee en de Ardennen. Maar ook onze kunststeden zijn populair.
5: Ik ben hier aan het denken, Nico. Met 3 zeer enthousiaste kinderen op de achterbank ga je eigenlijk niet meer met de auto. Nee, dan pak je met plezier het vliegtuig en betaal je blauw. Maar ik weet waarom.
6: Alles voor eigen rust.
5: Zoiets, ja.
6: Voilà. Je kan ook gewoon hier blijven. Vanavond zijn er opklaringen. Vannacht komen er dan wel wolken en regen opzetten vanaf de kust. Minima rond 13 graden. Morgen eerst nog regen, later droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel wordt het vrij zonnig rond 22 graden. En zondag dan gaat het regenen bij 20 graden.
5: Ja, ja, je kan zeker en vast hier blijven voor de goede muziek.
6: Ook al.
0: Dit is Joe
2: met Astrid Philips.

je dit hoort, dan weet je toch echt dat het een goede dag is. Dan denk je misschien ook wel dat het weekend voor de deur staat. Maar dat is het nog niet helemaal natuurlijk. Nee, het is gewoon nog donderdag. Maar dat is ook een plezante dag. En intussen tijd richting dat weekend gaat het hier zeker en vast ook plezant worden bij Joe. Dat kan ik jou garanderen. Met bijvoorbeeld de 15 seconden quiz. Die vanaf morgen opnieuw €50 waard is. We moeten blij zijn met de kleine dingen in het leven. Ja, de pot van daarnet €3.700. Die is er dan eindelijk toch wel eens uitgespeeld. Morgenochtend bijvoorbeeld gaat het ook de moeite worden bij Sven en Anke. Want daar kom je te weten wie de nieuwe kotmadam wordt. Want kotmadam Sarafian, dat heb je misschien wel meegekregen in de kranten en zo. Overal ongeveer. Die stopt ermee. Ja, plots gaat Barbara Sarafian stoppen met haar kotkinderen. Vanavond om 20:20 bij VTM gaat die emotionele rollercoaster ook in geuren en kleuren te zien zijn trouwens. En zoals we het nu al in de trailers daar ontzagen, het zal met serieus wat tranen zijn. Maar morgenochtend dus bij Sven en Anke tussen 6 en 9 zal dat zijn. Kom je te weten wie die straffe Barbara Sarafian precies vervangt. Maar radio luisteren trouwens, dat mag je intussen ook doen. Hè. Je moet niet per se naar kotmadam Sarafian gaan kijken. Het wordt ook hier gewoon bij Joe zeer boeiend, zeer fijn, zeer aangenaam en af en toe ook een traan. Ja, daar zorg ik ook voor. Met Stash zometeen naar deze Barry White nog.

0: Sadness, en dat kan geen betere titel hebben, dat nummer, want zo klinkt het ook helemaal, hè, helemaal sad. Geef toe, na dit hier te horen heb je ongetwijfeld zin in een uitlaatklepje, en dat krijg je hier bij Joe met Anouk zometeen en Nobody's Wife, en ook al Michael McDonald. Maar eerst nog even hierdoor.
1: Joe Popnieuws.
0: Ja, wat was me dat allemaal vandaag? Popnieuws vol intriges, toch wel, want er is onder andere nieuws binnengekomen over deze man hier. As It Was van Harry Styles. Die heeft nogal wat nieuws meegegeven in een mailtje. Doen ze dat dan tegenwoordig? Snap het nog niet. Maar zwart, er komt een vervolg aan zijn tournee, heeft hij laten weten. Zijn Together Together tournee. Die loopt dus wel degelijk verder. In 2027 liet hij weten aan zijn fans dat hij het in Amsterdam en Londen en Sao Paulo onder andere zo tof vond dat er dus maar beter een vervolg geplakt kon worden aan die tournee. En dat gaat hij doen. Het brengt hem deze keer dan in 2027, dus naar LA, naar Berlijn, naar Rome onder andere. En Kylie Minogue bijvoorbeeld, die zal er al eens te horen zijn in een van zijn voorprogramma's. Dat klinkt fantastisch plezant allemaal. Maar in datzelfde mailtje waar hij dat fantastische nieuws allemaal gebracht heeft, liet hij ook nog de zin vallen: ik weet niet wat er volgt na mijn shows. Wel benieuwd om dat te ontdekken, in het Engels dan allemaal. Wat de fans doet denken meteen van: say what? Gaat hij dan stoppen of zo? Ja, daar is het laatste dus ook nog niet over gezegd. Maar over deze band dan weer blijven we ook maar hopen, hè. Ja, ze waren nog eens aan het teasen en aan het teasen op hun socials over hun jubileum van 30 jaar Wannabe. Dat misschien toch eens eindelijk gevierd zou moeten worden. Dus iedereen ongeveer van: aha, het gaat dan, wie weet, deze keer wel gebeuren. Maar alle hoop voor niks, hè. Nee. Ze gaan het wel vieren, dat 30-jarige jubileum van Wannabe en van al die grote hits van hen eigenlijk, door een nieuwe luxe boxset uit te brengen met vinylsingles erin. Met originele B-kantjes en bonusmateriaal en al. Maar geef toe, daar zaten de fans eigenlijk toch niet meteen op te wachten.
1: Joe Popnieuws.
2: Good times, great music.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
4: Bebat.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

Lisbeth, ze stuurt nog via de app. Leuk om haar ook nog eens te horen. Het is precies lang geleden. Wow, ik heb ook zo dat gevoel. Dus inderdaad, goed dat ze nog eens bijkwam. En luid en duidelijk. Ja, zo is goed schreeuwen. Dat kan ongetwijfeld eens deugd doen. Maar nu ik eraan denk. Ik ben ooit eens in een rage room geweest. Waar je dan mag schreeuwen. Maar vooral ook alles kapot mag maken. Dat daar maar staat. Computerschermen waren dat. Lege flessen, dat vooral ook. Maar ik vond daar eigenlijk absoluut niks aan. Ik denk dat je kwaad moet zijn op iemand of zo, waardoor je dat wel plezant kan vinden. Anouk zou daar misschien wel eens deugd van kunnen hebben. Zometeen hier bij Joe, muziek van Sydney Youngblood, die trouwens geen One Hit Wonder Man is. Want Sit and Wait bijvoorbeeld, dat is er ook nog. Dat is ook al zo'n topnummer dat uitkwam na If Only I Could. En dat krijg je zometeen nog na Stevie Wonder hier met Part-Time Lover.

Sydney Youngblood. Geen one-hit wonder dus, want er was ook nog die Sit and Wait. Maar dit was dus If Only I Could. Straks gaan we wel weer battelen met one-hit wonders. En het zijn wel van die heel legendarische one-hit wonders, dat kan ik wel al zeggen. Klaar dan voor een schone, zwoele liefdesverklaring met de Dinky Toys. En daarbij dan ook Bea Luna. Die vrouwennaam die wordt zowat nergens vermeld. Zelfs niet op Wikipedia. Nochtans zingt ze zo fantastisch schoon. In Declaration de Amor. Die krijg je zo meteen na Taylor Swift nog hier. En ook al veel liefde bij haar te vinden. Dit is ze met Lover.

0: Ik merk al wat nieuwsgierigheid op richting de One Hit Wonder Battles. Dus let's go.
1: One Hit Wonder Battle.
0: Met die One Hit Wonder Battle gaan we twee keer naar 1979 met, ja, eigenlijk echt wel iconische nummers. Dat ga je helemaal bevestigen als je dit bijvoorbeeld hoort. Dat was echt wel heerlijk experimenteren. Dat konden ze de eind jaren 70. Alle genres, alle baslijntjes die gevonden konden worden, even testen. En dan beseffen van, dit is goed. Eén take hadden ze uiteindelijk nodig, die Sugar Hill Gang, om dat geniale goedje te creëren en zo zonder het te beseffen de hip-hop als popgenre te lanceren. Sugar Hill Gang dus met Rapper's Delight mag het opnemen. Tegenover dan weer iets anders, zeer straf. Ja, toch hè? Of zit ik hier alleen op mijn muzikaal one-hit wonder planeetje? Het planeetje Funky Town, dan nog wel in het geval van Lips Inc. Heerlijke plek toch ook echt wel volgens mij. Dat nummer, dat heeft trouwens ook een bepaalde historische waarde. Om het een beetje filosofischer te maken misschien. Want het wordt gezien als een van de laatste echte disco-kleppers. Dus, het wordt rappen, hiphoppen of misschien wordt het toch eerder disco-dansen. Stemmen, dat kan via onze app, want de poll die wordt daar nu in gestart. Ik ben benieuwd waar jij voor kiest. Wordt het Sugar Hill Gang met Rapper's Delight of toch maar Lips Inc. Funky Town? Laat het vooral jouw keuze worden.
1: One Hit Wonder Battle. One Hit Wonder Battle.
0: En dat we ervan mogen genieten, dus na Frank Boeijengroep nog met Kronenburg Park. En ik zie dat het eigenlijk wel behoorlijk gelijk opgaat, hoor. En dat er nog duchtig gestemd wordt ook. Maar je hebt nog een platentijd. En dan horen waar we bij uit.

Aha, er is zeer veel gestemd, maar ik ga de poll bij deze stoppen. One Hit Wonder Battle. One Hit Wonder Battle. De poll rond onze One Hit Wonder Battle. Ik lees hier nog een paar berichtjes voor. Isabel bijvoorbeeld, die stuurt nog door. Ik hoor ze allebei even graag en dan gaat het dus over Lip Sync met Funky Town en ook Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Maar voor mij toch graag Rapper's Delight, want daar deed ik ooit jazzballet op. Dat kan ik me zo moeilijk voorstellen hierop. Ik ben dan ook geen jazzballetdanseres, maar ik vind dit nu al bijzonder indrukwekkend dat je hierop kon jazzballetten. Sandra dan weer, die laat ook al weten dat ze eigenlijk ook echt wel stemt voor Rapper's Delight, omdat ze ooit Ella Leijers daar heeft op horen rappen. Dat was denk ik in De Slimste Mens. Oh, daar ga ik straks nog eens naar kijken. Dat was inderdaad een heel plezant momentje. Die kon het onwaarschijnlijk goed. Nu, ik ga wel eens kijken hè, wat de uitslag hier uiteindelijk is geworden. Ik heb het hier voor mij staan. Er is 43% tegenover 57%. En de 43% die gaat niet naar Sugar Hill Gang met Rapper's Delight. One Hit Wonder Battle. One Hit Wonder Battle. Nee, we gaan de discodeurtjes toch maar open doen voor deze Lip Sync. Toch overtuigend gewonnen. En ja, dat is plezant toch, hè? Toch een beetje richting weekend met deze

Het is 7:07 in de avond. Moest het nu ochtend zijn, dan zou ik voor deze Show Me Love kunnen gaan. Hè? Dat we zo rustig op het gemakske wakker worden. Show Me Love van Robin. Maar het is nog altijd donderdagavond. Dus mag het misschien toch wel net iets meer pompen. Dat gaat het doen ook zo meteen met deze Show Me Love dan weer van Robin S. Die krijg je zo meteen na dit tripje nog. Big in Japan met Alphaville.

0: van Kim Wilde, ik session ook. Maar eerst het nieuws met Nico Bosteels van 9 over een zwaar ongeval in Zwitserland. Goedenavond.
1: Klopt, inderdaad. Goedenavond. Er is inderdaad een zwaar ongeval gebeurd met een Nederlandse reisbus in Zwitserland dus. Meer slachtoffers stappen naar een zorgcentrum na seksueel geweld. En geen halve finale voor onze Cats op het WK basketbal. In het oosten van Zwitserland is dat ongeval gebeurd met die Nederlandse reisbus. Er is daar sprake van meerdere doden en gewonden. Die bus is gekanteld, maar meer informatie is er nog niet. Volgens de Nederlandse reisorganisatie zaten er 48 Nederlanders in die bus. De hulpdiensten zijn daar massaal ter plaatse, onder meer met reddingshelikopters. Dat volgen we natuurlijk verder op. Onze zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar waren het er meer dan 5000, vooral meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Bij meer dan 6 op de 10 slachtoffers is de dader een bekende, zoals een vriend of de partner. Dat die centra meer mensen opvangen, komt vooral doordat ze bekender worden. Er zijn er nu 10 in ons land en dit najaar komen er nog eens 3 bij. Een domper voor onze Belgian Cats, want ze konden zich niet plaatsen voor de halve finales op het WK basketbal. De Cats verloren kansloos tegen thuisland Duitsland met 93-74. Het was ook gewoon niet goed genoeg, zegt speelster Antonia de Lare.
2: De shots dat we normaal maakten, gingen er nu niet in. Maar daar mogen we het niet alleen aan laten liggen. Die defense moet er elke wedstrijd staan. We wisten dat Duitsland, dat we ze niet mochten onderschatten. Ze maken vandaag 90 punten, dat is veel te veel. Het is een zeer goede ploeg. Maar oké, we waren hier voor veel meer.
1: Ja, want de Cats mikten op een medaille daar op dat WK. Vanavond opklaringen, vannacht komen er wolken en regen opzetten vanaf de kust en we halen minima rond 13 graden. Morgen eerst nog regen, later droger bij 20 graden.
3: Dit is Joe met Astrid Philips.

God, die 90 stampers die blijven zo goed. Oké, 6 over 9, goeie avond nog steeds. En je weet het, ik heb hier nog een laatste voor je klaarstaan. Een laatste plaat die jij mag kiezen, dus eerder een laatste gat als ik er zo over nadenk. Dat is voor straks of voor nu al, als je toevallig al een ideetje zou hebben hoe we dat momentje daar kunnen oplossen. Stuur gerust dus al maar door via de Joe-app, die is er namelijk voor jou. En Kim Wild, ja, die is

ondertussen een paar leuke suggesties binnengekomen voor die laatste plaat van straks, vlak voor 10. Wat het ook wordt, het gaat goed klinken, dat is al een feit. En dat terwijl jouw keuze misschien nog niet eens is doorgecijpeld, laat ze maar komen uit de app. Je weet wel, die is er voor jou. Net nog, Nelly Furtado, All Good Things Come to an End. Ja, mijn laatste avondshiftje hier bijvoorbeeld. Maar ik schuif graag weer door naar het weekend, 12 en 4. Daartussen ook weer op post met plezier. En Stijn vooral ook weer uit vakantie vanaf maandag. En als ik zo zijn foto's zie, hij heeft het zeer goed gehad in Portugal. Straks trouwens nog eens neerdalen naar het jaar 1976. Muzikaal ook nog eens in een tof top 3'tje samenvatten. Die nummer 1 vooral. Je gaat content zijn, ben ik nu al zeker van. Hier dan zometeen een pak recenter met TLC, Waterfalls. En nu al die echo en de gitaar van Bon Jovi in Living on a Prayer. Toen het haar van Bon Jovi ook ongeveer op zijn wilst was, denk ik.

0: 20 over 9. Zeer goede avond. Welkom nog steeds hier bij Joe. Laten we anders nu eens een blik werpen op het jaar 1976 dan.
1: Het hitarchief.
0: Het jaar 1976, dat is het jaar dat koning Boudewijn de eerste metrolijn in België opent. Dus sinds 1976 dat we met de metro ook kunnen bollen in ons België. 1976, dat is ook dat historische jaar waar die historisch warme zomer vooral zijn ding deed. Toen de temperatuur bijvoorbeeld 17 dagen lang boven de 30 graden plakte. Dat zit misschien nog wel ergens in jouw geheugen, in jouw lijf, dat het toen bijzonder warm ook weer was. En 1976, dat was ook nog eens het jaar dat het bedrijf Apple Computer werd opgericht door onder andere Steve Jobs. De muziek dan, laten we het daar ook eens over hebben, want die was ook behoorlijk indrukwekkend.

0: Heerlijk meeslepende disco-muziek met diepgaande teksten eigenlijk ook wel. Je zou dat niet altijd verwachten van disco-muziek. Maar dat was het wel, want Jimmy die zong hier bijvoorbeeld over de milieuproblemen van toen. Op twee dan in die ultratop van het jaar 1976 kon je bijvoorbeeld ook al dit hier vinden.
1: Nummer 2. Let's just kiss and
0: say goodbye. Ja, de hittegolven van dat jaar die zorgden ook dus duidelijk voor zwoele sexy muziek met The Manhattan's Kiss en Say Goodbye. Maar zullen we misschien toch ook maar snel gaan naar de nummer 1 van dat jaar, waar in 76 wekenlang helemaal bovenaan de ultratop, ja, die all-time nummer 1 hit eigenlijk staat, hè, waar er zoveel al over gezegd en geschreven, maar vooral op gedanst is geweest. En houd u niet tegen, hè, doe het gerust vandaag opnieuw.
1: Het hitarchief nummer 1.
0: Ja, de nummer 1 in 1976, tuurlijk dat het weggelegd was voor ABBA met Dance.

Ik merk hier toch wat appreciatie voor het jaar 1976, waar dit dus onder andere op nummer 1 stond in de ultratop, deze Dancing Queen van ABBA. Kathleen stuurt ook nog aan, dat is mijn geboortejaar. Voor nu zondag zelfs voor de 50ste keer. Happy birthday trouwens. En ook Lisbeth die stuurt via de app, nog belangrijker. Ikzelf en U2 zijn daar geboren. Wat zei je nu juist? U2 is daar geboren? In dat jaar 76 heb ik dit toevallig toch wel niet klaarstaan, zeker. Dit zijn ze, U2 met Ordinary Love.

0: voor 10 uur vanavond sowieso nog muziek van Elvis versus JXL. Paul Simon komt er nog aan, zo meteen ook al Tsukero. Maar die laatste plaat, je weet het, die heb jij volledig in handen. Hoe moet het daar klinken vlak voor 10? Stuur maar door via de app.
1: Deze week in Date Night.
2: Ik ben veel te lui om mijn vrouw te bedriegen. En dat is waar gewoon. Hè. Nee, echt niet voor mij.
1: Date Night. Tess op date met Herman Brusselmans.
2: Van Lena wist ik direct, dit wordt mijn laatste liefde. En ik ga 100% trouw zijn en monogaam. En dat lukt ongelooflijk goed.
1: Date Night met Tess Goossens en Herman Brusselmans. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
3: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta. Zo

0: Paul Simon. Het is 9:15. Ik ga nog eens luisteren, hè.
1: De beste zijn de beste.
0: Hoe het zou klinken vlak voor 10 zijn al wat leuke suggesties binnengekomen. Om er maar een paar op te sommen. Deze hier kwam binnen dankzij Ashley. Dat zou perfect kunnen, zo met veel bombarderie de avond ingaan. Date night ook intrekken, want dat is er straks opnieuw rond 10 uur zelfs, moet ik zeggen, met Herman Brusselmans. Made of Orleans dus met OMD. Dit kreeg ik ook al doorgestuurd. Dit is een suggestie van Dirk, was het? Hands up, baby, ik ben verkeerd, het is van Gwen. Maar dat blijft ook zeer welkom. Hands up van Ottawa. Dirk had wel degelijk ook een suggestie doorgestuurd via de M. Ja, zo'n klein beetje rustig de avond intrekken. Waarom ook niet? Alice Cooper, How You Gonna See Me Now? Als jij nu denkt, ik heb toch nog iets fijner of gewoon ook iets interessants dat is onder de loep moet genomen worden. Je weet, je mag het nog wel even doorsturen hoor. De app is er voor jou, voor de lestes en de beste. Nu, Mariah McKee.

waanzinnig goede smaak daarbij, joh. Laat dat duidelijk zijn. Karel stuurt er bijvoorbeeld nog Jessie Ware door met Remember Where You Are. Fijn dat je daar nog eens aan denkt, want het is lang geleden. OMD komt hier nog eens binnen met Made of Orleans. Doris Day in the Pins met Shine Up. Because the Night. Patti Smith zou ook al mogen passeren. Net zoals Bittersweet Symphony van The Verve. Wel, die lessen zijn de beste is voor zometeen, want we zitten al aan de voorlessen met Elvis samen met Junkie XL.

Satisfy Me. Zal ik hier een paar mensen zeer blij maken dan vooral door bijvoorbeeld Stefanie haar suggestie door te sturen. Maar het kwam denk ik ook al binnen van Marcel. Dit is wel degelijk de laatste plaat. Because the Night is dit nog van Patti Smith.

0: kan niet anders of het wordt zeer boeiend zometeen met Herman Brusselmans in Date Night. Na het nieuws van 10 met Nico Bosteels. Goedenavond.
1: Goedenavond. Zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus in Zwitserland. Meer slachtoffers stappen naar een zorgcentrum na seksueel geweld. Een enorme teleurstelling bij onze Belgian Cats. In het oosten van Zwitserland is een Nederlandse reisbus verongelukt. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. De bus is gekanteld, maar meer informatie is er nog niet. Volgens de Nederlandse reisorganisatie zaten er 48 Nederlanders in die bus. De hulpdiensten zijn daar massaal ter plaatse, onder meer met reddingshelikopters. Onze zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar waren het er meer dan 5000, vooral meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar, blijkt uit nieuwe cijfers. Bij meer dan 6 op de 10 slachtoffers is de dader een bekende, zoals een vriend of de partner. Dat die centra meer mensen opvangen, komt vooral doordat ze bekender worden. Er zijn er nu 10 in ons land, dit najaar komen er nog 3 bij. In de Champions League voetbal hebben Fenerbahce en AS Roma 1-1 gelijk gespeeld in hun eerste wedstrijd in de competitiefase. Rode Duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor het einde in bij Fenerbahce, maar hij kon niet meer scoren. Ook PSV en Shakhtar Donetsk speelden 1-1 gelijk. En het WK basketbal is voor onze Belgian Cats mislukt, dat zeggen analisten. De Cats gingen voor een medaille, maar verloren in de kwartfinales kansloos tegen Duitsland met 93-74. Je hoort de teleurstelling bij speelster Emma Meeseman.
2: Het zat er zeker in, gewoon niet vandaag. Ik denk dat we op alle mogelijke vlakken gewoon tekort schoten. Ik denk dat hij nu een mooie herinnering is aan het feit dat het niet allemaal vanzelf gaat. Je wil niet met spijt naar huis. Ik denk dat we dat nu wel doen.
1: Vannacht meer wolken en regen vanaf de kust bij minima rond 13 graden. Morgen eerst nog die regen, later droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel komt de zon erdoor rond 22 graden. En zondag gaat het regenen bij 20 graden.
0: Date Night. Tess Update met Herman Brusselmans. Naam?
3: Herman Brusselmans.
0: Leeftijd?
3: 68.
0: Kinderen?
3: Roman, 3,5 jaar oud.
0: Troetelnaam?
3: Geen troetelnaam eigenlijk. Nee. Van mijn vriendin? Nee. Nee, zij noemt mij bij mijn naam. Zij vindt al nozeleid, al die troetelnamen. Ik ook trouwens. Van schatje en scheetje en zo. En lieveke. Nou, nee. Mijn haar komt er wel recht.
0: Bezig met?
3: Er is net een roman klaar. Die komt binnenkort. De Lamzak heet die. Autobiografische roman. Nu even een pauze voordat de volgende roman begint. Maar ondertussen ben ik bezig met columns voor Humo, promotor in Nederland. En optredens, literaire lezingen. En af en toe tv en podcasts. Hè. Ja.
0: Gelukkig op een schaal tot 10.
3: 8,5.
0: Date night.
4: Dat is een hoog gelukscijfer.
3: Ja, 10 is het maximum, maar dat bestaat niet, hè, het maximum. Zoals in de islam, als ze tapijten knopen, doen ze er altijd 1 foutje in, omdat alleen Allah perfect is.
4: Dat wist ik niet.
3: Ja, dat doen ze. En dus niks is perfect, dus ook geen enkele relatie. 9 is eigenlijk het maximum in die zin en 8,5 is heel veel.
4: Dus je zit bijna bij de perfectie.
3: Ja, tegenwoordig wel. Het is anders geweest, maar tegenwoordig wel.
4: Ja. Dus uw geluk wordt vooral bepaald door uw privé?
3: Ja, vrouw en kind, huis, Gent en mijn werk ook toch nog wel. Ik ben eigenlijk gepensioneerd, hè, maar ik doe nog gerust. Ik doe nog voort met mijn bedrijfje, laat mij gerust. Heet dat. En doe ik nog een paar dingen, veel minder dan vroeger wel. Ja, omdat fysiek ook vroeger kon ik echt met een bureau zitten en 6 uur aan een stuk schrijven. Maar nu na een uur of 2 begin ik al last te krijgen in mijn nek. En
4: ja.
3: Ja, de mens wordt dood, hè, Tess. Hoe oud ben jij? 34?
4: Nee, amai, dat is lief, dank u. Je bent een beetje te lief. 10 jaar ouder.
3: 44, ik zal niet zeggen.
4: Ah, hè, dank u.
3: Graag gedaan.
4: Je bent goed bezig, Herman. Jij mag nog even blijven.
3: Oké, ik blijf nog een uur of 2.
4: Zeg, dat van die troetelnaam vond ik frappant.
3: Jullie... Ja, nee. Ik heb dat eigenlijk nooit gehad. Ik ben 2 keer getrouwd geweest. 2 keer een langere vriendin gehad. En nu met Lena. Lena is zo down to earth, redelijk, rationeel en zo. En die vindt allemaal bullshit. Ja.
4: Zeg, Herman, stel, dit zou een blind date zijn.
3: Ja.
4: Wat zouden de kernwoorden zijn die je op tafel zou gooien over jezelf?
3: Bescheiden, verlegen, twijfelachtig, angstig en charmant.
4: Ja?
3: Ik dacht op het einde, ik moet er toch iets positiefs bij
4: zijn. Maar dat is ook zo.
3: Ja.
4: Want toen ik u daarnet ontmoette, je werd ook echt een beetje verlegen.
3: Ja, ik ben verlegen. Maar je hebt natuurlijk, als ik op dat podium sta of als ik schrijf ook, ben ik helemaal anders dan privé. Ben ik een stuk meer terughoudend en verlegen soms.
4: Ja. Ja. Maar dat heeft wel iets charme.
3: Ja, misschien wel, ja. Voor sommige mensen wel, anderen denken, doe dit gewoon, jong. Maar mijn zoontje Roman heeft het ook wel thuis heel expressief en heel de boel op cel te zetten. Maar als er mensen, vreemde mensen voor hem dan binnenkomen of hij komt ergens, dan kruipt hij zo achter zijn moeder. Hè. Ja, en dan is hij ook verlegen. Ja.
4: Schattig,
3: hè? Ja, heel schattig.
4: Ja. Zeg, zo praten over gevoelens, gaat u dat af?
3: Ja. Ik praat over alles. Waarom? Omdat ik ook schrijf over alles. Er zijn zeer weinig grenzen. Ik heb nu met de Lamzak, dus die roman die komt, is zeer autobiografisch. En daar ga ik redelijk ver in. Lena heeft het boek pas gelezen. En ze keek toch wel op hoe ver dat ik was gegaan. En het boek gaat onder andere over een periode waarin het niet zo goed ging tussen ons. Waarin er strubbelingen waren. En dat is natuurlijk wel, zeker als je een personage zet in dat boek, redelijk confronterend. Hè?
4: Ja. Ja. Heeft hij er dingen laten uithalen?
3: Nee. Er is één ding waar ik alleen eerschappij wil en dat is mijn literatuur.
0: Date Night met Tess Goossens en Herman Brusselmans.

0: Verse Update met Herman Brusselmans.
1: De eerste liefde.
2: Mijn eerste liefde was Nancy van de Bandenfabriek. Daar heb ik ook veel over geschreven. Wij woonden in Hamme op een erf. Mijn vader was veehandelaar. En ongeveer zo 300-400 meters verder was een villa. En die hadden een dochter en een zoon. En die dochter, Nancy, was zo'n blond engeltje op wie ik verliefd was sinds mijn zesde, zevende. Maar die ging ook naar een andere school. In die tijd was ook nog gescheiden, jongensschool en meisjesschool. In het middelbaar ging zij dan naar Dendermonde en ik in Hamme. Dus wij hadden eigenlijk nooit echt contact.
3: Ja.
2: Ik heb die pas voor het eerst echt gesproken, een gesprek gehad, toen we in de 50 waren.
3: Maar?
2: Ja, die zat in het publiek van een tv-opname.
3: Ja?
2: En ze had gevraagd of ze even backstage mocht komen met haar man. En toen hebben we gepraat. En toen heb ik dat ook gezegd. Ik ben al 50 jaar verliefd geweest op jou. Waardoor dat ze een beetje rood werd. Zo, ja. Weet je wel, ja.
3: Maar je hebt het dus nooit kunnen bestendigen. Er is nooit iets geweest.
2: Nee. Het is nooit uitgesproken. Terwijl dat ik er echt wel... Dat was voor mij op den duur een soort mythisch figuur.
3: Ja.
2: Ik was er verliefd op, ik wou die zien, ik wou daarmee praten, maar dat kwam er niet van. Dat lukte niet.
3: Zeg, en wanneer heb je het dan wel zo voor het eerst is uw liefde durven uitspreken tegen iemand?
2: Met een meisje in Hamme ook. Ik ben haar naam vergeten, het is allemaal zover. We hebben elkaar ook ontmaagd. En toen was ik 17. Met veel krul. Een heel mooi meisje, een beetje een exotisch type. Later nooit meer teruggezien, wel nog wat gecorrespondeerd met brieven was in die tijd. Hè, natuurlijk. Ja, ja. Ja.
3: Mooi eigenlijk.
2: Ja. Ik was er ook wel verliefd op, maar die is dan verhuisd. Ik denk zelfs naar het buitenland. En die heb ik dan nooit meer gezien, gehoord of gezien. En ik ben letterlijk haar naam vergeten. Spijtig genoeg. Ja. Maar toen, na die ontmaagding, heb ik eigenlijk al snel op 19 jaar mijn vriendin leren kennen, die later mijn eerste vrouw geworden is.
3: Ja.
2: Dat was in de Germaanse filologie, dus dat bestaat niet meer, die naam. Nederlands-Engels, studeerde aan de universiteit. En mijn eerste jaar was ik falikant gebuist, de herexamens gebuist, omdat ik niet naar de les ging of niets. Ik zat de hele dag op café. En in het tweede jaar was er dus dat meisje dat mijn interesse had. En we kregen een relatie en die zei, jij gaat nu echt beginnen blokken, zoals een normaal mens, weet je wel. En dan was ik erdoor en zijn we er echt samen door die Germaanse doorgevlogen. En
3: maar die legde wel de zweep erop.
2: Ja. En eigenlijk wat dat toen toch, begin jaren 80 was dat, toch nog wel wat in de mode was, was je had een relatie, je was vriend en vriendin, had allebei een job en dan moest je trouwen. Hè. Dan werd er verwacht dat je trouwde. Dus ik ben in 1981 op 24-jarige leeftijd getrouwd. Maar ik heb altijd het gevoel gehad, ik ben te vroeg. Ik heb me te vroeg vastgelegd.
3: Ja.
2: Ja, en ik heb dan een periode gekend toen ik vaste klant was in een rockcafé in Gent, de Caruso. En tot diep in de nacht daar zitten en zuipen en roken en meisjes enzovoort. En dat huwelijk is dan kapot gegaan.
3: Dus je werd niet echt trouw in je eerste huwelijk?
2: Op het einde niet, nee.
3: Nee.
2: Nou, laten we zeggen, de eerste 14 dagen wel. Nee, het is niet waar. Het was maar op het einde toen dat zij ook haar eigen weg ging en ik mijn eigen weg. En,
3: Maar wel apart dat jij je het huwelijk een beetje laat opleggen onder sociale druk, terwijl je zo rebels
2: overkomt. Ja, nee, in die tijd was ik niet zo rebels. Hè. Ja, ik was... Ik ging elke dag werken naar Brussel. Dat werd toen ook nog verondersteld. Om RVA was dat. Werd verondersteld dat het er een beetje deftig uitzag. En niet te lang haar had enzovoort. Maar het rebelse, ook in mijn geschriften, is eigenlijk pas begonnen toen ik fulltime gaan schrijven ben.
3: Mm-hmm.
2: In 1987. Ja.
3: Een verademing dan?
2: Ja, dat was voor mij eigenlijk wel op dat moment een soort droom van ik wil fulltime schrijven, maar ja, ik kon ervan leven.
3: Ja.
2: En Gerda, die toen dus nog mijn vrouw was, die zei, weet je wat, probeer het eens een jaar. Je kunt zien of dat je brood kunt verdienen, want je moet niet zitten schrijven zoals een armoezaaier. Je moet er echt werk van maken. En het eerste jaar als schrijver verdien ik er al een stuk meer dan op de RVA in mijn job. Dus heb ik het verder gezet, tweede jaar, derde jaar en nu is het 40ste jaar. Ja.
3: Zeg, dan zijn er eigenlijk niet zo heel veel liefjes geweest.
2: Nee, ik heb eigenlijk alles bij elkaar geteld. 5 relaties gehad in mijn leven. 2 heel lange, getrouwd. Twee vriendinnen tussen die relaties. En dan nu Lena, mijn grote liefde, mijn laatste liefde, is ook al bijna 11 jaar. Ja.
3: Laat het ons daar eens over hebben.
2: Ja.

0: Night.
1: Tess Update met Herman Brusselmans.
2: Verkenningsronde.
3: Hoe lang zijn jullie nu dat je al samen bent?
4: We zijn 11 jaar samen, Lena en ik. Ja, van 2016.
3: Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk leren kennen?
4: Wel, zij stond voor mijn deur. Zij wou mij ontmoeten omdat ze mijn boeken gelezen had. En zij is van Amsterdam, hè, maar ze studeerde in Brussel. En ze had de ene cursus, gender en ongelijkheid, die gedoseerd werd in Gent op een donderdag. En zij had via ook een stuk door wat ik zelf schreef in mijn columns en mijn boeken ontdekt waar ik woonde. En ze was voor de deur komen zitten tot ik... Ze had gelezen dat ik iedere dag om 4 uur buiten kwam, 's middags met mijn hond om te wandelen. En dat was zo. En ik zag een meisje zitten op mijn stoep eigenlijk. Mooi meisje, maar ja, hè, dat loopt er vol met mensen. Ja. Ik woonde toen in Oudburg, in het centrum van Gent. En ik ging iets drinken in een koffieshop. En ja, toen dat buiten kwam, stond dat meisje daar weer voor de deur van dat café. En die sprak mij aan. En zo is het van het een naar het ander gegaan. En ik was wel inderdaad ook door die verlegenheid en doordat zij nogal direct was, zei ik, ja, ik heb wel iets te doen. Kom volgende donderdag is terug en ik dacht, ja, ik zie die nooit meer. En de donderdag nadien stond ze er weer en toen heb ik een column geschreven, het donderdagmeisje voor Humo. En wat dat voor mij een test was, en dat heb ik verschillende keren gedaan. Als ik een meisje had leren kennen, ik had een beetje kriebels of vlinders, dan nam ik die mee naar een optreden heel ver. Ik had toen een chauffeur mee een busken en dan zaten uren samen in zo'n busken.
3: Ja.
4: En dat is confronterend, dat leerde elkaar wel kennen. Met Lena ben ik toen met mijn chauffeur Robbie in die tijd naar Leeuwarden gereden, helemaal in het noorden van Nederland. Veel gebabbeld. En toen was het eigenlijk al aan, toen wist ik al van... Ja, dit wordt mijn vriendin als zij wil en zij wou.
3: Oké, en hoe oud was zij toen? Want er is wel een serieus leeftijd.
4: Ja, zij was 24 en ik 58.
3: My god.
4: 34 jaar verschil, ja.
3: En heeft u dat ooit tegengehouden? Of?
4: Nee, maar het begint nu wel een punt te worden. In die zin dat we kindje hebben en als je 68 bent, zoals ik, dan beginnen na te denken van, kijk, als ik... Als die kleine 15 is, ben ik 80.
3: Ja.
4: En dat moet dan eerst nog worden. Hè. Je moet nog... 80 is al een hoge leeftijd. Ja. Dus je kunt overlijden daarvoor. En laten we zeggen dat mijn kind altijd wel, hoe dan ook, redelijk jong zou zijn als ik overlijd. Hè.
3: Ja.
4: Ja. Er zijn mensen die dan boudweg zeggen van, ja, dat had ik kunnen weten toen dat eraan begon. Maar dat heeft dan niet tegengehouden. Nee. Nee.
3: En u ook niet, hè?
4: En mij ook niet, maar ja, weet je, het is... Er is ook zo'n cliché van jong en oud, ik bedoel jonge vrouw en oude man, van zij is voor hem bij hem voor het geld en hij is bij haar voor de seks. Dat is allemaal bullshit natuurlijk, hè. Dat is meer dan dat.
3: Doe je nu iets extra voor je gezondheid dan?
4: Ja, ik leef gezond, behalve dat ik rook.
3: Ja, ik had het al geroken en ik dacht... Hij is gestopt, ik had dat gelezen.
4: Ja, het is trouwens vandaag, deze maand, of nee, 9 oktober is 3 jaar geleden dat ik meegedaan heb aan een experiment in Nederland. Was ik een ambassadeur van stoppen met roken. En heb ik een aantal, ja, om het in alle eerlijkheid te zeggen, een aantal dagen, misschien een paar weken niet gerookt. En er was geen seconde dat ik niet dacht aan een sigaret.
3: Meen je dat nu?
4: Dat is verschrikkelijk, ja.
3: Ja. Zeg Herman, even terug naar die eerste ontmoeting.
4: Ja.
3: Lena stond dus aan uw deur.
4: Ja, ze zat op zo'n stoep.
3: Ja.
4: Ja, een boek te lezen.
3: Maar is zij met de idee naar daar gekomen, ik wil die fantastische schrijver ontmoeten? Of had zij al romantische ideeën over
4: maar Lena is zo iemand die wil interessante mensen ontmoeten.
3: Ah ja.
4: Ja. Om het even wie, dat was oud, jong, zwart, wit, noem maar op, hetero, homo, het speelt allemaal geen rol. Als mensen maar iets te zeggen hebben. En zij wist van mij dat ik iets te zeggen had, niet door te praten met mij, door mijn boeken en mijn columns. Ze heeft, laten we zeggen, tenslotte haar stoute schoenen aangetrokken.
3: Ja.
4: En zij is iemand die dat durft. Want ik wil, die gast is waarschijnlijk interessant. Als ik lees wat dat hij schrijft, ik wil die ontmoeten, ik wil er eens mee praten.
3: Ja.
4: En we zien wel. Ze is gevallen voor de schrijver en pas later voor de vent. Hè?
3: Ja.
4: Ja, ja. Want de schrijver en de man die erachter zit, achter dat schrijven, kunnen wel heel verschillend zijn. Dat ben ik ook voor een stuk. Maar toch is er altijd redelijk groot veld waar dat je samenvalt natuurlijk. Ik bedoel, iemand die schrijft is effectief de persoon die dat doet.
3: En wanneer is de vonk overgesprongen? Was dat liefde op het eerste gezicht?
4: Direct, ja. Ja, weet je, het was een 24-jarige mooie jonge vrouw. Ja, als man moet je dan al bijna van ijzer zijn om geen interesse te hebben, ja. Natuurlijk. Ja.
3: Ja. En wie heeft de eerste stap gezet?
4: Zij. In alles eigenlijk. Zij zet altijd de eerste stap.
3: Ja.
4: Zij is de baas thuis en ik vind dat wel oké.
3: Zo schattig, zij is de baas.
4: Ja, zij is de baas thuis. Ja, Maar ze is een goede baas, weet je wel.
3: Ja.
4: Het is niet baas zich, laat ik het zo zeggen.
3: Is dat iets wat je altijd hebt toegelaten, zo dat je laat leiden door de vrouw?
4: Wel te veel eigenlijk, want mijn tweede vrouw, Tanja, waarmee ik 8 jaar samen geweest heb, ik rekende er te veel op dat die echt alles deed.
3: Ja.
4: Ook mijn administratie, ik had te veel zo de neiging om te zeggen, ja, maar laat mij maar schrijven, de rest interesseert me niet.
3: Mm-hmm.
4: Snapte, alles in orde brengen, de betalingen doen, de facturen doen, eten, zorgen voor eten, zorgen dat het huis proper is. En ik kon daar niet meer aan. Die is op een bepaald moment weggegaan. Ja. Ik wou eigenlijk dezelfde tactiek, hetzelfde doen met Lena, van hey, Lena, zorg jij dat mijn facturen gedaan zijn, want daar heb ik er allemaal geen verstand van. En die zei, fuck off jongen, je maakt zelf je facturen. Ja, dat is een Amsterdamse, centrum Amsterdam, een Barleus meisje. Barleus is de elite school in Amsterdam. Die laat niet met zich sol, laat ik het zo zeggen.
3: Ja. Ja. En wat doet zij eigenlijk?
4: Zij begeleidt mensen met een mentale invaliditeit in een villa waar dat 12, 13 van die mensen zitten. En ze moet die mensen ook helpen poetsen en zo. Hè. Dus een soort all-round job.
3: Ja.
4: Maar ze heeft al van alles gedaan. Ze. Ja. Nou, ze heeft 3 universitaire diploma's. Maar net 3 diploma's waar je eigenlijk niet veel mee zei. De filosofie, weet je.
3: Ja.
4: Wat kunnen daarmee zijn? Maar ja. Gender en ongelijkheid, dat is een nieuwe studie.
3: Mm.
4: En film en media heeft ze ook gedaan in Amsterdam. Ja.
3: Ja.
4: Maar ja, dan zitten we met 200 in het eerste jaar en daar hebben ze 3 van nodig. Weet je wel?
3: Ja.
4: Dat is bijna onmogelijk om erdoor te gaan.
3: Mm.
4: Ja. Maar ze is heel. Ze schrijft heel goed. Maar Lena is iemand. Ik mag dat wel zeggen, denk ik. Ze zal er niet kwaad om zijn. Zonder ambitie. Dus een job die weinig verdient en waarbij dat ze zelfs moet poetsen en al, dan zegt ze, ik doe iets voor mensen. Ik doe dat liever dan op een bureau zitten en papieren zitten in te vullen met de computer.
3: Ja, dus eigenlijk een gouden hart.
4: Ja, het is echt een goed mens. Soms een lastig mens. Omdat ze dus een baas is thuis en ik moet mij onderwerpen. Want ze is echt een goed mens. Ja, ze heeft een zeer goed hart. Ja.

0: Ochtends op date met Herman Brusselmans.
1: Het vluggertje.
2: Boxershort of slip?
3: Boxershort.
2: Liefde op het eerste gezicht of liefde moet groeien?
3: Nee, liefde op het eerste gezicht.
2: Direct instant klikken.
3: Ja.
2: Romantische date night in een sterrenrestaurant of thuis gewoon gezellig in het zeteltje?
3: Thuis in het zeteltje, ja.
2: En wie kookt er dan?
3: Wij gaan heel veel op restaurant. Maar Lena kookt, ze doet dat goed. Maar weet je wat dat is? Wat ik nu ook doe, is meegaan naar de supermarkt gaan. Dat deed ik vroeger nooit.
2: Ah, ja?
3: Maar nu hebben we een auto, rijden we naar de Jumbo aan de Beba in Gent. Laden we die auto vol en dan denk je, ik heb eten voor 3 weken. En na 4 dagen is dat al op. Ken je dat fenomeen?
2: Ja. En wat maakt je zelf het beste klaar?
3: Ik heb niks.
2: Ah, nooit niet. Nee. Ah, ik dacht dat je daarin ook al waard
3: bijgedraaid. Ja, ik snij zo de tomaten en de wortels en zo, maar echt koken.
2: Allee, dat is de next step.
3: Weet je, het cliché is, ik kan nog geen ei koken. Dus een paar maanden is het geleden, zei ik, weet je wat, ik ga eens eieren koken. Hardgekookte eieren. En die zijn dus mislukt. Ik kon die niet pellen, die viel uit elkaar. Dus letterlijk, ik kan geen ei koken, dat bleek ook zo. Weet je wel.
2: Blijven oefenen.
3: Ja.
2: Licht aan of licht uit?
3: Licht aan.
2: Spontane seks of liever ingepland?
3: Mijn kindje is ingepland. Hè.
2: Ja.
3: Vroeger was dat spontaan. En veel meer. Dan nu, de kleine slaapt in de kamer naast ons. En seks, ja, gemaakt geluiden enzovoort. Dus je wilt met seks de klein niet wakker maken.
2: Ja.
3: Want dan is het wel op een heel andere manier seks. Die klein is soms naar school, maar ja, dan is Lena gaan werken op, ben ik de baan op.
2: Mm.
3: Dus het is gewoon minder.
2: Terugspoelen of vooruitspoelen? En naar waar?
3: Vooruit naar het moment dat ik 94 word, hè. Ja. Er is mij beloofd. Ik heb eens een engel aan mijn bed gezien, maar toen was ik 14. Een engel. Dat was natuurlijk gewoon een droom of een soort nachtmerrie. En die zei tegen mij dat ik 94 zou worden.
2: Echt?
3: Ja, in het Nederlands dan nog. Dus ik heb toen ontdekt dat engelen Nederlands spreken. En ik ben er altijd van overtuigd geweest. Ja, ik moet me geen zorgen maken, want ik word toch 94. Maar dat is natuurlijk bullshit, hè. Ja.
2: Ja, en uw meeuwe zoon zouden willen dat 100 is, nee?
3: Ja, ik wil kleinkinderen, hè.
2: Ja.
3: Of ja, slekkees of zo, even goede vrienden natuurlijk. Ja. Hè. Ja.
2: Altijd eerlijk of een leugentje om best wil, dat mag.
3: Altijd eerlijk. Ik zou niet weten waarover dat ik moet liegen eigenlijk. Misschien wel eens, weet je wel, als Lena vraagt hoeveel sigaretten heb je gerookt vandaag, dat ik zeg 6, terwijl dat er 9 zijn of zo.
2: Ja.
3: Dat is wel een leugentje om best wil. Maar ik ben liever eerlijk. Ik heb geen lijken in de kast. Ja.
2: Mooi. Opkroppen of eens flink ruzie maken?
3: Ja, opkroppen en dan leidt dat tot ruzie. Hè. Het heeft met elkaar te maken.
2: Maar
3: eigenlijk.
2: Jij kunt dat zo alles voor u houden? Hè?
3: Ja, soms. Kijk, ik ben in feite een redelijk nerveuze gast. Zo. Wij maken ook nooit ruzie over de relatie zelf. Die zit oké. Maar bijvoorbeeld, een tijd geleden was... De vaat was er kapot. Dan word ik er nerveus, want dan moet er iemand komen en die moet die eruit halen en die moet er een nieuwe steken. En dan bestellen we een bij Coolblue en dan die zetten dat af en die installeren dan niet. Ik zeg, wie gaat dan hier installeren? Ja, dat is niet voor ons, dan moet er iemand anders vervragen. Dan moet nog 3 dagen wachten, dan komt hij die nieuwe vaatwasser erin steken. Dan blijkt die nieuwe vaatwasser niet te deugen, dan is die na 3 dagen ook kapot. Snap je?
2: Ja,
3: dat kropt allemaal op en op een bepaald moment zou ik die vaatwasser gewoon in de leien smijten. En zeggen, fuck off, mijn vaatwasser kan vanaf nu met de hand beginnen doen. Dan is de fout van heel de wereld en vaatwassers deugen niet en mensen die dat installeren niet en die zijn veel te traag en dat kost veel te veel geld. En,
2: ja.
3: Snap je? Dat
2: en wil terug een vaatwasser die werkt?
3: Ja, maar hij werkt niet goed.
2: Ai.
3: Is verkeerd geïnstalleerd zodanig dat dat onderste niveau niet volledig naar beneden kan.
2: Hey.
3: En nu vertik ik het om nog in te... Ik ben beu. Vaatwasspecialisten ben ik beu. Weet je wel. Maar ook zo. Lena die rijdt met de klein gisteren bijvoorbeeld. Naar de Rozenbroeken. Naar het zwembad. Hè. Met een klein en een vriendje van Roman ging ze zwemmen, spelen in het water met die kleine kinderen. En in de Rozenbroeken, ik weet waar dat is... Maar stuur mij er niet naartoe, want dan ben ik mijn weg kwijt. Ik zou mijn weg verliezen in mijn eigen huis. Dus Lena die belt dan vanuit de Rozenbroeken. En er is ook een restaurant. Ja, we moeten toch iets eten, er is niks in huis, kom er niet af naar het restaurant. Ja, oké, maar waar is dat, de Rozenbroeken? Je weet dat toch, je bent er al 10 keer geweest. Ja, maar ik ben het vergeten. En dan ben ik al nerveus van, waar zijn die fucking Rozenbroeken? Snap je? En daar komt soms onmin van. Lena die zegt dan, nu ben ik het echt beu. Weet je wel, met je kinderen, die noemt dat dan kinderachtig gedrag, wat dat in feite ook is. Dus, en daar hebben we dan eens ruzie over. En dat kan escaleren tot op moment dat je beseft van shit, het gaat eigenlijk niet goed tussen ons. We hebben te veel woorden met elkaar. We hebben te veel nervositeit met elkaar.
2: Maar eigenlijk over heel kleine dingen, hè?
3: Ja, niet over de relatie zelf.
2: Ja.
3: Daar zijn we allebei van overtuigd. We blijven bij elkaar zeker 100% tot als ik dood ga. En dan. En verder is er niks aan de hand, weet je wel.
2: Ja. Ja. De sexshop of de supermarkt?
3: De supermarkt, ja. We zijn wel eens in een seksshop geweest, maar het geschiet in de lach eigenlijk. Hè. Als je al die pakjes en die zweepjes en...
2: Je hebt niks gekocht?
3: Jawel, een vibrator. Ja, ja. Een goeie eigenlijk. Het is al jaren dat hij marcheert. Een rozen.
2: Eén ware of meerdere ware liefdes?
3: Ja, in een leven van een 68-jarige komen er meerdere voor. Hè.
2: Ja, ja. Ja, ja. En is Lena anders dan de voorgaande?
3: Van Lena wist ik direct, dit wordt mijn laatste liefde. En ik ga 100% trouw zijn en monogaam. En dat lukt ongelooflijk goed.
2: Ja. Ja,
3: ja. Natuurlijk kijkt er nog, zeker in de zomer, als vrouwen dan in ons geval, als man half gekleed rondlopen, natuurlijk kijkt er. Maar die drang van wat dat je ziet wil ook bezitten, die je als jonge man hebt, die is volledig weg.
2: En is dat door de leeftijd
3: allebei,
2: of is dat door de vrouw?
3: Allebei.
2: Ah, ja. Ja.
3: Vooral door Lena, ja. Ja.
2: En is Lena de grootste liefde van je leven?
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Natuurlijk, ja. Lena is daar ook redelijk categoriek in. Van, ja, als je nog maar denkt aan een andere vrouw, bij wijze van spreken, trap ik het af, weet je wel.
2: Psychologisch vreemd gaan.
3: Ja, ja, ja.
2: Dat telt ook.
3: Wat dat ook wel eens doet, natuurlijk. Hè. Ja. Bij Humo heb je ook in die zomerreportages van wie is je favoriete one-night stand.
2: Hè?
3: Ik heb dat natuurlijk ook een paar keren is mij dat gevraagd en ik heb altijd hetzelfde antwoord gegeven.
2: En wat is dat?
3: Tess Goossens.

0: nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. In Pavlograd in het oosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen bij een Russische aanval op een winkelcentrum. Er vielen ook bijna 70 gewonden, onder wie 8 kinderen, dat melden de autoriteiten daar. De aanval gebeurde op klaarlichte dag toen het daar erg druk was. In de oorlog worden al maar vaker gewone huizen, appartementen en fabrieken en zo geraakt, waardoor er dus ook steeds meer burgerdoden vallen. De Europese Centrale Bank, ECB, verhoogt de rente tot 2,5% omdat de inflatie blijft stijgen en het leven dus duurder wordt. Door die hogere rente wordt lenen duurder, maar sparen interessanter. Financieel expert Pascal Pape.
2: Met de verhoging van de rente wil de Europese Centrale Bank voorkomen dat mensen wat meer gaan sparen en dat mensen ook wat minder snel gaan lenen, zodat ze minder snel dingen kopen en het leven niet nog duurder wordt.
1: Het is al de tweede keer dat de ECB de rente verhoogt sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon. En in de haven van Duinkerke in Noord-Frankrijk is bijna 4 ton cocaïne onderschept, goed voor een waarde van zowat 225 miljoen euro. De douane vond de drugs na de arrestatie van een man in Nederland. Ze zaten verstopt in plastic afval in een container uit Ghana, die eigenlijk onderweg was naar de haven van Antwerpen. De drugs zijn vernietigd. Vannacht meer wolken en regen vanaf de kust, minima rond de 13 graden. Morgen eerst regen, later droger bij 20 graden.
0: Date Night.
3: Tess op date met Herman Brusselmans.

0: Succes op Date met Herman Brusselmans.
1: In de liefde moeten we elkaar aanvullen.
2: Mijn celebrity crush in mijn jeugd was...
3: Ik heb ooit een enorme crush gehad op Johnny Kaagman, die niet zo lang geleden, ik denk een paar weken geleden, gestorven is. En Johnny Kaagman was de zangeres van de Nederlandse groep Earth and Fire.
2: Ah.
3: Die had een hit in die tijd. Mm-hmm. En die Johnny vond ik fantastisch knap en aantrekkelijk en seksueel enzovoort. En ik zijn is komen optreden in Hamme, in mijn geboortedorp. Op een school, er stond een tent. Mm-hmm. En zij kwamen optreden en haar kleedkamer van haar en de band was in het lokaal van het eerste studiejaar. En ik ben daar gaan wachten tot ze buiten kwam en ik heb om een kus gevraagd.
2: Nee.
3: Ik heb toen een kus gekregen op mijn wang, weliswaar, van Johnny Kaagman. En toen was ik 14.
2: Maar dan hadden wel durf.
3: Ja, durf. Dat is een van de weinige dingen die ik ooit echt gedurfd heb. Ja. Zonder verlegen te zijn. En dat is natuurlijk allemaal onnozelheid enzovoort, maar dat blijft aan. Hè.
2: Ja.
3: Ik was 14, ben nu 68 en ik herinner me nog altijd ook wat dat Johnny Kaagman aan had. Zo'n strakke leren broek met zo'n leren vestje ook, dat, met redelijk wat decolleté. Maar dat je dan toch, terwijl dat ze haar overboog om te kussen, toch een keer in keek. En je had zo van die kleine leuke borstjes en zo. En dat gewoon tot dat allemaal. Ja.
2: Mijn grootste positieve eigenschap is?
3: Begrip. Mensen begrijpen. Of proberen begrijpen, alleszins. Ja. Waarom doet hij dat? Waarom zegt hij dat? Zou dat die reden kunnen zijn? Is dat gewoon een dommerik? Of zit hij in een slechte mood? Of ja, begrip tonen, begrip voelen, begrip proberen krijgen.
2: Ja.
3: Ja.
2: De karaktertrek die ik het meest betreur aan mezelf?
3: Agressiviteit.
2: Yeah.
3: Ja, verbaal. Ik heb daar een voorbeeld gegeven van die vaatwas.
2: Yeah.
3: Ik in de lijst zou smeten. Ik zou soms bijna letterlijk op punt om dat te doen. Ik sla natuurlijk niemand in, maar, en ik gooi hem ook niet, maar zo, weet je wat?
2: Boosheid.
3: Boosheid, ja. Ja.
2: En hoe kun je die boosheid dan kanaliseren? Want ja, mijn kindje...
3: Dat kan ineens overgaan. Ze zelf denken van, jongen, waar zijn we mee bezig? Dat is normaal, weet je wel. Ja. Lena die dat zegt. En dan denk ik van, ja, ze heeft gelijk. Of wel eens buiten gaan.
2: Ja.
3: Iets gaan wandelen met een hond en zo. Sigaretten roken. Ja.
2: De laatste keer dat ik verdriet had, was...
3: Ja, zo echt verdriet was het ook bij de dood van mijn ouders. Bij de dood van mijn hondjes. Maar ook ontroering. Verdriet zit vaak samen met ontroering. Hè. De moed vol krijgen. Dat keek naar mijn kleine en dat ik in tranen zou willen uitbarsten. Want hoe fantastisch is dat manneken. En die is van mij en ik heb die gemaakt. En ik ga dood zijn binnenkort.
2: Ah.
3: Enzovoort, snap je? Ja. Dus dat paalt, dus ontroering, die paalt dan, melancholie, die paalt dan verdriet. Ja. Mm-hmm.
2: Ja. Jaloezie is...
3: Een slechte eigenschap.
2: En heb je er last van?
3: Ja, in het begin met Lena enorm. Ja, ja. Zij was jong, zij was mooi, zij ging uit in Brussel. Ze kende een aantal man. Daar hebben we echt wel veel woorden over gehad. Ik die bel, s'nachts om 2 uur. Ik zat nog in mijn periode van 30 jaar dat ik ging slapen om 6:30 's morgens. En opstond om 3:30 's middags. Dus om 2 uur nog bellen, niet oppakken, waar zit hij, bla bla bla. Ja, veel ruzie over gehad. Maar nu ben ik er oké mee, weet je wel. Nu, ik vertrouw haar ook 100%.
2: Maar ja, in het begin vertrouwen, dat moet ook groeien. Hè?
3: Van de week kwam het er nog te pas over dat soort dingen. En ze zei, in de 10 jaar dat ik bij jou ben, heb ik nog nooit kriebels gevoeld voor een andere man. Ik zei, ja, ik eerlijk gezegd, 1 keer. Ja. En ze vroeg, voor wie dan? Ik zei, ja, voor Tess Goossens.
2: Echt waar. Ontrouw vind ik.
3: Vind ik verschrikkelijk. Ja. Vind ik totaal af te raden. Het is altijd aan bras.
2: Ja.
3: Ik heb ooit eens gezegd, dat was in een tv-programma bij Somers en Verschuren.
2: Hey.
3: Herinner je dat nog? Ja. En daar was ik te gast en dat kwam ook te pas naar aanleiding van iets wat ik geschreven had in een boek. En ik zei toen, ik ben veel te lui om mijn vrouw te bedriegen. En dat is waar gewoon weg. Al dat gedoe, afspreken ergens in waar dan niemand u mag zien, terwijl dat tegenwoordig overal vol camera's aan.
2: Ja.
3: Nee, echt niet voor mij. Nee.
2: Het mooiste aan mezelf, vind ik?
3: Mijn alvleesklier, die is echt fantastisch. Ik heb daar foto's van gezien, die is onderzocht. Echt fantastisch. Echt, ik heb al veel alvleesklieren gezien, maar de mijne is echt... Ja, weet je, ik heb altijd wel... Als ik foto's zie van vroeger of beelden op tv of dat voorbij komt op YouTube of zo. Ik heb eigenlijk wel een aantal jaar heel mooi haar gehad. Nu is dat wel oud en kapot en
2: allee, het is haar, toch mooi?
3: Maar ik had echt top haar, had ik, ja.
2: Ik vond u trouwens ook heel mooi met uw kortkapsel, hè?
3: Ja, ik weet het, maar de dag nadien had ik al spijt.
2: Is het waar?
3: Ja.
2: Je zet dat lang haar gewoon.
3: Ja, ik voelde mij helemaal anders, ja. Ik kon ook... Er stond dan een nieuwe foto in Humo met mijn kort haar en ik kon er eigenlijk niet naar kijken. Nee. Ja. En ik dacht direct, ik had twee laten groeien, ja.
2: En was Helena het liefst?
3: Lang.
2: Ah ja. Dan is het beslist.
3: Ja, voilà.

0: Late Night.
1: Tess Update met Herman Brusselmans.
2: Liefde is een werkwoord.
3: Herman, zet je eigenlijk een gemakkelijke om eens samen te leven?
4: Nee. We hebben het al gehad over stress en spanning en nervositeit en dit en dat. En waarom dit en wat staat dat daar te doen? En, nee, ik ben niet gemakkelijk, nee.
3: Maar buiten dat?
4: Ja, ik heb veel liefde te geven. Ik probeer dat te doen. Maar ja, het bewijs dat ik niet de gemakkelijkste ben, is dat 4 vrouwen bij mij zijn weggegaan.
3: Jij hebt nooit de stekker eruit getrokken?
4: Nee. Nee. Ja. Wel voel dat hij in de lucht ging.
3: Ja.
4: Maar het laatste woord van het is gedaan, dat is altijd door die vrouwen geweest. Ja.
3: Zijn er zo dingen bij Lena waarvan je zegt, oh, daar kan ik me toch zo'n klein beetje aan ergeren?
4: Ze stofzuigt te veel.
3: Ik had het belangrijkste noemen, ze stofzuigt te veel. Maar ja, wat is veel?
4: Kijk, daar ligt iets op de grond. Het is, dat zie je er liggen, ik weet niet wat dat is.
3: Ja, ja. Ja.
4: Dus dan zegt Lena, ik ga dat wegstofzuigen. Dan stofzuigt ze dat weg, maar ondertussen stofzuigt ze heel het huis. Weet je
3: proper meisje.
4: Terwijl dat dag daarvoor of dag daarna de poetsvrouw komt, of gekomen is. En ik vind het geluid van een stofzuiger irriteert mij. Ja. En dan hoor ik haar met die stofzuiger naar boven en dan denk ik, maar hier lag iets, terwijl dat ze nu boven gaat stofzuigen. Verschillende keren in de week.
3: Dat is
4: dat maar eens. Ja. Ja.
3: En moest ik het aan haar vragen? Wat zou ze zeggen over u?
4: Ja, dat ik inderdaad te rap panikeren en te rap ambetant ben en bij druk maken en alles. En, dat was trouwens de oorzaak, de belangrijkste oorzaak van het feit dat het niet goed niet meer ging tussen ons. Tot op het randje van dat ze zei van zoek maar een studio of een appartement dat ik een tijd op mezelf kan zijn.
3: En heb je dat gedaan?
4: Nee.
3: En hoe heb je dat dan kunnen keren? Zijn we in
4: therapie
3: geweest?
4: Ja, dat is zo geleidelijk gegaan. Ja, we zijn in therapie geweest. En ik ga nu nog alleen in therapie. De therapeut zei, we waren samen, van we gaan je moet elk apart in therapie. En Lena zei, ik heb hier wel geen therapie nodig, zei dat jij die therapie nodig hebt. En nu ga ik nog één keer in de 14 dagen €70 leggen bij die therapeut, zonder reden eigenlijk. Waar moet ik over babbelen?
3: En ook het
4: gaat goed. Ja, dan vertel ik het hele verhaal van wat ik gedaan heb die week. Maar ik zit op het punt dat ik mij afvraag, is het nog nodig om daar naartoe te gaan?
3: Ja, maar je doet het eigenlijk omdat Lena het ergens verwacht van u.
4: Ja.
3: Ah ja.
4: Want ze zegt dat sinds dat ik dat doe, dat ik wel veel minder gespannen ben.
3: Maar ja, je ventileert wel dingen daar, hè?
4: Ja, je vertelt dingen die je eigenlijk tegen niemand anders vertelt, want dat is privé natuurlijk. Ja. Die hebben de zwijgplicht enzovoort. Dus, nou, en het is maar op 50 meter van mijn huis, dus ça va.
5: Ik heb een

0: Night.
1: Tess op date met Herman Brusselmans.
2: Het voorspel.
3: Hoe ziet de ideale date night eruit?
4: Ja, alleszins al goed gaan eten. En lief hebben we elkaar en babbelen. Als we dan thuis komen, achterwaarts in de poes, hè. Ja. Vol een bak, hè.
3: Hij komt er heel droog uit.
4: Ja, vol een bak, met vibrator en heel de shit. Een foto van Tess Goossens aan de muur.
3: Echt waar. Zeg, en als je naar jezelf als koppel kijkt, zo, zijn jullie een passioneel koppel?
4: Ik vind van wel, ja.
3: Ja.
4: Vooral emotioneel. En bij mij is zo, bij Lena ook wel, maar bij mij, ik ben nog altijd heel verliefd. En zij durft wel eens zeggen, zeker als het niet goed gaat, ja, hoe kan ik nu verliefd zijn op een gast die mij dan net nog uitgescholden heeft of die ruzie gemaakt heeft. Bij haar moet dat opnieuw hersteld worden.
3: Ja.
4: Terwijl dat ik wel een beuf naar haar kan kijken en denken van, ik ben blij dat ik met haar ben en niet met iemand anders.
3: Ja.
4: Ja. Ja.
3: En als je dan zo moet herstellen, doe je dat ook? Kun jij het goed maken met heel veel lieve woorden?
4: Ja, maar
3: dan
4: vaak is dat moeilijk goed te maken met één of twee zinnetjes, weet je wel. Dat heeft dan een aantal dagen blijven aanslepen, die minpunten. En dan kun je niet zomaar zeggen... Enfin, ik kan dat wel, maar Lena niet van zand erover hebben gaan verder.
3: Ja.
4: Bij haar moet dat een beetje uitzieken.
3: Ja.
4: Ja.
3: Maar omdat het ook al zo lang aansleept dan waarschijnlijk.
4: Ja, dat heeft maanden geduurd, hè.
3: Ja.
4: Ja. En het eens of voor het ander. Hè.
3: Ja.
4: Je bent gestresseerd door iets en je partner gaat erop in en dan worden nog ambetanter en dan begin je om een duur zit echt in een ruzie, terwijl je al bijna vergeten bent.
3: Waarover?
4: Waar dat het over dat,
3: begonnen is.
4: Ja, hoe dat begon.
3: Ja. Ja. Zijn jullie lichamelijk?
4: Ja, maar niet overdreven. Nou, we zitten wel eens samen in de zetel of wij geven maar eens een kus of... Maar wij hangen niet continu aan elkaar te labberen, zo, weet je wel. Ik heb dat trouwens ook nooit gehad, en Lena ook niet.
3: Nee. Okay. Nee. En zo stuurde ook appjes door de dag, stoute berichten?
4: Ja, veel, maar vaak informatief.
3: Ah ja.
4: Ja, ook wel eens hartjes en zo. Allee, ik gebruik geen emojis, ik weet niet eens hoe dat moet. Maar Lena ook zo weinig. Ik ben tegen emojis. Tegen die symbolen, ik ben er echt tegen.
3: Ja?
4: Van die dingen en belachelijk. Maar wij sturen wel berichtjes van, ga jij de kleine al, hoe laat ze het thuis?
3: Ja, maar dat is niet romantisch, hè? Zitten er ook suggesties?
4: Ja, love you en zo erachter, of ik zie u graag, of tot
3: en
4: straks.
3: En teasend, zo die dat al een beetje het voorspel in gang zet?
4: Ja, nee. Daar ben ik nooit een straffen in geweest.
3: Allee, je bent zo goed met woorden, ik denk dat je dat heel goed zou kunnen.
4: Ja, maar ja, Tess, jongen, ja, stik daar een tijd nog eens in met teasen. Weet je wel, ik heb wel wat anders te doen, ik moet de vaatwasser uitladen.
1: Date Night met Tess Goossens en Herman Brusselmans.

0: Update.
1: Tess Update met Herman Brusselmans. De slaapkamer.
2: Neem mij mee naar uw slaapkamer.
3: Is daar een slaapkamer? Een is een redelijk grote ruimte, een kamer. Geeft uit op straat. En wij gaan slapen tegenwoordig rond. Mijn hele leven is omgekeerd. Ik heb al gezegd, vroeger als je 's morgens gaat slapen, af en iets middags op. Nu ben ik om 11 uur of 12 back af. En de avond bestaat meestal uit Lena die thuis komt of ik die thuis kom of samen. En dan rond een uur of 6 warm eten of op restaurant gaan. Dan de kleine of wij samen allemaal in bad. En tegenwoordig kijken we dan naar 1 of 2 afleveringen van Love Island UK.
2: Ah, echt?
3: Schrikkelijk programma. Maar wij lachen ons te pletteren met die gekken. Ja. En dan gaan slapen, hè.
2: Is de slaapkamer the place to be?
3: Ja, allee, the place to be, ja. Wij doen daar de dingen die geen slaapkamer doet, hè.
2: Yeah.
3: Ja. Ja. Dat kan ook wel eens op de zetel gebeuren, maar de buren hebben een inkijk.
2: Ah.
3: Ja. Allee, laten we zeggen, je bedrijft de liefde, je hebt seks. Eh? Maar je moet je zodanig leggen dat je bijna je nek breekt, anders in de buurt nut, dan kun je beter naar de slaapkamer gaan. Ja.
2: Hoe belangrijk is seks in je leven?
3: Oh, ik ben nog wel redelijk erotisch ingesteld, ja. Ja. Maar ik heb dat al 100 keer gezegd, door mijn roken heb ik erectiestoornissen. Ah, ja. En moet ik een pilletje pakken, hè. Dus je moet dat wel op het juiste moment pakken.
2: Ik weet totaal niet hoe dat werkt.
3: Wel gepakt dat en dan je moet wel in een erotische sfeer geraken of dat werkt niet. Het
2: okay.
3: Is niet dat je dat pakt en je gaat eerst op restaurant, dat je daar, maar je moet in een erotische seksuele stemming geraken en dan werkt dat soms minder. Ik heb al verschillende merken geprobeerd, maar mijn lievelingsmerk, Vivanza, hebben ze van de markt gehaald. Ik weet niet waarom. Ja.
2: En hoe lang op voorhand moet je dat dan nemen?
3: Goh, liefst een uur of lang, iets langer op voorhand.
2: Okay,
3: maar het kan zijn dat je dat neemt, omdat je denkt aan het in de lucht. En dan gebeurt er iets waardoor dat niet in de lucht hangt.
2: Ja.
3: Heb je het gepakt, maar gebeurt er niks. Hè.
2: Maar dat is op zich niet...
3: Dat is geen ramp.
2: Nee. Maar dan denkt je wel, damn.
3: Dat wel natuurlijk. Hè.
2: Maar je moet er wel constant mee bezig zijn. Van, oei, het hangt in de lucht. Dat is ook
3: ik heb
2: wel...
3: Ik heb al dozen geslikt. Vivanza en andere dingen. Terwijl dat in de lucht ging, dat er toch niks van kwam. Dozen. Kilo's eigenlijk.
2: Ja.
3: Hoeveel keer nou ik die pil al geslikt heb, niet te geloven.
2: En heb je ooit al gezegd, zeg jong, ik heb het wel gepakt, hè?
3: Achteraf.
2: Kunnen we?
3: Achteraf, een dag nadien. Maar Lena valt ook vaak in slaap, omdat hij de hele dag bezig is en hij is moe. En die moet nog naar was draaien en die moet vroeg op voor de klein. Allee, ja. Je seksleven verandert met kinderen, hè?
2: Ja.
3: Nou, dat is een feit, hè.
2: Niet onlogisch. Ja. Wat is uw meest erogene zone?
3: Mijn lul. Erogeen dat die is. Vooral als ik Vivanza geslikt heb.

0: Stress-update met Herman Brusselmans.
1: Het hoogtepunt.
2: Waar zie je jezelf over 10 jaar? Professioneel en privé?
3: Privé zie ik mijzelf natuurlijk met Lena en Roman. De hond, dat kan niet meer, want dan zal die 18 jaar zijn. Dus dat is bijna uitgesloten. En professioneel denk ik dat ik mij zal beperken tot om de 2-3 jaar een boek.
2: Ja.
3: Maar dat ik de rest van het werk, wat ik nu doe, en tv en lezingen. Op het moment dat ik dit zeg, denk ik van, allee, kom, het is toch plezierig enzovoort. Maar de kans is groot, en dat is nu al het geval, dat ik minder en minder gevraagd word. Ik ben, ja. Wat aan mij opvalt, als ik ergens in een panel zit, bij Gert of bij Happy Hour nu, of om het even waar, dat ik altijd nalsen ben.
2: Ah ja.
3: Ja. En met een column voor Humo zou ik misschien ook, als zij wil, blijven volhouden tot als ik neerval. Maar ja, ik ga 78 zijn, wat is het met de gezondheid?
2: Mm.
3: Ja.
2: Zij er tegen dan gestopt met roken?
3: Ja, dat moet wel, anders zou ik in 78 worden, denk ik. Mm. Ja. Ja.
2: Jouw definitie van de liefde? Liefde is?
3: Ja, verdraagzaamheid, geduld en lust. Dus verdraagzaamheid, dat wil zeggen dat je elkaar moet kunnen uitstaan in alles wat je doet. Dus ik wil maar zeggen, ook in kleinigheden, moet u, ook in kleine gewoontes van uw partner, je moet dat kunnen uitstaan. Je moet niet denken van, Jesus Christ, wat zegt die nu? Of welk stopwoord gebruikt die? Of wat doet die nu? Dus je moet elkaar echt 100% kunnen verdragen. En geduld is, ja, ook in mijn geval heb ik dat ondervonden, als het niet goed gaat, niet zomaar afkappen. Zeker niet als je nog gevoelens hebt en liefde en verliefdheid. Niet afkappen. Gewoon, het kan zijn dat het mislukt. Dat je geduld hebt en dat je om duur toch zegt van ja, het werkt niet meer. Ik heb het ook 2 keer gehad. Veel mensen scheiden of gaan uit elkaar. Dus dat kan. Maar je moet toch niet direct besluiten van het is voorbij. Je moet het wat tijd geven. En dan lust, dat bedoel ik dan vooral in relaties tussen man en vrouw in mijn geval. Die moet er nog altijd zijn, nog altijd goesting hebben in de ander. Weet je wel, niet alleen erotisch of seksueel, maar ook intellectueel. Dus dat is mijn definitie. Verdraagzaamheid, geduld en lust.
2: Mooi.
3: Dank u wel.
2: Dank u wel, Herman.
3: Graag gedaan.
2: Heel gezellig. Ik wist echt niet wat ik zo van onze date moest verwachten, maar ik vond het super gezellig.
3: Ja, ik ook. Ik kom volgende week terug.
2: Ja,
3: of wie is volgende week?
2: Alex Seknoen.
3: Ah ja, oké. Dat mag. Dat is een goede gast.
2: Nee, ik vond het echt super gezellig.
3: Graag gedaan.
2: Ja, leuk om je te leren kennen.
3: Oké. Dag.
0: Joe. Date Night. Wil je de date opnieuw beluisteren? Luister dan naar de podcast van Date Night. In de Joe-app, op joe.be of

0: Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. De notarissen waarschuwen voor vertragingen deze week. Het komt door een technisch probleem bij de overheidsdienst Financiën, waardoor ze in sommige gevallen geen hypothecaire akte kunnen verlijden. Jan Sap van de Notarissen Federatie.
2: Het gevolg zou kunnen zijn dat een akte wordt uitgesteld, met alle gevolgen van dien van mensen die bepaalde leningen zouden hebben aangegaan tegen bepaalde voorwaarden, tegen een bepaalde termijn. Als die termijn verlopen is, ja, dan moeten die mensen een nieuw krediet gaan aangaan. Mensen die snel in een bepaalde woning willen betrekken, verhuizen enzovoort, ja, dat zou dan allemaal in het gedrang kunnen komen.
1: Het is niet duidelijk hoe lang de problemen zullen duren. In Pavlograd in het oosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen bij een Russische aanval op een winkelcentrum. Er vielen ook bijna 70 gewonden, onder wie 8 kinderen, dat melden de autoriteiten daar. De aanval gebeurde op klaarlichte dag toen het daar erg druk was. En nog tennis. Alexander Bloks haakt af voor het Davis Cup-duel van ons land in en tegen Oostenrijk van volgende week. Bloks moest op de US Open opgeven door blessures. Kimmer Kopians vervangt hem bij de Red Aces. Ook Rafael Collignon is er niet bij door een blessure. Sisu Bergs wel. Inzet in Oostenrijk, een plaats bij de Final 8 van de Davis Cup. En in de Champions League voetbal hebben Bayern München en Manchester United hun eerste wedstrijd in de competitiefase ruim gewonnen. Bayern klopte Bodo Glimt met 5-0. Man United versloeg Sabah uit Azerbeidzjan met 4-0. En nog vanavond speelden Fenerbahce en AS Roma 1-1 gelijk. Rode duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor het einde in bij Fenerbahce. Vannacht meer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen eerst regen, later droger bij 20 graden.